0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Wie vandaag met het openbaar vervoer moet, heeft een probleem, want dat rijdt niet. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Alleen de Sprinter tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft rijden. Busvervoerder EBS hoopt in de Zaanstreek te kunnen rijden, maar geeft geen garanties. Het Amerikaanse Hof weigert de kiesdistricten in de staat Missouri aan te passen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De partij van president Trump had erom gevraagd. Anders kan het pas met een referendum in november en dus niet voor de verkiezingen. Trump wilde die wijziging zodat zijn partij beter uit de verkiezingen zou komen. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië gebombardeerd en er komen nog meer aanvallen aan, zeggen ze. Op die manier slaat Iran terug nadat Amerika 5 van hun olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. De Iraanse revolutionaire garde noemt het misdaden van het Amerikaanse terroristische leger. En Chris Rock zou willen dat hij nooit was geslagen door Will Smith bij de Oscars 4 jaar geleden. Dat zei hij in een interview over een nieuwe film die hij regisseerde. Daarin wordt ook iemand geslagen door een collega. Verdere vragen over het moment tijdens de Oscars ontweek hij in het interview. Vannacht verdwijnen de buien, dan is het 11 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien met aan de kust kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top 5.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 5.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven, en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar, en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou. De 90's en zero's top.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90's en zero's top 538.
3: Ja hoor, een hele goede morgen. Woensdagochtend is het. Je bent op weg naar de 538 ochtendshow met Michael.

Langley en Jews in Texas bij 538. Een hele goede morgen deze morgen. Woensdagochtend. Even na 5 uur op weg naar een dag, ja, een regenachtige dag. Er trekken buien over het land, daar kan ook wat onweer bij zitten. Af en toe laat de zon zich wel eventjes zien, maar veel gaat het niet zijn. Vooral nat en herfstachtig. 17 tot 19 graden wordt het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo kwam er een anekdote naar boven. Rick en Niels hebben ooit iets op grote hoogte gedaan. Wat dat was, hoor je over 6 minuten naar Chris Brown bij 538.

0: Diana Carpenter en Taste bij 538. Goedemorgen deze woensdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: En Bente komt langs.
2: En Bente komt... Nou, dat is ontzettend leuk. Bente heeft een nieuwe single.
1: Parachute.
2: Ja, dat is echt een mooi liedje.
1: Ik ben benieuwd of... voor mij zit er in de videoclip ook een parachute. Of ze daar ook daadwerkelijk... Of ze wel eens gesprongen heeft.
3: Nou, Niels en ik hebben gesprongen natuurlijk.
2: Ja, op Texel hebben jullie
3: dus Texel. Ja. En ze zien daar de krater op het...
1: Ik zou het nooit meer doen.
3: Nee.
1: Echt nooit
3: ik
1: meer
3: Ik heb
1: doen.
3: Niels nog nooit zo wit gezien. Wij zaten in het vliegtuig omhoog.
2: Ja.
3: En ik kijk naar links achter... Ja, ik zat bij de deur.
1: Ja, zeker.
3: En jij zat links achter mij. En hij had het een beetje zweet. En hij zegt, ik voel me zo niet oké.
2: Nee, dat snap ik wel.
1: Het is natuurlijk een heel raar iets dat je gewoon... uit de vliegtuig stapt en dan denk nou, ik trek op een gegeven moment... of niet jij zelf, iemand anders trekt aan een touwtje. Ja, dan is het maar hopen dat
3: maar
1: het
3: open
1: gaat.
3: Maar je leven hangt dus af van een touwtje.
2: Ja. Ja, het is een heel raar idee dat je op een gegeven moment bedenkt van... er is helemaal geen reden om het te doen.
1: Nee.
2: Maar we gaan eventjes een behoorlijk stuk door.
3: Het is toch wel 1 of 2
1: kilometer. En je valt eigenlijk vrij tot 1500. En daarna trekken ze keren, dat is wel toch een seconde of 40. Ja. Afhankelijk van natuurlijk
3: hoe zwaar je bent.
1: De zwaartekracht. Maar
2: je ging iets sneller.
1: Je denkt toch op een gegeven moment, je gaat er eigenlijk maar vanuit dat het touwtje
2: zijn werk doet.
1: En dat als je eraan trekt, dat die open gaat. We hadden het laatste over, was toch een paar jaar geleden is het er ook nog zo'n crime passionnel geweest.
3: Ja, in België was dat. Er was een man die had een relatie met twee vrouwen.
1: Ja.
3: Waren allebei parachutespringsters.
1: Zijn alle drie volgens mij.
3: Ja, alle drie. En op een gegeven moment toen dacht de ene, mijn rivaal, die schakel ik uit. En die had
1: die is de kleedkamer ingegaan.
3: En die had de touwtjes door en die had netjes die parachute weer ingevouwen. En die kreeg op een gegeven moment aan het koord. Ja, er gebeurde helemaal niks.
2: Nee.
3: Reserveparachute, ja, er gebeurde helemaal niks. Die viel zo te pletter.
2: Maar dan weet je dus een x-aantal seconden van... ik ga dit niet overleven.
1: Ik weet niet of je buiten bewustzijn raakt in de snelheid.
2: Oh, dat weet ik ook niet.
1: Nee? Op zo'n afstand?
2: Nee.
1: Oh, ja, geen idee. Maar...
4: Nou, een paar seconden, ik denk wel langer toch?
1: Nou ja, 1500 meter is 35, 40 seconden. Dan moet je dat nog een keer. Dus binnen 2 minuten ben je in principe weer aan de grond zonder parachute.
2: Maar ja, je hebt dan op een gegeven moment allebei die parachutes die ben je verloren. Want die zijn eruit gegaan, maar niet open. En jij bent los.
1: Ach, man.
2: Ja. En dan, ja, je weet van...
1: Je kan niks meer.
2: Ik val me dood tegemoet.
4: Verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Nou.
2: Gezellig.

0: You Girl en Jamaican Bam Bam bij 538. Goedemorgen. Ja, hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd eventjes benieuwd naar zo op de vroege ochtend. De app van 538, dat is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je het aan me doorgeven. Even het microfoontje ingedrukt houden en laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Cor!
1: Een hele goede morgen, Floris. Iedereen een fijne woensdag en we gaan er weer voor. Houdoe!
0: Houdoe, Cor. Ja, de grote gezellige vriend van de vroege ochtend. Goedemorgen, Dennis.
2: Hey Floris, goedemorgen allemaal. Lekkere woensdag.
0: Hey Dieter.
3: Goedemorgen Floris. We hebben maar weer woensdag. We delen die week.
0: Zo is het.
3: Fijne afzending.
0: Ja, dankeschön. Een schöne Mittwoch, hè, Dieter. Patrick.
4: Goedemorgen Floris.
0: Hey.
4: Deze zonnige woensdag.
0: Nou.
4: Tot later.
0: Nou, zonnige woensdag, ja, je ziet het positief in. Het zonnetje komt af en toe wel eventjes door, maar het is ook veel regen en ook kans op onweer vandaag. 17 tot 19 graden, dat je het maar even weet. Ook Eike komt nog binnen.
5: Hey Floris, hier was natuurlijk een berichtje van Eike Gottlieb. Een hele goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Je bent op weg naar een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En dit is Shania Twain.

0: Alles Blue en Malieve Edge of Desire bij 538. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even nagenieten van alles wat er gisteren gebeurde.
1: Vanochtend bij ons in de studio te gast Bente. Bente, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ik zat even mee te giechelen met jullie.
1: Jij staat ook te kijken van wat gebeurt hier allemaal.
3: Allemaal.
1: Hey, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, ik ben heel blij om hier te zijn. We hebben het net gehaald. We stonden echt dik in de file.
1: Dat dacht ik al, ja.
2: Ja, maar het is gelukt, dus ik ben heel blij.
1: Ik zag je verschrikt binnenrennen hier. Ik denk, die had een andere planning eigenlijk.
2: Ja, ik hoopte hier gewoon lekker eerder te zijn. Lekker een beetje koffietje, banaantje. Maar nee, maar het is prima. Het hoort er ook bij.
1: Maar gaat het wel lukken? Je wel, toch? Je bent
2: Ja, ik hoop het. We gaan het meemaken. Maar ik had er gewoon heel veel zin in om hem weer even live te doen. Dus het komt wel goed.
1: Ja, het is toch altijd leuk, denk ik, om een nieuw liedje, om dat dan live te spelen.
2: Zeker, maar ook altijd wel spannend, hoor. Want het is toch, het duurt altijd even een paar keer voordat het er helemaal in zit of zo.
1: Wat ken je dan, ben je ervan overtuigd van nou de tekst en zo, dat weet ik wel. Of blijft dat ook spannend bij een nieuw liedje?
2: Tekst heb ik het minder bij. Ik heb het meer gewoon altijd dat je het even moet voelen. Ik moet het zeg maar, als wij het gewoon een paar keer live doen, dan zit het er altijd wel echt lekker in.
1: Dan krijg je een bepaald gevoel bij een liedje.
2: Precies, ja. Dan komt het echt tot leven, ja. En hier begint dat altijd.
1: Altijd hier, hè? Bij 50.
4: Altijd bij 50.
3: Ja. Je kan ergens anders gaan zitten, maar weet je wel, bij Mattie of wie dan ook. Ja, maar dan komt het niet tot leven.
2: Nee, oké.
1: Dan krijg je helemaal het verkeerde gevoel bij zo'n nummer.
3: Ja, verschrikkelijk.
1: Hé, maar Bent, even, want tot op heden is 2026. Het is toch een bizar jaar voor jou?
2: Ja, het is echt bizar. Ik moest er net aan denken, want ik hoorde net Yves met zijn liedje bij Beste Zanger.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de nieuwe editie van het programma.
2: Maar dat vind ik zo bizar, zeg maar, dat ik denk, oh ja, dat is alweer een jaar geleden. En dat we hier toen ook Kan Je Me Zien deden. Het is allemaal zo snel gegaan.
1: Ja.
2: Dat is echt bizar. Het was gewoon zo'n fucking lijp jaar. Echt niet normaal, ja.
1: Want ik denk dat die deelname van jou aan Beste Zangers, dat heeft zich geen windeieren gelegd.
2: Nee. Absoluut.
1: Veel reacties. En ik denk voor je bekendheid ook super goed geweest natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat het echt door Beste Zangers is het echt door het plafond geschoten.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk echt bizar. En ik denk ook dat waar het nog soort, het ging al super goed, maar daar is het gewoon echt, daar ben ik gaan rennen. Ik ben niet meer opgehouden.
1: Toen kende opeens echt heel Nederland, je. En terecht.
2: Nou, lief van je.
1: Hey, en dan wat het dit jaar allemaal, Edison gewonnen, Pinkpop.
2: Ja, oh mijn god. Ja, dat was ook zo ziek. Ja, echt bizar. En we stonden afgelopen weekend op Hullabaloo in Groningen. En toen hebben we een applaus gehad van 4 minuten lang.
1: Zo.
2: Ik heb het geteld later. Het was echt niet normaal. Ik moest ook zo huilen op het podium. Het is zo bizar hoe lief mensen zijn en hoe we worden ontvangen eigenlijk. Het is echt bizar. Ja.
1: Echt omarmd.
2: Ja, we worden echt omarmd. En daar ben ik echt heel, heel blij om.
1: Nou,
2: het is echt
1: zo.
2: Heel, heel ziek allemaal.
1: En dan is er een nieuwe single.
2: Er is een nieuwe single.
1: Parachute.
2: Ja.
1: Ja. Wij vroegen ons af, heb je dat wel eens gedaan, parachute springen?
2: Absoluut. Ik ben met Mike de Boer.
4: Ja.
2: Ben ik een keer uit een vliegtuig gesprongen.
4: Oh, voor het jachtseizoen.
1: Oh, natuurlijk ja.
2: En toen was ik aan het vliegen, dacht ik, oh, ik moet hier een lied over schrijven.
1: Oh, dat is echt de aanleiding geweest.
2: Nee. Maar ik dacht wel, tijdens het parachutespringen, dit is echt het lijpste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. What the fuck?
1: Zou je het nog een keer doen?
2: Ja.
1: Oh.
2: Nee, echt. Dat is echt. Je moet wel beseffen van, oh ja, als dit het was, dan was dit het ook. Daar moet je wel oké mee zijn. Ik zweer het, dat heb ik echt gedacht in dat vliegtuig. Maar als je daar dan ook oké mee bent, dan, tenminste, ik wil het niet. Hartstikke gezellig hier, hoor. Maar als je dan gewoon je helemaal daaraan overgeeft, dan is het ook echt ziek. Het was zo lijp. Hebben jullie dat gedaan?
4: Ja. Ik zou het niet meer doen.
2: Nee?
4: Achteraf, als je dan eenmaal beneden bent, je denkt, wat heb ik gedaan? Gewoon uit een vliegtuig gesprongen en dan maar hopen dat dat ding open gaat. Het is zo tegennatuurlijk.
2: Ja, dat hè? Omdat je ook, het is, zat je aan iemand vast of deed je het zelf?
4: Ik zat aan iemand vast, tenminste toen ik uit het vliegtuig sprong. Nee, het was zo'n tandem ding op Texel. Ik denk, was jij ook op Texel toen? Of?
2: Nee, ik was op Ameland.
4: Oh ja. Nee,
2: ik was op Ameland. Maar echt, hij met wie ik toen ging, Nol heette hij. Hij had ook iets van 16.000 sprongen gedaan. Ja. En hij was al iets in de 60 of zo. Dus ik dacht ook, ja, het is ook goed. Het is ook best. Als dit het dan ook was, dan gaan we samen. Nol, jij en ik.
1: We gaan luisteren naar je nieuwe plaat. Parachute.
2: Nee, ik heb er zin in.
1: Live bij ons in de ochtendshow. Bente.

0: 밴드!
1: 야!
0: 야, dan valt het applaus van ons nu wel een beetje niet bij die vier minuten van afgelopen weekend.
1: Kunnen jullie niet even vijf minuten op de radio zetten?
0: Geweldig mooi liedje.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: thanks,
0: ja, echt heel erg mooi. Hey, het duurt nog eventjes, maar ik zag Paradiso, vijf shows in een reeks.
1: Ja.
0: En dat is een record, dat is nog nooit gedaan.
1: Dat is een record, ja. Ik vind het echt ook heel erg leuk om dat te doen. Want ja, we waren op een punt dat we eigenlijk dachten, oh ja, we kunnen ook wel groter gaan nu op dit moment, maar... Ja, ik vind het gewoon leuk om op plekken te staan waar ik heel vrolijk van word.
0: Ja.
1: En Paradiso is echt een van die plekken.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, laten we het gewoon vijf keer doen.
0: Ja,
1: ja, het is gewoon allemaal uitverkocht.
0: Je bent de eerste Nederlandse solo-artiest die dat gaat doen.
1: Ja, en ik heb er ook heel veel zin in. We hebben allemaal zin in, hè?
0: Dat geloof ik.
1: Maar echt leuk, ja.
0: Duur nog eventjes, maar iets om naar uit te kijken. En
1: ja,
0: er komt vast nog heel veel meer. Bente, dank voor je komst en heel veel succes.
1: Dankjewel, thanks.

0: Santana en Maria Maria bij 538. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren.
1: Wat anders. Tijdens de opnames van de bioscoopfilm De Bevers, alles voor de fans. Dat is op Malta wordt het opgenomen. Daar is een ongeluk gebeurd. Kees Stevens, dat is de man van John de Bever, die heeft namelijk gisteren een hoofdwond opgelopen.
2: Nee. Ja, dat is nogal een dingetje geweest. Ja. Het werd gisteravond live in Vandaag in Site werd het bekendgemaakt dat hij had ook heel lang moeten wachten in het ziekenhuis. Zeker. Maar hoe is het nu met hem? Dat vragen we even aan Kees. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, je praat in ieder geval nog, dat is fijn.
4: Ja. Wat is je achternaam?
3: Ja, ik leef nog hoor.
2: Weet u uw geboortedatum nog, meneer De Bever?
3: Dat hebben ze gisteren wel allemaal gevraagd op die set. Het was wel gelijk een drama.
2: Ach,
3: maar ik ben er weer hoor, ben er weer.
2: Wat is er nou precies gebeurd?
3: Nou kijk, het is ten eerste extreem heet hier op Malta. En wij hebben opnames in de filmstudio's van Malta met onze fans. Er zijn 50, 60 fans zijn daarmee naartoe. Dus buiten de hitte om heb ik natuurlijk altijd wel...
2: Geval nog, dat is fijn.
4: Ja. Wat is je achternaam?
3: Ja, ik leef nog hoor.
2: Weet u uw geboortedatum nog, meneer De Bever?
3: Dat hebben ze gisteren wel allemaal gevraagd op die set. Het was wel gelijk een drama.
2: Ach,
3: maar ik ben er weer hoor, ben er weer.
2: Wat is er nou precies gebeurd?
3: Nou kijk, het is ten eerste extreem heet hier op Malta. En wij hebben opnames in de

0: En ik hoor mijn naam Kees op set en ik sta op en boem. En ik loop zo tegen het uiteinde van een ijzeren balk op.
1: Echt,
0: als ik mijn ogen dicht doe, voel ik het nog. En je kent wel zo'n gevoel. Ik denk, oh, kut. Ja, dat denk je dan.
2: Yeah.
0: Dus, maar ja, je wenkbrauw bloedt gelijk natuurlijk. Nou ja, en met die hitte was het klein, nou ja, een beetje drama.
2: Ja, je dus had misschien ook al een drankje op. Dat helpt ook niet mee.
0: Nee, dat doen films. Dat doen filmsterren wel. Maar ja. nee, dat nog niet. Nee. Dus dat, nou, toen moesten we het even nalaten. Kijk, het ziekenhuis. Maar ja, dat is het Malta nogal een drama. Ja, dan ben je 5 uur onderweg. En dan ben je nog niet geholpen.
2: Ach jee.
0: En toen kwamen we dus op het idee naar een privékliniek te gaan. En toen hadden we ook nog wielklemmen om de auto. Oh. lang verhaal kort is de wenkbrauw geplakt, schoongemaakt. En nou ja, en lopen vanmiddag polonaise met verder hoofdpijn. Nee, maar dat komt wel goed.
1: Worden er nog scènes opgenomen de komende dagen? Want dan loop je dus met een hechting en een pleister op je hoofd.
0: Nou, ik was wel blij dat het gisteren in ieder geval gewoon voor mij grotendeels op zat. Ja. Dus dat hebben ze wel kunnen om. En nou, vandaag ben ik op de dag ben ik vrijgemaakt. En vanaf morgen gaan we gewoon weer vol aan de gang. En ik denk dat er een extra opnamedag bij komt om gisteren in te halen. Ik had het liefst gelijk doorgespeeld en gedaan, maar ze zeiden nee, je moet echt even naar het ziekenhuis laten kijken.
1: Ja. Want je hebt geen hersenschudding, dat John je vannacht...
0: Nou, je kan niet wat leeg is niet schudden, hè?
2: Maar dat was niet het advies van nou, maak hem even om de 2 uur wakker.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat niet. Ja, dat lukt bij John toch niet. Die maakt me echt niet om de 2 uur wakker. Nee. Verder gaat het helemaal goed en is het verder helemaal geen groot drama. Fijn, maar het lijkt door de hitte. Ja, je wordt een beetje bevangen daardoor.
2: Ja.
0: En, nou, je bent natuurlijk met heel veel mensen daar en iedereen leeft mee. Dus dat gaat zijn eigen leven leiden. Maar het was even schrikken, maar het komt goed.
2: Oké, want het is nogal een cast die jullie bij elkaar hebben gekregen voor die film.
0: Nou, ja, en vandaag komt er een heel groot gedeelte weer aan. Ik heb Patty Bart net hier bij het ontbijt gezien. Bonnie Sinclair, Bas Smit, Wilfred Gené, Johan Derks. Ja, iedere Jan Slachter is hier. Dus het wordt wel één groot feest. Dus daarom ben ik wel
2: Wilfred Gené, die moeten vanavond op zender, toch?
0: Ja, Johan hebben we in Nederland opgenomen.
2: Oh.
0: Ja. En Wilfred gaan we nog opnemen. Dus, maar die komen straks uiteindelijk wel in de film terecht.
1: Ja, maar die
0: dus
1: komen
0: ik ben
1: niet
0: wel heel blij dat. Nee, die komen niet naar Malta. Nee.
2: Oké.
0: Nee, maar de rest wel allemaal. Dus dat wordt
1: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker. Ja, ik vergeet een hele Tooskis natuurlijk hier. Ja, help me nog even. Rutger van Barneveld. Ja, die zijn allemaal hier. Dus ze komen allemaal hierheen. Dus daarom ben ik blij dat het gisteren is gebeurd en niet vandaag. Want dan hadden we een groot probleem gehad.
2: Ja, snap ik. Ja, maar het gaat goed met je.
0: Het gaat goed.
2: Je praat nog. En als het goed is, geen blijvende schade. Of misschien een klein litteken.
0: Het litteken. Ja, en dan leven gaat gewoon weer door.
2: Ja, nou,
1: want jullie draaien ondertussen ook gewoon door voor de soap, of niet?
0: Ja, die waren heel blij gisteren.
2: Ik zag een
0: cameraman springen. Ik denk, oh, dat is van de soap. Dat moet die van de soap zijn.
2: Dat maakt het altijd zo dubbel, hè? Het is voor jou super vervelend. Maar het is inderdaad, voor de soap is het fantastisch.
0: Nou, weet je wat het ook is? Je bent daar echt, wij zijn daar geloof ik, er werken 80, 90 mensen. Je hebt 60 fans bij je. Dus je baalt daar zo van dat alles top wordt gelegd. En dan denk ik, godverdomme, ik wilde eigenlijk gewoon doorgaan.
2: Ja.
0: Maar ja, goed, dat ging echt niet. Dus nou ja, dan moet je aan overgeven, maar daar baal je dan wel van. Maar we gaan hem gewoon inhalen en het komt allemaal weer goed.
2: Kijk, nou, hartstikke fijn. Goed je even gesproken te hebben, Kees. Doe John de groeten en succes met de opnames, hè?
0: Dankjewel, succes daar.
2: Hoi. Kees de Bever vanaf Malta was gewond, maar het gaat gelukkig een stuk.

0: Letters and Someone to You bij Radio 538. Het is woensdagochtend. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je snuit mee te nemen deze regenachtige woensdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt heel erg simpel eigenlijk. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3058. En kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan open je de ochtendshow vandaag. En ben je dus de eerste luisteraar vandaag, komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt kan dus van jou zijn door te bellen 0909-3058. Maak er een mooie woensdag van en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan wel vanaf Amsterdam Centraal met de trein naar Schiphol. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op London Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra op vuurwerktoerisme gelet. Dat zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar zijn ze dus nu mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij. Dat belooft de politie. Gaan we naar het weer. Het is droog, 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust kans op onweer zelfs. Het wordt onstuimig, 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, dankjewel. Dan de files. En als ze er al staan, weet ik waar.
3: Alleen een probleem op die A28 Amersfoort-Zwolle bij Hooglanderveen. In beide richtingen. Dat zijn de veiligheidsmaatregelen.
0: Ja, en houden dus rekening mee dat het openbaar vervoer in het hele land niet rijdt in verband met een staking. Dan gaan wij op zoek naar een eerste luisteraar. Via 0909-3058 zijn wij benieuwd wie er al zo vroeg van de partij is en het leuk vindt om vanochtend de ochtendshow te openen. Het kan dus via 0909-3058. De eerste luisteraar die heeft de hele titel of de hele dag die titel. En ook nog eens een keer het t-shirt, want dat sturen we je toe en er staat heel groot op dat jij vandaag onze eerste luisteraar was.
4: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
5: Het gaat online dus helemaal los.
4: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient het.
7: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
10: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
9: De 90's en zero's top

0: dat een radioprogramma moet op de muziek gaan. Dat moet geconstateerd zijn op de muziek. En jullie vinden jezelf belangrijker dan het plaatje. Het plaatje hangt erbij.
1: Dit zijn je vrienden in de ochtend. Tim, Niels.

0: Coco, Call It Love, om 6:05 op deze vroege woensdagmorgen. De 9e van september. En ja hoor, daar zijn we weer. Hey Niels, hey Rick, hey Valentin, hey hallo.
1: Ja, ja, wij komen in ieder geval niet met het openbaar vervoer allemaal.
0: Nee, nee, anders waren we niet geweest natuurlijk.
1: Nee.
0: Want het is een klein probleempje vandaag. Mocht je gebruik maken van dat openbaar vervoer, ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn, want er is veel voor gewaarschuwd.
1: En terecht.
0: Maar er rijden vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen, metro's. Het openbaar vervoer staakt. Ja, en dan met name de Nederlandse spoorwegen, daar wordt naar gekeken. Want geen enkele trein in Nederland. Nee. Erik Kroeze van de Nederlandse spoorwegen, die hebben wij nu al even aan de telefoon. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
0: Ja, echt helemaal niets rijdt? Of,
1: naar Schiphol, toch?
2: Ja, er rijdt 4 keer per uur een trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. En verder rijdt er helemaal niks.
0: Helemaal niks?
2: Dat is ook helemaal niemand ontgaan, inderdaad. Want ik ben hier op Amsterdam Centraal en ik zie ook helemaal niemand.
0: Ah, ook geen verdwaalde toeristen die denken...
2: Geloof dat niet.
0: Ik probeer het gewoon. Het heeft ook geen zin om erheen te gaan. Want het is niet zo dat er sporadisch wel eens een treintje voorbij komt. En gewoon echt alles staat stil.
2: Nee, dat klopt. Wat vandaag gestaakt in het openbaar vervoer door de bonden tegen het kabinet. Ja, en dat betekent dat we geen treinen kunnen rijden. Dat zeggen machinisten, geen conducteurs, maar ook bij ProRail geen verkeersleiding bijvoorbeeld. Dus ja, daar is geen begin aan helaas.
0: Nee. Even, hoe lang duurt de staking precies?
2: De staking duurt 24 uur. Om 4 uur morgenochtend en dan begint het OV even op te starten op de meeste plekken. Bij NS beginnen we 2 uur eerder gelukkig. Dus dan kunnen we morgen de treinen weer klaarzetten.
0: En is het dan zo dat morgen in 1 keer wel weer alles gewoon rijdt? Of heb je dan toch nog wat opstartproblemen?
2: Ja, we verwachten eigenlijk dat het grotendeels wel normaal rijdt. We kunnen altijd rekening mee houden dat er misschien toch iets misgaat bij de opstart vannacht. Omdat er nog een stakingseffect is, zullen we maar zeggen. Dus check wel even de reisplanner van tevoren, maar grotendeels zal alles wel weer rijden.
0: Oké, vandaag dus deze hele woensdag geen trein in ieder geval. En dat geldt ook voor de rest van het openbaar vervoer. En nou ja, goed, nogmaals, jij zei net al, het is niet heel druk nu op Amsterdam Centraal.
2: Nee, ik zie het wel net één iemand hier op Spoor 2 voorbij lopen. Maar of die op zoek was naar een trein, vraag ik maar af.
0: Oké, en wat gaan jullie doen vandaag eigenlijk?
2: Nou, ik ga jullie telefoontjes beantwoorden en dat soort. Maar ja, de mensen die staken, die moeten zich melden bij de bond. En die, de bond die organiseert zelf iets. Volgens mij gaan ze met z'n allen wel ergens staan.
0: Maar is er nog een manifestatie?
2: Nou, daar heb ik geen weet van, want ik sta zelf niet. Ik ben vandaag aan het werk. Dus als hij er is, doe ik er in ieder geval niet aan mee.
0: Nou. Erik, succes vandaag. Je zal het druk hebben, denk ik, met het beantwoorden van telefoontjes.
2: Ja, dat verwacht ik inderdaad ook wel.
0: En een mooie woensdag. Hoi, hoi. Erik Kroes van de Nederlandse spoorwegen. Ja. Geen treinen dus, geen bussen, geen metro's. Het openbaar vervoer in Nederland ligt plat.
1: Ja, je moet ook bijvoorbeeld in Amsterdam... ben je ook nog deels afhankelijk van de bond, natuurlijk.
0: Oh, hier heb je ook nog,
1: van Noord naar Amsterdam Centraal.
0: Ja. Ja.
1: Die varen natuurlijk ook niet, die bootjes.
0: Nee.
1: Oh. Dat is de GVB wat...
3: Moet je dan zwemmen?
1: Ja, kan. Je kan ook omrijden.
0: Ja, je moet een stukje omfietsen dan.
1: Voor mij was er namelijk even sprake van om vandaag dan de Eitunnel 1 weghelft af te sluiten.
0: Ja?
1: Zodat iedereen met het fietsje daardoor heeft. Is natuurlijk ook wel bijzonder en wel leuk. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan.
0: Toch te gevaarlijk.
1: Ja, dat denk ik. Dus, ja.
0: Wij gaan even naar Marcel uit Fase. Goedemorgen, Marcel.
4: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Afhankelijk van het openbaar vervoer?
4: Nee. Ik zit lekker in het autootje. Dus
0: Kijk aan.
4: Helemaal geen probleem.
0: Wat doe je?
4: Ik ben groenteboer en ik werk in een groentewinkel.
1: Nou, wat mooi.
0: Want dat hoor je niet vaak meer, groenteboer.
4: Nee, dat klopt. Het is wel een beetje een uitstervend ras. Maar wij zijn er nog, gelukkig.
1: Maar ik mis dat zo. Bij ons in de omtrek zit gewoon helemaal niks meer.
0: Nee, geen groenteboer?
1: Nee, je kan alleen nog naar de supermarkt.
4: Ja, zonde is dat, hè.
0: Ja,
4: ja, ik vind het ook heel erg teleurstellend. Maar ja, goed.
0: Maar is dat
4: omdat
0: is er geen vraag meer naar gewoon de ouderwetse groenteboer? Of is het gewoon te duur?
4: Nou ja, ik denk een combinatie van allebei. Ik denk supermarkten komen zo in een opmars natuurlijk met groente en fruit. En natuurlijk gesneden groente en dat soort spul.
0: Ja.
4: Ja, en dan de oude generatie die houdt op met de groenteboer. En
1: dat is het.
4: Ja, je hebt geen opvolgers. Ja. En dan, zo gaat het.
0: Want ben jij veel duurder dan een supermarkt?
1: Nee, joh.
4: Nee, wij zitten naast Albert Heijn. En wij zijn over het algemeen veel goedkoper dan Albert Heijn.
1: Joh. En beter spul, denk ik.
0: Ja.
4: Dat vind ik persoonlijk zelf ook. Maar goed. Hè?
0: En waar zit hem dat verschil in dan?
4: Ja, hun spuiten misschien wat gas erin en om het langer houdbaar te houden. En wij hebben gewoon puur natuur en alles is gewoon los. Niet verpakt, helemaal niks. Gewoon, losse spullen.
0: Leuk hoor.
1: Wat zie jij wel dat je bijvoorbeeld, je moet denk ik wel meegaan ook in een stukje traiteurkant van die kant-en-klaar bakken voor de magnetron, of niet?
4: Ja, zeker. Ja, nou, dat doen wij ook. Wij maken ook salades en maaltijden. Dus nee, dat is allemaal, dat doen wij ook.
0: Nou, een totaalpakket. En waar zit jouw groentewinkel, Marcel?
4: In Zutphen zitten wij.
0: Oké. Okay. En jij houdt hem wel even vol?
4: Ja, zeker. Ze doet het al een hele tijd.
0: Want heb jij hem van je vader overgenomen ooit?
4: Nee. Ik ben zo erin gerold. Ja. Ik ben begonnen als stageloper en... Nu ben ik filiaalmanager, zeg maar, in een winkel.
0: Ja.
4: Dus.
0: Gewoon een gegrepen de groente.
4: Ja, zo. Okay. Ja, dat klopt.
0: Marcel, jij bent vandaag helemaal officieel...
3: de eerste luisteraar.
0: Het t-shirt is onderweg.
4: Yes. Nou, dat is heel leuk om te horen.
0: Dat dacht ik.
4: Ja, dat dacht ik.
0: Ik zou zeggen, doe hem eens aan in de winkel.
1: Ja, leuk.
4: Ja, dat ga ik doen. Dan maken we een foto en dan sturen we die naar jullie toe.
0: Geweldig. Nou, Marcel, heb een mooie dag vandaag. En voor iedereen die op zoek is naar verse groenten, je moet eens zoeken.
1: Helemaal
4: goed.
0: Mooie woensdag.
4: Oké, jullie ook.
0: Marcel.

0: En That's What I Want. Lil, als in, is dat van Lil? Denk het wel, hè? Toch, Lil? Beetje kleinachtig. Maar als, ik denk, ik zoek het even op. Is hij dan zo klein? Maar hij is 1,86.
1: Wanneer ben je klein, hè? Dat is ook de vraag.
2: Kijk, nou, iedereen,
1: iedereen doet altijd of Rick een soort mini-mens is. Maar jij bent uiteindelijk één.
2: Nou, ik was 1,70 meter, maar ik ben iets gekrompen. Dus ik ben 1,69,8.
0: Oh, punt 8.
1: Ja, mensen vinden jou snel al klein.
2: Ja. Ja,
1: terwijl eigenlijk zo klein ben je niet.
2: Nee, ik ben gewoon 1,70. Ik noem mezelf 1,70. Ja. En het is niet groot.
0: Nee, maar.
1: Maar waren jouw ouders, hoe lang was je vader dan?
2: Die was ook 1,70. En mijn moeder was 1,68 of zo. Dat was ook niet zo groot.
0: Oh ja. Maar dat zegt overigens niks. Hè. Je kan twee hele kleine ouders hebben met een heel lang kind. En omgekeerd kan ook.
3: Ja. Ik heb ook een joekel van een kind. Van ze is 1,81. Terwijl mijn dochter dus. En ik ben 1,68.
0: En jouw ex is ook niet heel lang.
3: 1,85.
0: Ja, gewoon normaal.
1: Maar voor een dame, jouw dochter, 1,81 is heel lang. Vindt ze dat fijn?
3: Nee. Ja.
1: Nee, ja, man. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze grote voeten heeft. En,
3: nee hoor, ze heeft mijn maat voeten.
0: Oh,
3: 39. Nee.
0: Als ze niet om dan?
3: Ze vindt het, ze vindt het heel fijn juist.
2: Nou ja, je hebt gewoon minder kans op partner vinden.
3: Nou, ze heeft toevallig net een vriend. Dus jawel.
1: En is die langer of korter?
3: Die is langer, die is 1,87.
0: Oh ja, prima toch.
3: Maar goed, haar vijver is kleiner inderdaad.
2: Ja.
3: Als zij moet...
0: Ze heeft ook een vijver. Oh,
1: nee. Ja. Ze woont vrijstaand.
3: Nee, de vijver.
1: En het voordeel is, als zij in de vijver staat, komt ze met de hoofd.
2: Nee. Ja.
3: Nou ja, ik bijvoorbeeld heb meer keuze om te kiezen uit mannen.
2: Ja.
0: Dat heeft toch niks met lengte te maken?
3: Ja, zeker wel.
1: Je wil als vrouw denk ik toch een langere man.
2: Ja.
1: Dat voelt toch een soort van...
3: Maar dat heb ik dus veel meer keus. Want alles wat langer is dan 1,68, ja, dat is voor mij prima.
0: Maar geldt voor jouw dochter, stel ze komt een hele leuke kerel tegen. En die is 2 centimeter kleiner.
1: Geldt de lengte dan?
3: Nou ja, lengte is wel belangrijk.
0: Ja, nee, maar we hebben het over gewoon de lichaamslengte.
3: Ja. Nou, als hij echt heel leuk... Ja,
0: nee, maar...
3: Als hij echt heel leuk is, dan denk ik dat ze...
0: Dan zie je dat toch helemaal niet meer?
3: Nee, maar je wil gewoon als vrouw een langere man.
0: Ja, wat dat is het ideaalbeeld.
3: Toch het gevoel want je wil beschermd worden.
1: Ja, maar schat, jullie, zeker in deze tijd waarin we leven, zijn vrouwen zelfstandig, kom voor mezelf.
0: Ik
1: wil dit en ik verdien mijn eigen geld, bla bla bla. En dan ondertussen wil je wel een langere man, want dat kan niet meer beschermen.
3: Nou, ik hoef niet een lange man, maar mij maakt het niet uit als het maar langer is dan dat je zelf bent.
0: Ja.
3: Maar ik viel eigenlijk helemaal niet op lange mannen en nou heb ik ook een lange man. Hij is 1,95.
0: Ja, maar dan ga je dus al. Je valt toch niet op lengte van iemand.
2: Nee.
1: Ik bedoel, had jij toen je
3: maar kleiner,
1: jij hebt natuurlijk nog tot een paar maanden geleden zat je op Tinder. Doe je dan ook...
3: 3 jaar geleden.
1: Maar zoek je dan ook op lengte? Vul je dat in?
3: Ik geloof het niet.
1: Nee, zit er geen lengte...
3: Nee, maar welke man is kleiner dan ik? Ja, Rick misschien, maar verder...
2: Doe dus even normaal, man.
3: Maar er zijn weinig mannen die kleiner zijn dan ik. Dus daar ga ik niet invullen, dat is niet belangrijk dan.
1: Oké.
0: Maar het is wel echt...
3: vanuit dat ze toch groter zijn.
0: Het is een dealbreaker dus.
3: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een dealbreaker zou zijn.
0: Oké, grappig. Even over de lengte. Lil Nas X, zo kwamen we erop. Dit is de ochtendshow voor de woensdag met verderop in deze radioshow. Natuurlijk Arie die langskomt.
2: Ja,
0: dat is altijd leuk op woensdag. Dan hebben we weer even een verse mop uit het café. We gaan het verder denk ik even hebben over jouw clubje, Niels. Want die hebben gisteren nog even wat minuten resterende voetbaltijd hebben ze ingehaald.
2: En?
0: Ja, volgens mij hebben ze het best aardig gedaan, toch?
1: Raymond.

0: Damper City. Self-aware. In de ochtendshow. Nou, Florentine en Rick die hebben net even rug aan rug gestaan hier in de studio. Koppen tegen elkaar. En,
1: Er is een foto ook gemaakt, die gaan we online zetten. Maar er is wel degelijk verschil.
2: Ja. Er is verschil.
1: Er is echt verschil.
3: Maar
1: misschien
3: verrast?
1: Moeten we de mensen
3: waren
1: straks...
3: Waren verrast?
1: Nou, het was wel dat ik dacht van, oh ja.
3: Dat je toch ziet, ja.
4: Ja, Rick is toch, nou, ik denk 2 centimeter lang.
0: Zeker wel. Ja. Misschien wel ietsje meer nog. Maar hij is groter dan jij, hè?
4: Ja.
0: Ja. Dan stond Rick wel op zijn tenen, maar... Nee,
4: nee, nee. En je hebt dikkere zolen aan.
0: Ja. Spekzolen. Nee, hij is echt iets langer. Het is 6 minuten voor 6:30. We maken ons langzaam en zeker op voor het nieuws. Zo meteen van 6:30. Wat zit er invloed in?
4: Ja, het regent, het najaar begint. Dus wat is de najaarstrend? Dat ga ik zo vertellen.
0: Ben je zo benieuwd?
5: Luister naar Radio 538.
6: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
5: En je hoeft alleen maar...
6: de juiste stem te raden.
5: De 538 Stemmenjacht.
6: 8 koffers, 8 stemmen
5: en 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
6: Doe mee en meld je nu aan.
5: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
3: 15.000. Wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij... verfwinkel.nl.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: feest cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl. Hallo.

0: van kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
1: Kippie.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
2: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Hey, goedemorgen. Het wordt vandaag een wisselvallige, onstuimige dag met felle onweersbuien. Ook af en toe wat ruimte voor de zon. Aan de kust staat een stevige wind, oplopend tot windkracht 7. Het wordt 19 graden vandaag. En dan de files. Ja. Waar komen we ze tegen, Rick?
8: Begint op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel 9 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 11. En de laatste is de N305 Dronten Almere bij Zeewolde Lelystad. De vertraging 10 minuten.
7: 1 over half 7, de hoofdpunten van het nieuws nu. Goedemorgen.
9: Het OV in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuiniging van het kabinet op de sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan wel vanaf Amsterdam Centraal met de trein naar Schiphol. En bewoners van het Utrechtse Elst mogen het weer terug naar huis. Ze moesten eigenlijk voor de zekerheid weg, omdat er door een lek gas het riool in was gestroomd afgelopen nacht. En sinds begin deze maand het vuurwerkverbod inging, worden de grenzen met België en Duitsland extra goed in de gaten gehouden. We starten vroeg met handhaven en we zijn met meer mensen dan ooit. Dat zegt de politie tegen de Telegraaf.
8: Ik geloof daar helemaal niks van.
9: Nee?
8: Nee.
9: Want?
8: Niet op de handhaven. Moet je ook
9: bij de grens zijn ze nu bezig en ze hebben al heel veel mensen opgepakt.
7: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen doorgereden. Ja, zeker.
9: Vast. In een leeg stadion is gisteren het laatste half uurtje uitgespeeld van de eredivisiewedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die werd zaterdag natuurlijk gestaakt toen Utrecht aanhangers vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Ja, het wangedrag heeft uiteindelijk goed uitgepakt voor Utrecht, want het werd 3-3 en het was natuurlijk 1-3.
7: Ik vond het zo onrechtvaardig voelen op de een of andere manier. Ja. Ik had zoiets, ja, je gooit vuurwerk op het veld en dan mag je die wedstrijd, je zit er niet lekker in.
8: Je
7: mag
8: gestaakt bij 1-3 of bij 2-3?
10: Bij 1-3.
8: Dus gisteren nog 2 keer gescoord.
10: Ja, een penalty en een corner.
8: Ja.
10: Ja, aan de andere kant, jongens, ik snap het. En het gevoel is kut. En de wedstrijd had minimaal in Deventer gespeeld moeten worden. Maar
7: nou, bijvoorbeeld, ja.
10: Dit zijn ook de regels, hè?
8: Ja.
9: Ja.
10: Dus ja, weet je, het is kloten dat, want dat wordt nu aangehouden. Zoals Sjoerd Massoud, daar heeft ook een column geschreven. Ja, dat een klein groepje raddraaiers bepaalt hoe het wedstrijd verlopen is. Die hebben de macht van, joh, we kunnen dit sturen.
8: Ja.
10: Aan de andere kant, Utrecht kwam, toch even rechtlullen wat krom is, stevig de kleedkamer uit in de tweede helft, maakte meteen 1-3. Ja, dan kom je ook al heel anders in een wedstrijd. En nu is het net zo van, joh, dat het later gespeeld is.
7: Ja, maar dat is ook weer een wedstrijd die stilgelegd is. Dus je bent op een gegeven moment, je bent gewoon normaal aan het spelen, volgens de regels. Dan komt er vuurwerk op het veld, dan is iedereen toch een beetje van slag.
10: Ja.
7: En dan is het net wie die er wat lekkerder de kleedkamer uitkomt. Maar je hebt een soort van, ja, een joker, of geef het een naam, die je als supporter nog hebt.
10: Zeker.
7: Van, nou, het loopt vandaag echt helemaal kloten. Ik ga er een stokje voor steken.
10: Dat geeft dus aan dat de regels, zoals met
7: niet.
10: Dat beker gooien, nee, om wedstrijd stil te doen, dat klopt niet. Misschien moet je, je kan je afvragen, had, los van dat ik het afkeur dat die bekertjes gegooid worden, had die tweede keer gestaakt moeten worden? Of had je moeten denken, yo, weet je, was dat een reden om te staken?
9: Ik zou zeggen, wedstrijd stopt, dit is de uitslag, hoe het nu was, dus 1-3.
10: Nee, dat vraag ik niet. Was het de reden om, weet je, moet je omdat er een bekertje op het veld valt, moet je daarom staken?
7: Nou, het was er niet 1, toch? Nou, er waren er wel meer, geloof ik.
10: Ja, klopt. Maar dan nog,
7: nou, je voelt
10: of moet je gewoon zeggen van, joh, fluiten, jongens, we roepen een keer op, niet gooien en we spelen door.
7: Ja.
9: Ja, lastige discussie. In de Eredivisie is er ook een inhaalwedstrijd geweest. NEC Excelsior, dat is geëindigd in 2-2. Oh ja. En in de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Inter. Het werd 2-1. En Denzel Dumfries die stond bij Real in de basis tegen zijn oude club.
7: Oh ja.
9: Dat was wel leuk om dat te zien. Bijzonder. En vanavond Feyenoord tegen Barcelona.
7: Ja, dat is ook wel echt een leuke pot.
11: 7 toch?
7: Ja. Het is Barcelona-Feyenoord is het, geloof ik. Hè? Barcelona speelt
10: grappig
7: thuis.
10: Is dat deze wedstrijd voor mij in Spanje totaal niet leeft.
11: Nee, natuurlijk niet.
10: Nee. Dit is, laat maar zeggen, voor Barcelona... alsof ze tegen de zaterdagamateurs gaan voetballen.
11: Ja, maar Champions League.
10: En het is een wedstrijd om 7:15. De gemiddelde Spanjaard zit dan nog op kantoor.
11: Het is bezig, man.
10: En die moet nog, die gaat om 9:30 lekker eerst eten in de stad. Ja. Dat is echt een dingetje.
7: Ja, dat Europese voetbal, dat heeft daar nooit heel erg. Dat komt later pas, als we wat verdere toernooien gaan.
10: Ja.
9: Ja, de herfst komt eraan. Nou, die is er eigenlijk al. Daar moeten we ons op kleden natuurlijk. Maandag was de laatste echte slipper-korte broekendag. Helemaal omgedraaid het weer. In het najaar komt de kakkertrend terug. Het ruitje, de kraagjes, plooirokken, omgeslagen sjaaltjes en truien. Dan weten jullie dat. Veel schutkleuren, keki, bruin.
10: Maar ook wacht even, jij hebt het over herfst. Maar volgende week dinsdag is gewoon 22 graden zonnig, hè? Dus...
9: Ja. Ja, maar goed, het is september.
10: Ja, zaterdag 21 graden. Het blijft gewoon heerlijk. Het blijft gewoon echt nog even goed weer, hoor.
9: Dan ga ik trouwen. Het zou ook wel heel mooi zijn. Als
10: donkere
9: het
10: wolken.
7: Regen. Pakken zich samen. Boven het ruiterhuis.
9: Het is een buiten, hè?
10: Oh, ik zie een waarschuwing. Blijf thuis. Nee. Niet weer weg.
9: Ja. Dat is lullig. Nee. Maar jongens, dus kak, dat wordt erin. Kanten randjes, sjaaltje op de taille, kraagje. Dus
10: sjaaltje om je taille?
9: Ja, dat is nu, zie je heel veel jonge meiden ook.
7: Oh, is dat zo, ja?
9: Sjaaltje, ja.
7: Sjaaltje om dat
9: denim, spijker blijft natuurlijk altijd wel in. Bordeaux, aubergine, dat soort dingen.
11: Denim.
9: Oh, ja.
7: Maar dat zijn een beetje de trends voor komend najaar.
9: Ja.
10: Beetje gezellige, warme tenten.
9: Ja.
7: Nou, de winkels hangen er al vol mee. Want dat is op een gegeven moment, als je ergens in augustus denkt... Oh jongens, het is 35 graden buiten. Ik ga een t-shirt halen.
10: Ik denk, over 2 maanden gaat de zomercollectie erin.
9: Ja,
10: denk het wel.
7: Als er sneeuw ligt, moet je je zwembroek kopen. Daar komt het ongeveer op neer. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan ons zo langzaam maar zeker even voorbereiden op Lekker naar de Wekker. Straks weer 2 liedjes tegenover elkaar. Naast

0: Fireball.
1: Zijn we wel wel, terug, zo met z'n tweetjes. Boom! Vorige week waren ze hier, toen hebben we er smulschijven van gemaakt. En ik moet zeggen, het is een leuke plaat en hij gaat goed volgens mij. Dus dat voor wat betreft dit liedje. 6:09. Wij gaan eens even bij jou te raden wat we zo meteen moeten draaien. Dat is altijd wel leuk.
2: Lekker na de wekker.
1: Twee liedjes die vandaag aanleiding hebben om te draaien. Laten we even beginnen met de jarige David Stewart. Of David A. Stewart, zoals hij helemaal officieel heet. Hij is 74 geworden, solo de nodige hits gehad, maar vooral bekend geworden als een van de twee van de Eurythmics. Het beroemde duo dat onder andere

0: eerste optie in Lekker naar de Wekker. Wil je hem straks helemaal horen? Even een 1 deze kant op appen via de 538-app. En je stem is op de Eurythmics gevallen. Maar het was ook op deze dag in het jaar 2003 dat Chesto, de DJ, als eerste DJ een volledig stadionconcert in het Gelredome in Arnhem gaf. Was toen sensationeel.
1: Ja.
0: Was eigenlijk nog nooit gebeurd. Heel veel mensen gingen daar ook heen van, ja, maar wat staat ons dan te wachten? Gaat hij dan een DJ? Gaat hij dansen? Gaat hij... Nee, hij had een heel indrukwekkend podium, kan ik me herinneren.
1: Ja, ja.
0: In het midden, een soort ruimteschip.
1: Ja.
0: En daar draaide hij zijn plaatjes. Ja, was sensationeel voor die tijd. Tegenwoordig is het een beetje...

vandaag de tweede optie. En de vraag is aan jou, wat vind je leuker? De Eurythmics, dus optie 1. Stuur dan een 1 naar de studio. Ga je liever voor Chesto op deze woensdagmorgen. Even een beetje rammen met Flight 643. En 2 deze kant op sturen en je stem is voor hem. In beide

0: Ronald van der Water uit Doetinchem.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hoi, hoi.
0: En welkom op de radio.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou, bij deze.
2: Ben je wel eens op de radio geweest al?
1: Nee, op de radio zelf niet. Nee, nee,
0: nee. Nou, dat is dan voor de eerste keer, maar nou, ja. Jij kan niet meer over straat, hè, vanmiddag, dat weet je.
1: Nee, nee, nee. Ik heb al een handdoek bij me, dus.
0: Oh, heel goed. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ben net op het werk aangekomen bij verzorgen de transport en logistiek voor een van de Friesland Coppino locaties.
0: Aha. Maar hebben jullie veel last van zo'n brug op de A28 bijvoorbeeld die dan dicht is?
1: Nee, ik werk in Borculo, dus ik kom daar niet echt in de buurt.
0: Oh. Maar ook de wagens die jij de weg opstuurt, die komen daar niet?
1: Ik zou het werkelijk niet weten.
2: Jij weet geen idee waar ze heen gaan.
1: Nee, nou ja, dat wel. We gooien het erin en te komen is hun probleem.
0: Ja, precies. Ze zien maar. Hey, ja, Ronald, vandaag een liedje van de Eurythmics, Sweet Dreams. Hartstikke leuk, denk ik. En daartegenover hadden we een plaat van Chesto. Flight 643, omdat hij op deze dag in het jaar 2003... het eerste stadionconcert als DJ gaf.
1: Ja, was super gaaf. Was ik bij?
2: Dan serieus?
0: Was jij erbij?
1: Ja.
3: Was jij erbij?
1: Ja, ik ben. Het was een van mijn eerste concerten ooit. Met toenmalige zwager en wat vrienden zijn we er toen heen geweest. Ik zelf dan.
0: Oh, wat cool.
2: Maar toen je daarheen ging, dacht je, ik ga naar een concert of ik ga naar een dance event?
1: Nou, precies wat je al in het intro zei. We hadden werkelijk geen enkel idee.
0: Nee, een plaat van Chesto. Flight 643, omdat hij op deze dag in het jaar 2003 het eerste stadionconcert als DJ gaf.
1: Ja, was super gaaf. Was ik bij?
2: Dan serieus?
0: Was jij er?
1: Ja.
3: Was jij erbij?
1: Ja, ik ben. Het was een van mijn eerste concerten ooit. Met toenmalige zwager en wat vrienden zijn we er toen heen geweest. Ik zelf dan.
0: Oh, wat cool.
2: Maar toen je daarheen ging.

0: Ja, was super gaaf. Het is, was een eerste keer vervelend, denk ik.
1: En zijn er nog speciale zaken dat je zegt van, nou, dat ben ik echt nooit vergeten van het optreden?
0: Dat Dinant kwam optreden daar. Dat vond ik wel super gaaf. Dat was iedereen wel heel erg verbaasd over.
1: Dat maakt indruk.
0: Ja, dat heeft zeker indruk gemaakt. Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Hij was toen al echt mega groot. En later zou hij ook in de Verenigde Staten tot grote hoogte komen met zijn DJ-activiteiten.
0: Ja.
1: Het is de winnaar geworden. Ik bedoel, het verbaast mij niet dat jij dan stemt op DJ Chesto.
0: Ja, uiteraard.
1: Wil jij een groene of een paarse badjas?
0: Ja, paarse. Super.
1: Ja? Nou, zorgen we dat die jouw kant op komt. We hebben ook geen idee hoe we die kant op laten komen, maar...
2: Komt goed.
1: Het komt goed. Ze zien maar hoe ze jouw kant op komen.
0: Zoiets.
1: We gaan hem draaien, die plaat van Chesto, dus ga ervan genieten. En een mooie dag vandaag.
0: Helemaal goed, dankjewel. Jullie ook.
1: Ronald, die stemde op deze plaat. Chesto's Flight 643.
3: Your attention, please. All passengers for Flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

0: 6-4-3, Chesto! Bij 538, meeste stemmen die binnenkwamen op dit liedje vanochtend. De vlucht van, we hebben het net nog even nagekeken, hij bestaat nog steeds van Amsterdam naar New York.
1: Oh.
0: Dan ga je met Flight 643.
1: Is dat altijd hetzelfde nummer?
0: Ja, KL 643. Ja. Lijnvluchten. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. We moeten even bellen, jongens, met George Freulich, de burgemeester van Vijf Ierlanden. Die is namelijk boos.
2: Als George boos is, dan moet je wel echt... George is geen type wat snel boos wordt.
0: Hij is echt boos.
1: Nooit boos geweest.
0: Hij is zeer, zeer, zeer ontstemd. En het heeft allemaal te maken met het woord lul. Dat is... zometeen hoor je wel even hoe het precies zit. Maar dan moeten we het even met hem over hebben. Kan hij wat stoom afblazen hier op de radio?
3: Je hoort ze in de karaokebar.
4: En langs de lijn van het voetbalveld. Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
5: Y'all ready for this?
3: De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
4: Zometeen vanaf 9 uur.
6: 90s en zero's.
3: Top 538.
6: Radio 538.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betaal.

0: betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
19: Mama! Mama! Mama!
20: Bij Transavia weten we... aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
19: Mama, een kleurplaat!
20: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij.
1: Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Mama!
21: Kijk nou, je zit naast papa.
20: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
22: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
23: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
24: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: 538 Nieuws.
27: 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's die merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Ook vandaag zijn er nog de nodige problemen in het Britse luchtverkeer. Een complexe technische storing die de boel in de war schopte is voorbij, maar toch gaat een aantal vluchten vandaag niet door, vooral van en naar London Heathrow. We werken hard om de achterstanden in te lopen, zegt de luchtverkeersleiding. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen. Dat heeft één vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen. Omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. Gaan we naar het weer. Het is droog, 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust zelfs kans op onweer. Het wordt ook onstuimig. En vanmiddag wordt het 17 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar je ze tegenkomt. Begin op de A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan. 31 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Harningsveld-Giessendam 16. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergsehoek 14 minuten.
30: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
31: Het gaat online dus helemaal los.
30: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
32: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
33: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
34: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
35: Zometeen vanaf 9 uur.
36: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
35: De 90's en zero's top 5.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Voor de 9e van september, het is 6 over 7. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag 24 uur plat. Heeft alles te maken met de landelijke staking van FNV en CNV. De vakbonden die voeren actie tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. NS-woordvoerder Arno Leblanc die legt uit waarom het lastig is om alle reizigers vervangend vervoer te bieden.
3: Een trein is een uitermate efficiënt vervoersmiddel. Om al die mensen bijvoorbeeld in een bus te doen, zou je heel erg veel bussen nodig hebben. En het wordt waarschijnlijk al wat drukker op de weg, doordat er in het openbaar vervoer wordt gestaakt. Dus ja, dat is simpelweg niet te doen.
2: Nee, niet te doen. Dus geen treinen, geen bussen, geen metro.
4: Arriva rijdt ook niet. Oh, is het een NS-storing? Of
2: nee, volgens mij doen de streekvervoerders er ook mee.
4: Die doen ook mee?
2: Ja, want in Amsterdam bijvoorbeeld, het gemeentevervoersbedrijf, die doen de pont en die doen ook niet mee. Het is echt een landelijke OV-staking. Feyenoord speelt vanavond in Camp Nou tegen Barcelona. De belangrijkste speler van de Rotterdammers, Hadji Moussa, die is er gewoon bij. Dit weekend speelde hij niet. Hij was 2 keer te laat, waarschijnlijk uit onvrede over zijn afgeketste megatransfer naar Saoedi-Arabië. Trainer Giovanni van Bronckhorst vertelde erover op de persconferentie.
5: Toen de deal niet doorging, heeft hij de knop omgezet. En wij hebben er als ik dan als trainer en ook de spelersgroep een streep onder gezet. En vanaf nu gewoon weer positief verder in de toekomst. Want het is en blijft natuurlijk een speler die voor ons het verschil kan maken.
2: Ja, al dus Giovanni van Bronckhorst. Ik vraag het me af of hij het naast zich neer heeft gelegd.
6: Nee, dat blijft, de rest van het seizoen blijft dat spelen.
2: Want dat ging echt om heel veel geld, hè? Hij kon daar echt een vermogen
6: 50 miljoen, hè?
2: Zoiets.
4: Maar aan de andere kant, met zo'n Gakpo hebben ze natuurlijk ook gezegd. Die is ook, weet je, die zou natuurlijk van Liverpool overstappen naar Manchester, toch?
2: Ja.
4: En daar zeggen ze ook van ja.
2: Maar daar is de club niet voor gaan liggen. In dit geval is het natuurlijk Feyenoord geweest. Die heeft gezegd van ja, we laten hem niet gaan.
4: Nee, oké.
2: Dus hij is nu boos op Feyenoord.
4: Maar het is nu toch gewoon nog 3 maanden uitzitten. En dan gaat hij uiteindelijk in december weg.
2: Ja. Jawel, maar of hij dan alsnog zo'n megatransfer kan maken, dat moet je nog maar afwachten. En ik snap wel dat hij ook zoiets heeft van ja, dit was wel
4: een kans.
2: Een grote kans om heel veel geld te verdienen. En dan Albert Verlinde en Kees de Bever. Die waren gisteren even in VI te horen. Ze belden vanuit Malta. Alleen, ja, ik denk dat de mannen al een klein drankje
7: hadden. Zo, die waren melig.
2: Met name Albert, die klonk een klein. Nou, luister zelf maar even.
8: Het is allemaal goed gekomen, dus ik ben er weer.
9: Hij heeft dus 5 uur op een intensive op de eerste hulp gezeten. En hij heeft 2 wielklemmen. De 2 wielklemmen. Hier op Malta zijn ze heel streng.
10: Ik versta mij niet al. Waar zeg je al?
11: Hij heeft 2 wielklemmen gekregen.
10: 2 wielklemmen, ja.
2: Oh, nou, die waren gewoon gezellig.
4: Lekker een borreltje op.
2: Avondje aan doorzakken daar op Malta. Ik weet precies hoe dat gaat. Dan zit je lekker aan de drank en dan belt opeens zo'n redacteur van ja, we willen jullie eigenlijk nog even snel in de uitzending hebben. En dan zeg je met je stomme kop, ja, doe maar. Maar
4: ik heb toch een keer eerder al gehad met Frits Wester.
2: Oh ja! Alleen die moest een politieke crisis moest die duiden.
4: Exact.
2: Ja. Met een dubbele tong. Die zat op zondagavond gezellig op het terras. En toen was volgens mij was er een kabinetsveld.
4: Er was
2: dreigend.
4: Ellende.
2: Er was iets aan de hand. En toen moest hij dat inderdaad met een strak gezicht proberen te vertellen.
4: Knijterland.
2: Ja, beroemde beelden. 10 over 7 in de 538 Ochtendshow voor deze woensdagmorgen. Wat leuk dat je weer luistert, zeg.

0: Kamp en Kingdom of Fear. En daarmee is het 16 over 7 geworden in de ochtendshow. Even een vraagje aan jullie. Ik ben wel benieuwd. Ja. Hebben jullie wel eens van het woord woonschaamte gehoord?
1: Woonschaamte. Oeh.
2: Woonschaamte?
0: Ja, ik kwam het stom
1: toevallig van de week. Is dat als je schaamt, nou ja, als je schaamt voor de omvang van je huis of de staat waarin het huis verkeert?
0: Nou, je bent warm.
3: Het is waar, of alle troep binnen.
2: Of waar je woont.
0: Dat is het. Het is met name het is als jij visite ontvangt. En je kijkt dus om je heen en je denkt, shit, ik moet echt nog even wat omheen. Ik moet wel een keurige presentatie van mijn woning hebben. Ja.
1: Oh. Weet je waar dat ook gek is? Is ik heb de luxe van een dame die schoonmaakt in huis. En dan ga je toch, die komt op donderdag, dan ga je op woensdagavond alles opruimen. Terwijl je denkt, ja, dat komt donderdag.
3: Ja, maar die maken schoon, die ruimen niet
1: op. Nee, dat is ook zo. En als je het inderdaad niet vrijmaakt, de dweil, de stofzuiger, alles gaat er netjes omheen.
0: Ja, maar ik heb echt wel eens dat ik omheen kijk, dat ik denk, het is nu zo vies, daar kan ik de schoonmaakster niet aan.
1: Nee?
0: Dan
1: ga je even voorpoetsen.
0: Nou ja, ik kan dan wel dat ik denk, even snel de stofzuiger erbij, want die schaam ik me voor. Dit is, dat vind ik niet netjes.
1: En dat is dus woonschaamte.
0: Nou, onder andere. Maar vooral
3: als je bezoek krijgt natuurlijk.
0: Precies.
3: Lijkt mij.
0: Je weet op een gegeven moment op zaterdagavond, zo rond 8:30 staan ze voor de deur, dat je toch nog eventjes, dat je bedenkt, nou misschien even de dweil er doorheen, toch even checken of de wc schoon is.
3: Ja, dat doe ik ook altijd.
0: Die wasmand die misschien op de bank staat, dat je die toch nog even naar boven brengt.
3: En al die stapels papieren op tafel even in de kast stoppen.
0: Maar het blijkt dus dat heel veel mensen daar last van hebben. Die zich echt schamen voor wat er allemaal in hun huis ligt.
1: Oh. Maar dat is met name rommel of zelfs zo erg dat ze mensen niet uitnodigen.
3: Nou, zover kan het dus gaan.
1: Serieus? Ja. Dat is echt sneu.
0: Ja, dat mensen zeggen van nou,
3: dat ze liever buiten de deur lekker gaan eten, weet ik veel, als het maar niet thuis is.
0: Ja, maar doen jullie, als je weet dat de visite komt, doen jullie dan extra je best? Of zeg je van, joh, dit is zoals ik woon, het interesseert me helemaal niet.
3: Nou ja, ik ga wel even de dingen aan kanten. Ik wil wel dat het aanrecht bijvoorbeeld helemaal leeg is.
1: Emiel op zijn kamertje boven.
3: Nee. Emiel heeft bijna smetvrees, dus het is bij ons altijd heel schoon en netjes.
2: Smetvrees, weet je?
3: Nou, ja, hij is wel heel netjes. En ik zet kaarsjes doe ik aan, dus het moet er ook een beetje gezellig uitzien. Ja. Ik doe ook altijd een kaarsje op de wc aan.
1: Oh ja? Te maskeren?
3: Nee, gewoon voor de gezelligheid. Als je dan naar
1: heb jij schoenen aan als de visite komt of loop je op je sokken?
3: Nee, ik heb wel schoenen aan.
1: Oh, dat is toch, heb je toch het gevoel alsof je weggaat?
2: Vind ik zo vies?
3: Ja.
1: Ja, schoenen in huis vies,
2: echt ontzettend smerig.
3: Ja, dat is dan misschien wel weer smerig.
0: Ik heb heel lang de regel gehad bij mij thuis, als je binnenkwam, mijn schoenen uit.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Want jij hebt zelfs voor mij sloffen voor je had ook sloffen voor andere mensen.
0: Ja, die konden een paar sloffen krijgen als ze wilden. Van die blauwe zakjes om hun schoenen.
1: En een wit pak.
3: En dan komt er iemand binnen met handschoentjes.
0: Ja, nee, het is niet te doen hoor. Ik doe het niet meer. Maar ik heb het echt een tijd gehad. Ja, ik dacht, weet je, ik vind toch vies die schoenen in huis. Ja.
1: Maar heeft zo zijn trekjes toch wel.
0: Maar je kan natuurlijk in een situatie komen dat je ook bij iemand over de vloer komt. En dat je iets tegenkomt waarvan je denkt van ja, ik had dit niet willen zien. Weet je wel. Ik heb echt een keer gehad bij vrienden, daar waren we eten. En op een gegeven moment, ik moest naar de wc. En dan moet je even naar boven, door onze slaapkamer. En dan loop je naar de badkamer en daar moet je even naar de wc. Ik woon een beetje op een vreemde plek. Maar dus ik loop daar die slaapkamer in. En er ligt echt, dit lieg ik niet, het is echt waar. Er lag een vibrator, maar midden op de grond. Die lag nog echt naast het bed.
3: Eigenlijk was je er langs gestuurd dan of zo. Ik zou het bijna denken. Het is al raar dat je naar boven
0: was een beetje maar dat je op een gegeven moment weer naar beneden komt en dat je denkt, ja, moet ik nou zeggen van joh...
3: Had je hem meegenomen?
0: Nee, ik ben gek.
1: Kijk eens!
0: Maar hij lag zo pontificaal op de vloer.
2: Ja.
1: Dus hij wilde gewoon...
3: Hij wilde gewoon dat jij er langs liep.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ah.
0: Maar het was wel... het was zo ongemakkelijk.
3: Ja.
0: Moet je er iets voor... En zij zijn natuurlijk, s'avonds zijn zij ook weer naar bed gegaan. En uiteindelijk hebben zij gezien van shit, dat ding
1: lag... dat ding even opgeruimd.
0: Dat lag hier op de grond. Oh, wat ongelooflijk ongemakkelijk. Maar,
3: nou, ik denk het wat anders. Maar... het is heel raar dat je al naar boven wordt gestuurd.
1: Zij, jij
3: en dan
1: denkt,
3: met een open slaapkamer.
1: Het idee van een beetje swingen en trio.
0: Oh, ik heb het signaal helemaal gemist.
3: Nee, het stond
1: er geen ananasje voor de deur.
0: Nee, het was wel een toetje. Nou, iets.
1: Kijk eens, lekker ananas toetje.
0: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of onze luisteraars een beetje... Of ze woonschaamte hebben. Of juist helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Dat je er ontzettend makkelijk in staat.
1: Of ergens bij iemand thuis geweest en dan denk ik, wat hebben jullie dit?
0: Oh ja, dat je iets ongemakkelijks bent tegen. Ja. Oh, nou, laat even weten. In dit is het kader. 0909-3538. Dus 0909-3538. Even een klein onderzoekje onder onze luisteraars. Of het klopt dat ongeveer een kwart van de Nederlanders last heeft van woonschaamte. Let's get down.

0: 7 voor half 8 in de 538 ochtendshow. Even snel een onderzoekje dat gedaan is. Checken bij onze luisteraars, factchecken. Het ging een beetje over woonschaamte.
1: Ja.
0: 24% van de Nederlanders heeft daar zoveel last van dat ze liever niet thuis afspreken. En bijvoorbeeld een restaurant of een café kiezen om daar mensen te ontmoeten. Liever niet over de vloer. Maxime, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje last van woonschaamte?
2: Nou, ik zelf niet, eigenlijk.
0: Oh. Maar als jij mensen over de vloer krijgt, dan, joh, ook al is het een bende, maakt je helemaal niks uit.
2: Nee hoor, dat het is bij ons altijd wel redelijk opgeruimd.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus dat, dat scheelt.
0: Plug and play als het gaat om visite. Maar jij belt dan voor wat anders?
2: Ja, ik werk al in de airconditioning, dus ik kom hier vaak bij mensen in de slaapkamer.
3: Ah, kijk! Oh.
0: Nou, klap jij eens even aan de schoon, Maxime, wat je allemaal tegenkomt.
2: Ja. Nou, een heleboel. Maar er valt er wel één keer die komt er wel echt bovenuit.
0: Wat dan?
2: Nou, ik ben een keer bij een stel geweest in Amsterdam.
3: Ja. Ja.
2: En nou ja, van tevoren beneden, twee hele nette mannen, helemaal niks aan de hand.
0: Ja.
2: Maar dat, dat ik omhoog liep om naar zijn slaapkamer toe te gaan, waar de airco moest. Ja, toen kwam ik al allemaal posters tegen en foto's, dat ik dacht, wat is dit?
3: Ja, maar van fijn of
2: nee, een beetje apart.
3: Ja, oké.
2: Ze hadden allebei hondenmaskers op en de een die was de chef en leren pakken, latex pakken, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Maar dan denk je dat je in een slaapkamer in komt, maar dat is een halve SM-kamer waar een airco moet hangen. Waarom het alles uitgesteld staat.
4: Oh.
2: En dan vol trots laten zien.
0: Oh ja, serieus?
3: Dat vind ik wel mooi. Om geen schaamte te hebben. Ja.
2: Waarom dus daar was de woonschaamte zeker niet, maar ik schaamde me, voelde me niet helemaal
3: op je gemak.
2: Nee.
0: Maar dit waren de liefhebbers van het zeg maar wat ruigere soort
1: seks. Zeker ruig.
2: Ja, dat was wel het latexgehalte en het leergehalte en het zweepgehalte was vrij hoog.
3: Ja.
0: Maar wat doe jij dan? Ik bedoel, zeg je er iets over? Doe je net alsof het er niet is? Of het de normaalste zaak van de wereld is?
2: Ik heb wel een opmerking volgens mij gemaakt van, ik vond het wel een beetje, ik vind het wel een beetje awkward. Dus ja, nou, dit is van onze lifestyle. En, ze waren er heel open over, alleen
0: Niet jouw
2: dat
0: ding?
2: Dat ik een Amsterdammertje in de hoek zag staan en dat ik zag dat het een rubber was, dat was toch wel een beetje apart.
1: Nee, Amsterdammer? Nee.
3: Holy.
1: Of waren grote of...
2: laat maar zeggen dat ik er niet aan moet denken.
1: Heb je dus bij een BN ook een...
0: Een airco opgehangen?
2: Ik heb verschillende BN's, ja.
0: Oh, wie dan?
2: Dat ga ik niet zeggen, maar
1: geef ze
2: dat
1: een
2: vind ik niet zo netjes.
0: Nee, omdat jij net over dat rubber Amsterdammertje hebt verteld.
2: Die Amsterdammertjes heb ik daar niet gezien. Een slaapkamer hou je op die manier wel een beetje privé, maar stak er wel met de kopperschouders bovenuit.
3: Ja, snap ik. Dus zeker. Nou, stak die dat,
0: hij stak er zeker bovenuit, joh. Maxime, dankjewel. We gaan nog even naar Tobias. Tobias, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij reageert ook even op het onderwerp woonschaamte.
5: Ja, eigenlijk wel. Maar net zoals mijn voorganger die ik net aan ook mocht horen. Ja. Ik plaats dakramen en wij komen natuurlijk ook op slaapkamers en badkamers.
0: Ja, en zolders. Ja.
5: En je moet ook naar boven toe. En ik heb er nog eentje met mijn maat wel samen staan op het netvlies. Dat als je naar boven loopt, op elke tree gewoon een volle luier zag liggen.
3: Oh nee.
5: Oh. Ja, echt. En dan denken we zelf ook van, joh, we komen binnen. Het hoeft nou niet helemaal spikkerspan en schoon te zijn. Maar
1: een beetje span kan gebruiken.
5: en dan vooral ook, weet je. Je weet dat je in het werk zit en je wordt natuurlijk een beetje smerig van stof en dergelijke. Maar als je zelfs je handschoenen moet aanhouden om de trapleuning op te lopen. Dan weet je ook wel hoe laat het zal zijn met schoonmaken.
0: Maar kom jij dan ook wel eens op plekken dat je denkt van, nou, dit is echt te smerig.
3: Hier ga ik gewoon niks doen.
0: Dit ga ik niet doen.
3: De mazzel.
5: Nou, ik heb het voordeel, ik ben als ZZP'er aan het werk en ik werk met een collega al bijna 8 jaar samen.
0: Ja.
5: En die heeft ook zijn eigen agenda en wij huren elkaar eigenlijk in.
3: Oh, dus jij bent...
5: dan op een gegeven moment zegt mijn collega ook van, hoe is het hier? Waar gaan we heen? Nou, we eten vandaag gewoon maar in de auto en we moeten misschien nog even een belletje plegen voor de koffie. Dat ik mezelf denk, oké, gezellig.
0: Ik snap hem. Tobias, dankjewel, leuk dat je verbelde.
5: Jo, graag gedaan.
0: Hey. Ja. Even over de woonschaamte. Ik zie hier nog een berichtje binnenkomen. Die zegt, ja, ik heb heel lang woonschaamte gehad, maar toen mijn ex-vriendin verdween, was het in één keer afgelopen.
1: Onaardig. Onaardig.
0: Ja, maar ja, als het zo is. Het laatste nieuws. Wat zit erin zo dadelijk?
4: Ja, hebben wij de beste voetballers in de wereld? Ga ik zo vertellen.
0: In Nederland?
4: Ja, in Nederland.
0: Ik denk dat ik het wel weet, maar... Direct staat voor je klaar, topic en meer.
6: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
7: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
6: Zometeen vanaf 9 uur. 90s en
7: zero's. Top 538.
6: Radio 538.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom tracteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
26: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
27: Nog 309.000.
28: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
29: 7 stuurlijk.
28: Alcantara bekleding.
30: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
31: Kijk eens, gevonden.
30: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
11: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Hey, goedemorgen, een wisselvallige dag vandaag. Felle onweersbuien trekken over het land, maar ook ruimte voor de zon. Aan de kust staat een stevige wind, oplopend tot windkracht 7... en het wordt 19 graden vandaag. En de files, ja, waar je ze tegenkomt, weet Rick.
29: Begin op de A50, Eindhoven Arnhem bij Ravenstein, 21 minuten vertraging. A50, Arnhem Apeldoorn bij Hoenderlo, 25 minuten. En de laatste is de A50, dus het is daar echt goed mis. Os Eindhoven bij Veghel Noord, 22 minuten.
24: Zo. 7:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
31: Goedemorgen. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Personeel staakt vanwege de bezuinigingen op sociale zekerheid. Treinstations zijn op dit moment, ja, zo goed als leeg. Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. En daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel, dat is niet bekend. En de politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra goed in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de online handel, dat zegt de vuurwerkcoördinator. Opletten dus. De A28, even die brug bij Nijkerk, die blijft ook vandaag nog dicht. De herstelwerkzaamheden bij de Hardenbergenbrug zijn volop bezig. Er was natuurlijk zand en grind weggespoeld bij de pijlers, ja, waar de brug op steunt. En daardoor kon Rijkswaterstaat de veiligheid niet meer garanderen. Nou, in principe gaat die morgenavond om 8:00 weer open, mogelijk eerder.
24: Ah, nou, daar zijn wij in Nijkerk heel blij mee, want het hele alles staat vast.
32: Maar dat is ook vervelend, als jij het dorp in wil, of is een aparte toegangsroute voor de bewoners?
24: Nou, sterker nog, ze hebben de afslag die er eigenlijk niets mee te maken heeft, en die ik eigenlijk altijd pak als ik naar huis rijd, ja, die hebben ze ook afgesloten uit voorzorg.
32: Nee joh.
24: Om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen door Nijkerk rijden.
32: Ja.
24: Als sluitverkeer.
32: Ja.
24: Ja. Dus dat is...
31: Dat zei ik.
24: Het is en omrijden en alles staat vast. Het is echt...
31: vervelend.
24: Ja, te veel auto's op een te klein
31: stuk. Ja, ja, ja. De Argentijnse superster Lionel Messi die gaat op voor zijn 9e Ballon d'Or. Dat is de meest prestigieuze individuele prijs voor voetballers. Ja, geen Nederlanders helaas. Beide mannen althans. Maar andere kanshebbers zijn Harry Kane, Jamal, Mbappé. Nou ja, dat soort sterren.
24: Ja.
31: Oud-winnaars, dat is ook Dembélé en Rodri. En trouwens, Messi heeft hem ook al een paar keer gewonnen. Bij de Oranje Leeuw winnen, daar zitten wel wat genomineerden. Dus dat is hartstikke leuk. En dat zijn Esmee Brugs, Kerstin Kasparij en Vivianne Minema. Dus dat is nog wel leuk, want zij kunnen nog een kans maken. 26 oktober horen we dan wie er gewonnen heeft.
6: Dat is wel grappig. Ik zit nu in die serie Basta. Gisteren weer een paar afleveringen.
31: Oh ja, hoe is dat?
6: Ja, ik moet zeggen, het is toch wel heel erg grappig. Omdat je heel veel dingen bent vergeten of niet weet over de carrière van Marco van Basten. Maar het is ook wel dat je denkt, ja, hij was wel echt gewoon wereldster.
32: Ja, als hij die enkel niet had gehad, dan was hij uitgegroeid. Ik denk, was hij nog Messi voorbij gegaan, denk ik.
6: Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar hij was echt de grootste voetballer van dat moment.
32: Ja, 100%.
6: En dat is wel...
31: Was dat niet Ruud Gullit ook?
6: Van Basten was echt... Gullit was ook goed.
31: Ja.
6: Zij waren met z'n tweeën waar.
32: Bizar knap, want hij kon met hoe hij die ballen nog in dat netje kreeg.
6: Echt geweldig. En ze laten wel steeds de doelpunten, die hebben ze gelukkig niet nagespeeld, maar ze laten alle doelpunten zien die hij gescoord heeft in die serie.
31: Ah.
6: En dan zie je wel, het was wel fenomenaal. Wat
31: is hij daar zuur over?
6: Hij heeft toevallig 2 jaar geleden volgens mij, of iets korter, heeft hij in een podcast ook gezegd van als ik door had gevoetbald, dan was ik echt, dan had ik zoveel meer nog uit mijn carrière kunnen halen. En hij leefde, dat zie je ook heel erg in die serie, hij leefde voor voetbal. Voetbal was alles voor hem. Er is niet één ziet wat op nummer 2 komt, maar pas op nummer 10 of zo, weet je.
32: Grappig is, als ik Marco van Basten zie, zie ik geen gezellige man op televisie.
6: Maar
32: in die serie kom je ook,
6: je komt er ook wel achter dat hij de nodige ellende heeft gekend.
32: Zeker.
6: Ja, hij heeft wel redelijk wat voor zijn kiezen gehad. En ook niet in een heel warm gezin opgegroeid.
8: Voor mij was zijn moeder toch heel lang heel erg ziek.
6: Ja, die had een geheugenverlies. Die herkende hem op een gegeven moment niet meer. Het is geen leuk verhaal, maar het is wel, ik denk wel. Tenminste, volgens mij is het redelijk zoals het is gegaan. Want hij heeft er zelf naast gestaan toen het werd opgenomen. Ja. Of in ieder geval, hij heeft geadviseerd. Het is op basis van zijn boek Basta.
8: Ja.
6: Ja, het is wel, ik vind het een indrukwekkende serie.
31: Ga ook kijken. Ja, nog even iets leuks. Merel Ek, ze gaat trouwen. We kennen haar natuurlijk, politiek verslaggever. En haar vriend heeft haar ten huwelijk gevraagd op Terschelling. En wanneer, dat weten we allemaal nog niet. Dat gaat ze allemaal nog plannen. Maar ze gaat trouwen.
6: Nou, wat leuk voor Merel. Hij is op de krientje is hij gegaan.
31: Ja.
6: Lekker romantisch.
31: Op het strand.
6: Ja. Nou, ik hoop dat ze het iets beter regelt dan jij, Florentino.
31: Dat hoop ik ook.
6: Nou, er is een klein probleempje. De ringen zijn er niet, hè? Dat is...
31: Nou, we hebben ze dus nu ook nog maar niet besteld. Het duurt 6 weken, en dan ga ik toch nog even doorkijken voor wat anders. We hebben nog een week, dus misschien kan ik nog een andere... Ja, ik heb zo'n smalle vinger, dus die maat is een beetje lastig.
32: Is je jurk wel klaar?
31: Ja, mijn jurk is geregeld.
6: Maar jij zegt, we hebben nog een week. Het is aanstaande zaterdag, toch?
31: Nee, het is...
32: Volgende week.
6: Volgende week.
32: De 19e of zo, toch? 20e.
31: Dus ik ga dit weekend nog opzoeken.
6: Dat valt wel mee dan.
32: Maar gaan jullie nog op huwelijksreis?
31: Ja, dat gaan we in de kerstvakantie doen.
32: Oh.
31: Ja, we gaan naar Tanzania.
6: Zo maar.
31: Daar hebben we heel veel zin in.
6: Ja, dat snap ik.
32: En hoe heet die hond? Bobby? Billy? Gaat hij ook mee?
31: Nee, die gaat uit logeren.
8: Die gaat lekker logeren.
32: Billy gaat tegenwoordig makkelijk uit logeren.
31: Ja, Billy gaat wel makkelijk uit logeren. Maar iedereen wil ook op zo'n schat passen.
32: Ja.
31: Wij vinden dat ook wel
32: prima. Ja.
6: Uitleenhond. Nou, gedoe allemaal. Maar het gaat goed komen, toch, met die ringen? Gaat goed komen.
31: Anders niet.
6: 11:30 in de 538-ochtendshow. Straks even bellen met George Freulich. Hij is de burgemeester van 5 Landen. Hij is boos, behoorlijk boos zelfs. Na Direct, Times Are Changing. Everybody.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi in de ochtendshow van 538, waar het 13 minuten voor 8 is geworden. En waar wij heel eventjes moeten bellen met een boze burgemeester. Ja, dat is nooit fijn. Zeker niet als wij die burgemeester normaal gesproken kennen als een zeer vrolijk persoon.
1: Ja, maar dan bellen we niet met Sharon Dijks. Maar...
0: Nee, dat bellen we niet. Nee, nee. Het gaat allemaal om een billboard. Misschien heb je hem wel langs de A2 zien staan bij Vianen. Zo'n grote reclamezuil met erop de tekst... Een lul verdient meer.
1: Oh.
0: Ja, het bedrijf achter de campagne wil hiermee aandacht vragen voor de wet als het gaat om de loontransparantie. Maar de burgemeester van Vijfheerenlanden, dat is waar Vianen onder valt, die is eigenlijk niet zo blij met dit bord. Hij is een beetje boos erover. Dat is burgemeester Sjors Vreulich. Sjors, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, dit is een beetje in het verkeerde keelgat geschoten, hè?
2: Ja.
1: Zou eerst proberen om een mast te krijgen in Vijfheerenlanden. Zodat je telefoon het doet, Sjors.
0: We horen je wat slecht. De ontvangst is denk ik niet zo goed.
2: Hallo, hallo?
0: Ja, dit is beter. Ja, dit is beter.
2: Ja, ik ben buiten, dus ik
0: kan het. Is niet te doen. Nee, dit wordt weer slecht, Sjors. Misschien dat we even... We proberen je al even opnieuw te bellen. Kijken of dat beter gaat.
3: Maar echt, het anno 2026, hè?
2: Ja, daar zijn we weer.
0: Ja, dat is al beter, geloof ik.
4: Nou...
0: Tenminste, ja, laten we niet te vroeg juichen. Sjors?
2: Ja. S1-2, ground control to Major Tom.
0: Ja, het is, we hebben wel eens betere verdiening.
1: Nou, joh, maar goed,
3: we gaan het gewoon proberen.
0: Een billboard waar jij een beetje boos over bent.
2: Ja, nee, ik vind dat billboard niet echt gepast. We zien overal dat het in de maatschappij allemaal wat harder en onvriendelijker wordt. En op social media en de reacties, iedereen is een lul, een kutwijf, een klootzak.
0: Ja.
2: En volgens mij zijn dat ook niet de woorden die je onze kinderen wilt leren.
0: Ja.
2: En als je dan heel groot zo'n bord met alleen maar dat woord heel groot laat zien... om alleen maar aandacht te trekken voor een zaak die prima is... maar waar eigenlijk verder niemand het over heeft. Ik vind dat billboard niet echt gepast. We zien overal dat het in de maatschappij allemaal wat harder en onvriendelijker wordt. En op social media en de reacties, iedereen is een lul, een kutwijf, een klootzak.
0: Ja.
2: En volgens mij zijn dat ook niet de woorden die je onze kinderen wilt leren.
0: Ja.
2: En als je dan heel groot zo'n bord... Met

0: zegt van ja, je had ook een ander woord kunnen gebruiken en dan was de boodschap net zo helder.
1: Ja, nou kijk, ik zelf zou meer beledigd zijn door het woord prutter dan door het woord lul bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je dat ook gebruiken.
0: Ja.
1: En het is nu echt om de aandacht te trekken. Van, ja, dan gaan we elkaar strak op de toepen. Heb jij een product of een dienst of een campagne en dan zet je heel groot het woord kut op een billboard en heeft iedereen het erover.
0: Ja,
1: ja, dat, volgens mij moeten we die kant met z'n allen niet opgaan. Dus ik heb wat dat betreft alleen maar even gezegd wat ik ervan vind. Ja. Ik kan het niet verbieden, dus ik ga het niet verbieden. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik vraag me wel af of dit is wat we met z'n allen willen. Hè. Stel je voor dat je bij jullie in de commercial elk uur een spot hebt waar alleen maar wordt gezegd, jij bent een kutwijf.
0: Ja.
1: En dat komt elk uur voorbij, ja, want de eter is ook een soort van openbare ruimte.
0: Ja,
1: ja, dan krijgen jullie daar ook, denk ik, terecht opmerkingen over.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik heb je overigens nog nooit in 3 minuten zoveel horen vloeken, Sjors.
1: Dat is ook wel lekker, hè?
0: Ja, dat is wel fijn. Dat je dat gewoon ongestraft kan doen. Nee, ik snap je, maar heb jij contact gehad met het bedrijf dat hierachter zit? Van Spaandonk is dat volgens mij.
1: Ja, nee, daar heb ik geen contact. Maar dat weet je, zij hangen dat ding op en ik vind er wat van. Ja. Ik voel ook geen behoefte om met hun contact op te nemen. Ik denk dat ze zelf ook wel doorhebben dat dit niet, laat ik zeggen, de kern van hun campagne raakt. Hè? Want dat onderwerp, nogmaals, is supergoed.
0: Ja.
1: En daar gaat het helemaal niet over. Dus ik had dat echt anders aangepast.
0: Aan de andere kant kan je ook denken, wij hebben het er nu over op de radio. Er wordt op social media over gesproken. Zij
1: maar Tim, waar hebben wij het over? We hebben het niet over het probleem dat we aansnijden.
0: Nee.
1: We hebben het over of je dit soort woorden in de openbare ruimte moet gebruiken.
0: Ja.
1: En niet over het hele belangrijke probleem van de loontransparantie en mannen en vrouwen die niet hetzelfde verdienen.
0: Nee.
1: Dus ik vind echt dat de plank wordt misgeklaard.
0: Ik snap het, ja. Maar kun je als burgemeester, kun je iets? Kun je zeggen van nou, dit is in mijn gemeente niet dit soort woorden op billboard?
1: Nee, en dat ga ik ook helemaal niet onderzoeken. Kijk, als je naar de reclamecodecommissie gaat kijken, die zegt daar wel wat over, hè. Over doorgaan, katoen en dat soort zaken. En dan geldt het ook nog of je er niet aan kunt ontkomen. En dat is met dit ding zo. Als je op de snelweg rijdt, je kunt het niet zien. Hè? Dus er is ook een verschil tussen reclame die je opdoet of in een krant of in een tijdschrift. Maar dit is gewoon in de openbare ruimte.
0: Ja.
1: Ook al ben je hier totaal niet van gediend. Je krijgt het gewoon in je face. En de reclamecodecommissie zou daar iets van moeten vinden. Maar ik wil ook absoluut geen kruistocht tegen. Weet je, het is goed om de discussie erover te hebben.
0: Ja.
1: En dat is voor mij voldoende.
0: Ja.
1: En wat ze ermee doen, prima.
0: Ja. Nou ja, je hebt in ieder geval je punt gemaakt. En duidelijk ook eventjes over het voetlicht gebracht dat dit niet jouw. Zo zou jij het niet gedaan hebben.
1: Nee. Ik heb alleen nu wel een beetje een probleem. Want ik heb vanmorgen even gegoogeld op Short Prodig en Lul. En dat zijn heel wat hits, kan ik je melden.
2: Maar dat was gisteren ook al, hoor.
0: Maar goed, voor jou is de kous nu af. Je hebt je punt gemaakt. En, geen actie in ieder geval vanuit de burgemeester.
1: Ja, nee. En ik blijf vrolijk, hoor. Dat maakt het geen zorgen.
0: Nou, zo kennen we je ook, als een vrolijke burgemeester. Ja.
1: Zeker.
0: Hoe is het verder in Vijfheerenlanden?
1: Ja, nou, de zon schijnt. Ik sta nu lekker buiten, want anders kan ik niet meer jullie bellen. En volgens mij wordt het een hele mooie dag. Dus het gaat prima in Vijfheerenlanden.
0: Ja, heerlijk. Staan er nog grote dingen op het programma? Dorpsfeesten?
2: Braderie?
1: Ja, hebben we net allemaal een beetje gehad, maar let op jongens,
2: kijk, mooi moment om te
1: zeggen. Ja, eerst de paardenmarkt van Vianen, die staat inmiddels 750 jaar, en dan de paardenmarkt in de Meiden.
0: Nou.
1: Dus kom naar Vijfheerenlanden, er is van alles gebleven.
0: Nou, dat geloof ik meteen. In ieder geval de leukste burgemeester van Nederland. Sjors Vreulich, dankjewel en een mooie dag vandaag, hè?
1: Oké, jullie ook.
0: Doei. Sjors, even vanuit de Vijfheerenlanden. Ik denk inderdaad wel dat er een extra zendmastje bij moet.
2: Dat kan geen kwaad.
0: Het is 7 minuten voor 8 in de ochtendshow van 538. Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: zonnestralen in de ochtendshow van 538. Met zometeen na 9 uur, dus over een uurtje weer, het vervolg van de 90s en Zero's top 538. De 538 beste liedjes gemaakt in die twee decennia gaan dan weer door. We bellen even met Wietse van de Groot over de wedstrijd van Feyenoord vanavond. Want die spelen tegen...
1: Dat is de broer van Jelte.
0: Dat is de broer van Jelte van de Groot, dat klopt, ja. Hij doet vanavond de presentatie van het programma rondom die wedstrijd. Want ja, Feyenoord speelt tegen Barcelona.
1: Oh, wat een kraker.
0: Fantastisch.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Terugleverkosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR, voor de markt.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
11: Ja, geweldig, hè?
10: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
11: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
10: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
11: Aan tafel!
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vlieg door je tijdlijn.
15: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: leid een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 538 Nieuws. 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De stations, bus- en tramhaltes zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je aan de snelweg en daarbuiten is de literprijs lager. Maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Nederlandse huishoudens hebben in juli iets meer geld uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar geleden. En daarmee stegen de bestedingen voor de vijfde maand op rij. Dat meldt het CBS. Het geld ging vooral op aan auto's, kleding en spullen voor in huis. Maar ook aan onder andere medische zaken en cultuur werd meer besteed. Dan het weer. Er vallen buien en langs de kust kunnen die erg fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt een graad of 18. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo, dan de files. En ik weet niet, is het nou drukker omdat er geen treinen en bussen rijden?
9: 50 files, dus redelijk rustig. A15, Ridderkerk, Gorkum bij Sliedrecht Oost 21 minuten. A50, Oss-Eindhoven bij Veghel Noord 28. En de laatste is de N331, Emmeloord Zwolle bij Frank Huizen Allee. De vertraging 23 minuten.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
15: Kippie!
6: Zometeen vanaf 9 uur. De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.

0: van Kensington bij 538. Goedemorgen, 9 over 8.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor de 9e van september, woensdagochtend, nieuws vandaag. Mediaminister Rianne Letcher die wil de vergunning van Ongehoord Nederland intrekken. De omroep is gisteren op de hoogte gebracht van wat de minister wil. En zij noemt het een verstrekkend besluit. Voorlopig mag om nog wel blijven uitzenden.
3: Ik sta voor die persvrijheid, dat is in ieders belang. Ik sta ook voor de wet. En die wet die geeft aan dat als je daar de regels die erin staan stelselmatig overtreedt, dan kan of moet de minister ingrijpen. Dat is wat ik nu doe.
0: Ja, zij lijkt ook in de Tweede Kamer een meerderheid te hebben. Dus de laatste dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland. En dan Ilse de Lange, die vertelde gisteren in gesprek met Adem Baden bij RTL Boulevard dat ze openstaat voor een gesprek over deelname aan het Songfestival.
4: Heb je het gevoel dat je nog iets daar, dat je nog iets wil afmaken?
5: Ik zeg altijd, zeg nooit, nooit.
4: Ja, weet ik.
5: Ja.
4: Zou je daarin willen helpen?
5: Ze hebben mijn nummer, hè? Dus ja, ze mogen altijd bellen.
4: Ik zou zeggen bellen. Ja.
6: Dat is toch een open invitatie.
0: Ja. Ja. Ik zou er gewoon eventjes een telefoontje aan wagen.
7: Het zijn nou tweede toen met Waylon.
0: Ja, After the Storm.
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Geweldig liedje was het.
0: Ja, goed liedje is dat. Ja, dat ja.
7: Achteraf vonden we het een goed liedje.
6: Nou,
7: vooraf vonden we het allemaal niet.
0: Dit is een heel saai liedje.
8: Ja, daarna krijgen ze ruzie.
0: Ja, ja, maar echt daags daarna ook.
8: Ja. Ja.
0: Want ze hebben volgens mij geen promotieoptreden meer gedaan
7: niks,
0: na het Songfestival.
7: Nee, niks.
0: Zonde, de Common Limit. Overigens is ze momenteel weer helemaal hot and happening, Ilse de Lange.
8: Ja.
0: Met een liedje van, ik geloof, al 20 jaar oud.
6: Ja,
0: So Incredible.
7: Oh.
0: Ja, dat gaat op TikTok, gaat het helemaal door het dak.
7: Okay.
0: Heel veel jongeren die ontdekken dat liedje nu opnieuw en zetten het onder filmpjes.
7: Maar het is niet echt een liedje waar je een dansje op kan doen of zo.
0: Ik weet niet wat de aantrekkingskracht is, maar er zijn heel veel mensen die het opnieuw ontdekken.
8: Ja, maar ook bekende. Jutta Leer dan bijvoorbeeld. Die gaat er ook mee aan de haal. Superleuk. Nee,
0: hartstikke populair. En we gaan er zo meteen draaien. Over iets meer dan een uurtje hoor je erin de 90's en Zero's top 538. Ze staat op 313.
7: Oké.
0: Draai er straks even. En in vrijwel heel het land rijden vandaag geen treinen, geen bussen, geen trams en geen metro's. Vanwege een staking in het openbaar vervoer. Heeft alles te maken met een staking tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ja, en dan is het altijd even leuk om te kijken hoe het op de stations is in Nederland. Het Centraal Station bijvoorbeeld. In Utrecht, daar is de Telegraafverslaggever Marusha van de Groep. Marusha, goedemorgen.
9: Hele goedemorgen.
0: Ja, je bent natuurlijk echt al honderden reizigers tegengekomen die verrast waren dat er geen treinen reden.
9: Nee, het valt me eigenlijk. Nee, ik had nog wel wat veel meer mensen verwacht. Of eventueel wat toeristen, weet je wel, die dan hier staan en zeggen, ik wist het toch niet. Maar ik heb Utrecht Centraal denk ik nog nooit zo rustig gezien.
0: Nee, maar vrijwel iedereen was op de hoogte dus van deze staking.
9: Ja, het is heerlijk. Ik heb net even rustig een koffietje kunnen doen bij de Starbucks. Die is nog wel open.
6: Oh, dan heb je salaris overgegaan.
0: Maar heb jij überhaupt mensen gesproken die wel verrast waren van deze staking?
9: Ik heb nog niet echt mensen gezien die verrast waren van de staking. Wel mensen die hier nog afspreken om te gaan carpoolen.
0: Oh ja.
9: Dus die dan met de collega's gisteravond hebben besproken van, nou ja, dan spreek ik op Utrecht Centraal af en dan haal je me daarop. En dan gaan we de file trotseren. Want dat is volgens mij vandaag dan de grote probleem.
7: Valt ook mee. Er zijn weinig files.
9: Nou.
7: Nederland lijkt massaal thuis te werken.
9: Joh, wat eerlijk.
0: Nou.
9: Had ik ook moeten doen.
0: Maar dat is voor jou als verslaggever natuurlijk niet leuk. Want jij had daar wel even een paar teleurgestelde mensen willen spreken.
9: Ja, die zocht ik wel. Maar ja, wat er niet is, dat kunnen we niet maken natuurlijk.
0: Nee.
9: Ik ga zo nog wel ook even langs het ziekenhuis.
0: Oh.
9: En langs...
0: Toch niks ernstigs, hoop ik.
9: Nee. Gelukkig niet. En langs de collegezaal. Even kijken hoe ze het daar hebben geregeld.
0: Ja, snap ik. Nou, Marusha, dan wens ik jou toch succes vandaag. Fijn dat je ons eventjes een update wilde geven over de situatie daar op Utrecht Centraal Station. Vrijwel iedereen op de hoogte. Geen

0: Toploader, Dancing in the Moonlight hier bij 538 in de ochtendshow. Het is 11 minuten voor 8:30 op deze woensdagmorgen. En ik denk dat in Rotterdam menig luisteraar op dit moment al een klein beetje zenuwachtig is voor de wedstrijd van vanavond. Want het is toch wel een legendarische club waar Feyenoord het vanavond tegen op mag nemen. Er wordt in Nauwkamp gespeeld tegen FC Barcelona. Laatste keer dat de Rotterdammers daar te gast waren was voor een Europacup-wedstrijd in 1974. Het werd overigens toen wel 3-0 voor FC Barcelona, maar goed. Wietse van der Goot presenteert vanavond de Champions League-uitzending bij Ziggo Sport. Wietse, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, hallo, hallo.
0: Dat is toch een mooi aftweetje, toch? Feyenoord-Barcelona, daar gaat wel iets van uit.
1: Ja, natuurlijk. Nee, mooier wordt het eigenlijk niet, toch? Nee, weet je, als je Champions League speelt, dan wil je deze wedstrijden, daar gaat het allemaal om. En als je dan meteen mag aftrappen daaruit bij Barcelona, ja, dat is bijna perfect.
0: Ja, nou is het wel zo dat die wedstrijd om 6:45 vanavond al wordt gespeeld. En wij begrepen dat dat in Spanje een beetje ingewikkeld is qua tijd.
1: Nou ja, die Spanjaarden die zijn gewend om veel later af te trappen. Die hebben natuurlijk gewoon nog een siesta. En die moeten dan nog rustig een wandelingetje maken over de Ramblas. En dan gaan ze daarna zo, nou ja, soms pas om 9:30 richting het voetballen. Dus die zijn eigenlijk gewend om veel later pas richting stadion te gaan. Dus de verwachting is dat het misschien niet helemaal vol met Catalanen gaat zitten daar strakjes. Maar ja, goed, dat zou alleen maar in het voordeel van Feyenoord kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, want leeft het een beetje in Spanje, Champions League? Of zijn ze er niet zo mee bezig nog?
1: Nou, jawel, het leeft wel bij Barcelona, want die hebben hem al een hele tijd niet meer gewonnen. In 2015 voor het laatst. Dus het wordt voor Barça echt wel weer een keertje tijd dat ze die Champions League gaan winnen. Ja. Alleen, kijk, voor Feyenoord is dit een hele grote wedstrijd. Maar als je het omdraait, ja, voor Barça, eerlijk is eerlijk, is het feit dat Feyenoord langskomt niet iets waarvan ze denken van, nou, ik ga 3 extra wekkers zetten. Dus, goed. Dat is voor hun gewoon de Champions League opener.
0: Ja, ja. Is het dan zo dat zij ook niet met de sterkste 11 spelers vanavond op het veld staan?
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Want het is toch wel belangrijk dat ze goed gaan beginnen. En ze draaien echt uitstekend momenteel, Barça. Scoren heel makkelijk, voetballen lekker. Dus ik denk wel dat gewoon alle grote jongens er gewoon bij zijn vanaf het begin, ja. Okay. Dus Lamine Yamal, Rodri, noem maar op, allemaal starten.
0: Ja, dat is wel serieus. Nou is Feyenoord gelukkig Hans Moussa nog niet kwijtgeraakt. Die blijft voorlopig bij de Rotterdammers. Maar hij heeft er een beetje een sikkeneur over.
1: Ja, dit is altijd lastig, hè? Want die jongen die kon 50 miljoen euro gaan verdienen in Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk fantastisch voor zo'n gozer. En als dat dan op het allerlaatste moment niet doorgaat, dan snap ik dat er toch wel iets gebeurt in je hoofd qua teleurstelling. Ja. Maar goed, het schijnt allemaal weer opgelost te zijn. Hij heeft met de hele spelersgroep heeft hij gesproken. Hij heeft de knop omgezet, zoals dat ons zo mooi heet. Ja, ja. Nou ja, en als je dan je eerste wedstrijd nadat zo'n teleurstelling is gepasseerd, meteen in Camp Nou mag spelen. Nou ja, beter wordt het niet, denk ik. Kan je daar laten zien.
0: Maakt Feyenoord een kans tegen Barcelona, tegen dit Barcelona?
1: Nou, maandag zat Rafael van der Vaart bij ons in Rondo op Ziggo Sport. Ja. En die zei 1%. En het zal wel wat meer zijn. Maar ja, weet je, eerlijk is eerlijk. Het gat tussen Barcelona en Feyenoord en ook tussen andere Nederlandse clubs is zo gigantisch groot momenteel. Ja. Dat de kans dat Feyenoord daar gelijk speelt of wint echt heel klein is. Maar ja, je weet het niet. Feyenoord heeft vrij recent best wel gestunt. Tegen Milan, tegen Bayern München, tegen Manchester City. Dus het zou zomaar kunnen, maar de kans is echt heel klein. Dus dan moet je een beetje de balans zoeken tussen genieten en toch ook wel gewoon presteren en er wat van maken.
2: Er is nog nooit een Nederlandse club daar geweest die met winst Spanje heeft verlaten. Nog nooit.
1: Nee. Nou ja, daar ga je
2: ja,
1: al.
2: Eens ja, eens moet de eerste zijn, maar ik gun het zeker van Bronckhorst. Wat fijn dat hij er ook weer is.
0: Ja, ja. Zeker.
2: Sympathieke vent.
1: Nou ja, goed. Dat is echt een gentleman trainer. En die heeft daar natuurlijk gespeeld. Die heeft daar de Champions League gewonnen met Frank Rijkaard. Dus die zal met alle egards worden ontvangen daar vanavond. Dus voor hem is het heel mooi. En ja, je kan niet de toerist gaan lopen uithangen. Je moet er echt wel wat van maken. Alleen ja, dat krasverschil is er wel gewoon. Dus ja, nou ja.
2: Mag ik nog eens even natuurlijk hopen over Hans Moussa gehad. En nou ja, die deal natuurlijk afgeketst. En nu kwam het nieuws vandaag naar buiten van ja, nou, hij heeft zich eroverheen gezet. Hij is weer helemaal into Feyenoord. En alles is aan de kant. En de plooien zijn glad gestreken. Geloof jij dat? Of blijft dat toch bij zo'n jongen
0: knagen?
1: Nou, dat blijft wel knagen, toch? Ik bedoel, hij werkt ook niet gratis bij Feyenoord, natuurlijk. Nee. Dus hij zal daar ook goed verdienen. Alleen, kijk, dat is het hele ding met dat Saoedi-Arabië. Het is niemands droom om in Saoedi-Arabië te voetballen. Nee. Maar het is wel een soort droom om in één klap 50 miljoen in een paar jaar op te kunnen halen. En, maar dat kan je gasten van begin 20 ook niet kwalijk nemen, natuurlijk. En hij komt niet uit de beste wijk van Parijs, die Hajj Moussa. En die krijgt zoiets in het vooruitzicht gesteld. Ja, dan kunnen we moreel heel veel van vinden. En dat vind ik ook wel. Van voetballen in Saudi-Arabië. Maar als je zoveel kunt verdienen daar. Ja. Ja, dan snap ik ook wel dat je aan het wankelen wordt gebracht. En dat dan niet in één keer die knop omgezet kan worden. Ja, ook dat begrijp ik. Maar ik ben wel heel benieuwd. Want het is wel iemand die heel erg met zijn hart voetbalt, die Hajj Moussa. En voor hem moet dit. Kijk, dit is een sportieve droom om in Camp Nou te kunnen voetballen. Ja. Dus ja, laat het maar zien.
2: Maar wat je wel nu ziet, is zeker met die jonge gasten die naar Saudi-Arabië gaan, met de wetenschap, die komen over 4-5 jaar. Kunnen ze in principe ook weer. Hebben ze een tasje gevuld en kunnen ze nog 5-6 jaar lekker aan de gang hier toch in Europa?
1: Somerville gaat 100 miljoen verdienen daar in een paar jaar. 100 miljoen euro. Vincenzo Somerville, op een gegeven moment ben je uitgeluld, hè? Hoe pijnlijk ook.
2: Ja. Ja. En hij kan prima daarna nog of in Nederland terugkomen, of weet ik veel waar, toch in de competitie.
1: Ja, want dan is hij eind 20 en dan kan hij gewoon dan kan hij gewoon weer terug naar de Premier League. Het is ook wel ergens een beetje cynisch, maar ja, het gaat om zulke grote bedragen dat je het in ieder geval meer gaat begrijpen.
0: Het is een kwestie van tijd en alle goede voetballers spelen straks in Saudi-Arabië. En dan wordt het alsnog een hele interessante competitie natuurlijk.
1: Zo kan je het ook zien. Nou, al schijnt het dat je gelooft het niet als je deze bedragen hoort, maar dat ze de hand iets meer op de knip houden.
0: Oh. Er wordt bezuinigd, kun je nagaan.
2: Hoe laat vanavond?
1: 6 uur gaan we beginnen met voorbeschouwen. Jondal Thomasson is er en Juri Mulder. En om 6:45 aftrappen. En daarna hebben we nog een hele leuke lange Champions League avond.
0: Leuk.
1: Je kan bij ons altijd terecht voor topvoetbal.
0: Nou, dat lijkt wel Ziggo Sport, dan moet je zijn voor dat voetbal. En morgen PSV Shakhtar Donetsk ook op het programma. Hè?
1: Ja, en die is ook vroeg, dus ook even in de gaten houden. Die begint ook om 6:15.
2: Lekker hoor, wel fijn. Voor ons.
1: En dat is toch leuk?
0: En PSV speelt thuis, fijn.
1: Ja, en PSV maakt gewoon hartstikke veel kans. Die gaan gewoon winnen morgen. Dus dat is dan ook alweer leuk.
0: Hartstikke fijn. Wietse, fijn gesproken.
1: Ja,
0: een mooie dag.
1: Yo, dankjewel
3: mensen.
1: Later.
3: Hoi, hoi. En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: Smulschijf deze week een liedje uit. De beste zangers Yves Berendsen deed een nummer van Clouseau daar. Verlangen is deze week onze Smulschijf.

0: Ja, de artiesten en de beste zangers werd gevraagd. Zing het eens opnieuw in. Dit is de versie van Yves Berendsen. En daarmee is precies 8:30 geworden. Het is de ochtendshow van 538 met het laatste nieuws van Florentien zo dadelijk.
1: Ja, wat is nou eigenlijk de beste flirttechniek als je gaat daten?
0: En over een half uurtje gaan we weer verder met de 90s en Zero's top 1000, top 538 hier op 538.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Vis Cuisine, Fish & Fun en Groente-idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Cool
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Ja, goedemorgen, 538 hier en het weer van vandaag wisselvallig. Felle onweersbuien trekken over het land, maar soms is de zon er ook bij. Aan de kust staat een stevige wind. Vandaag kan oplopen tot windkracht 7 en het wordt 19 graden. Er rijden geen treinen, er rijden geen bussen, geen metro's. Maar ja, dat zorgt niet voor extra verkeer, geloof ik, hè?
25: 40 files. Beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 19 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein 59 minuten. En de laatste is de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 22 minuten.
24: 8:56. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
26: Goedemorgen. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu €2,72. Ja, oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Rick zei het al, een beetje geen grote drukte op de wegen, ondanks het openbaar vervoer. Vandaag, ja, dat ligt natuurlijk zo goed als plat. AWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet er eigenlijk naar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. En Noorwegen neemt afscheid van koning Harald. Ja, bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen heel veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk. En daar is vanmiddag dan de uitvaart. Ja, wie dacht dat het zesde zintuig voorgoed naar de andere wereld was verdwenen, heeft het helemaal mis. Want het keert namelijk terug op televisie.
24: Oh, je bedoelt een tv-programma?
26: Ja, met Bo van der Van Dorens.
27: Was dat niet zo omstreden toen? Of was dat niet het zesde zintuig? Je had toch met Irene Moors toen dat...
25: Ja, ik dacht ook Sylvanus Simons.
27: Met de ene Robert of zo, die daar... die paragnost?
25: Ja, die was...
27: Dat was een oplichter.
25: Ja, dat was... Ja,
27: maar Robert. Was dat niet het zesde zintuig?
25: Ja.
24: Ik zou eerlijk gezegd niet weten waar het zesde zintuig over gaat.
27: Maar... Nou, dat gaat Florentine nu vertellen.
26: Nou ja, het is een programma. Er komen dan 12 mensen die vinden of denken dat ze meer kunnen zien dan wij. Die dus een beetje, ja, een soort medium. Mensen die in de toekomst kunnen kijken. Of die paragnosten. En die, ja, die moeten dan een beetje tegen elkaar spelen. En uiteindelijk heb je dan, ja, wie is de beste paragnost? Oh. Wie heeft het beste zesde zintuig?
24: Dat is ook niet leuk. Die weten van tevoren al wie er gaat winnen.
26: Ja, eigenlijk wel, als je het zo bekijkt.
25: Ja.
26: Nou, ze zoeken nu dus ook paragnosten, mediums, maar ook gewoon mensen die denken dat ze echt een hele goede intuïtie hebben. Zij mogen allemaal dan reageren. Oh ja. En ja, dan wordt dat in elkaar gezet. En dan volgend jaar kunnen we er naar kijken op RTL 4 en Videoland. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ik vind het wel interessant, dit.
27: Het programma van Irene Moors, dat heette Er is zoveel meer.
24: Oh ja, ja. Dat was met Peter van der Hurk zat erin, toch?
27: Robert van der Broeken, daar. Ja. Die zat daarin. En dat bleek later zo'n... even kijken hoor. In 2006 kwam er buiten dat Robert van der Broeken in het verleden beledigende en bedreigende uitspraken had gedaan over blablabla. Dat was het gedoe. Bo heeft deze... dit zesde zintuig al eerder gepresenteerd.
26: Ja, zeker. En Robert ten Brink heeft het ook gepresenteerd.
27: Oh ja,
26: Lieke van Lexmond heeft het gepresenteerd.
27: Die van Lexmond nog.
26: Ja, dus ja, het zou dan dus volgend jaar weer live moeten gaan. Ik ben heel benieuwd wat daar dan uitkomt.
27: Jij bent wel een beetje volgens mij...
26: Nee, ik ben helemaal niet bijgelovig.
27: Nee,
25: ik wel.
26: Nee, maar ik vind het wel interessant.
27: Rick en ik zijn een keer... hebben we ons hand laten lezen.
25: Oh,
27: dat was in Utrecht.
25: Een soort waarzegger.
27: Hoe noem je dat? Zo'n handoplegger.
25: Ja, handlezer.
27: Dat wij toch dachten van joh, ja, je kan het allemaal maar voor oordelen en een mening over hebben. En zo zijn wij niet. Ik bedoel, zonder enige extra informatie nou iets meteen neer te sabelen. Nee, je moet wel een beetje de nuance aan kunnen brengen.
25: Maar klopte het?
27: Nou, wij zijn naar die dame toegegaan. Dat was wel mooi. Was ergens in zo'n flatje op Utrecht Overvecht. Nou, wij natuurlijk allebei naar boven.
25: Om en om?
27: Nee, eerst allebei. En toen zei zij, nee, ja, je kan niet allebei hierboven zijn. Dan krijg je verkeerde energie. Dus,
24: gaat door elkaar heen lopen.
27: De een naar beneden en de ander. Die bleef daar dan, dus ik in de auto eerst wachten. En toen is zij...
25: Het eerste wat ze zei, ze pakte mijn hand. En ze keek er zo naar en zei... Jij hebt wel met muziek.
2: Nee, ja, luister, nee.
24: Maar ze kennen jou misschien wel. Al
2: nee, maar, dus ik denk, nou ja...
24: Maar welk jaar was dit?
27: Nee, dit was bij Evers, dus dat is een jaartje of 15 of 17, 18 geleden.
2: Ja, ja. Dus ik denk, nou, en ze kwam met een aantal dingen, weet je wel. En ik had toen ook net een relatiebreuk en toen dacht ik bij mezelf... ik vraag toch, gaat het nog goed komen? Ze zei ja, ik dacht, oh nee.
26: Ik heb het idee dat ze altijd wel dingen zeggen waar ik heel graag in wil
27: Rick is verantwoordelijk voor de muziek, weet je wel. Binnen 5 jaar.
2: Nee, maar het nieuws gaat naar boven en ze zegt, jij hebt wat met muziek. Ik denk, ja, toen dacht ik bij mezelf, doe gewoon standaard een reeltje.
24: Maar iedereen heeft wel iets met muziek.
26: Ja, je hebt altijd wel wat met muziek.
2: Ze vissen gewoon naar een antwoord en daar gaan ze daarna op door.
27: Ja, ik vraag me dat toch af. Ik bedoel, er zijn
26: maar
27: ook...
26: in dit geval, bij dit programma, moeten die mensen dus vragen beantwoorden die ze gewoon echt niet kunnen weten van tevoren.
27: Ja.
26: Dus dat... Ja, dan moet je gewoon een soort...
2: Ik zou best wel die gozer willen uitnodigen hier... dat wij een paar vragen stellen en kijken of hij het weet.
26: Dat vind ik ook wel interessant.
24: Oh, ik zou niet te veel vragen.
27: Nee, maar we maken het toch allemaal belachelijk. Nee, maar ik denk zeker, en wellicht er luisteren 100% mensen... die ook bij er is meer tussen hemel en aarde.
2: 100%.
27: En dat de mensen bij een waarzegger of bij een handlezer... of bij een kaart, zo'n tarot heet dat toch?
24: Ja, die kaarten met die kaart leggen, is dat, ja.
27: Dat daar iets uitgekomen is, dat je toch denkt... ja, weet je, hey,
2: ik heb nog eens verteld van mijn oude buurman, meneer Zuiderveld.
24: Ja, dat heb je wel eens verteld. Maar voor de mensen aan de
2: hoogte. Nou, dus ik word 's nachts wakker. Ik ben gedachten 4:30. Ik noem wat. En ik droom dat meneer Zuiderveld is overleden.
24: Ja.
2: Dus ik bel mijn moeder de volgende ochtend. Weet je wel, wij belden elke dag om 10:00. Ik zeg, nou, maar ik heb zo raar gedroomd. Ik heb gedroomd dat meneer Zuiderveld is overleden. Ze zegt, nou, maak je geen zorgen. Die heb ik gisteren of eergisteren nog gezien. En ze belt me een uurtje na de hand op. Ze zegt, meneer Zuiderveld is overleden. Ja. Ik zeg, nee, niet te geloven. 4:30.
24: Zo.
2: Ik werd gek. Ik heb zitten huilen langs. Ik heb mijn auto neergezet. Ik ben gaan huilen. Ik denk, wat gebeurt hier, man? Het kan natuurlijk toeval zijn.
24: Ja.
2: Maar dit is wel te veel toeval. Ja.
26: Nou, ik had dat dus ook vorige week. Toen ging ik dus op de terugweg van het werk. Ging ik ineens even Dolly Parton draaien. Doe ik normaal nooit. Had ik gewoon zin in. En wat gebeurt er? Ik zie later dat ze is overleden.
27: Ja, maar het kan geen toeval zijn. Nee. Het kan geen toeval zijn.
24: Het komt omdat jij Dolly Parton hebt opgezet.
2: Nee. Ik geloof daar heilig in.
26: Ik doe dat 1 keer per jaar of 2 keer per jaar.
24: Nou ja, dit is wel.
26: Ineens,
24: maar schrok je ervan?
26: Ja, ik dacht, ik heb nog over haar gedacht. Van, ik moet een keer naar Dollywood.
27: Ik kan je misschien even doorgeven wie je gisteren beluisterd hebt.
24: Ik ga nu Douwe Bob draaien. Ik hoop niet dat...

0: Zometeen gaan wij verder met de 90's en Zero's top 538. Dag 3 alweer van die lijst. Maar nu moeten we even snel terugkomen op het onderwerp dat we zojuist bespraken. Florentinant in het nieuws het bericht dat Bovenair van Doorns terugkomt met het programma Het Zesde Zintuig, waarin het een beetje gaat om paranormale zaken. Nou ja, Rick had een voorbeeld. Jij had ook een voorbeeld, Florentin, met Dolly Parton. En Jaek, die reageerde ook even. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt ook zoiets bijzonders meegemaakt.
1: Ja, ik heb ook iets bijzonders meegemaakt. Dat was met Peter van der Hurk. Dat was jaren geleden, twintig geleden. En wij hadden kaarten van hem gekocht, blanco, zonder naamopgave. Ja. En helaas, wij hebben een zoontje, die is verongelukt. Maar we hadden een attribuut neergelegd, zeg maar. Een paar andere, ik had neergelegd, 70 stuks of zo. En hij haalt dat brilletje van mijn zoontje, haalt hij ertussen uit. Ja. En hij zegt exact wat er gebeurd is met mijn zoon. Nee. Dat is een ding die je nooit van je leven vergeet. Je denkt van, je hebt niks opgegeven, geen naam, geen adres, helemaal niks. En toch halen ze het er zo uit. Ik blijf het altijd knap vinden. Ondanks dat ik een sceptisch wegen ben.
0: Hij kon dit niet weten, op geen enkele manier.
1: Ja, hij kon echt niks weten. En hij geeft er daar zo alles op. En dat is wel echt super is dat. Als je dat ziet. Ik geloof er helemaal niet in. Nee. Maar als je dit dat ziet, dan denk ik van, tof is dat.
0: Maar vond je het ook niet beangstigend op de een of andere manier?
1: Ja, het is wel beangstigend. Maar ja, er is toch wat tussen hemel en aarde. En dat iemand dat weet. Want hij noemde ook iets van mijn dochter op. En ik, nou, dat kan haast niemand weten. Dat is ook gewoon fantastisch. Okay. Dat bestaat, zeg maar.
0: Jij bent overtuigd, dat is duidelijk. Ja, fijn dat je even reageert hierop. Dankjewel. En een mooie dag vandaag.
1: Is goedje. Okay. Prima. Groetjes. Hoi.
0: Ja, dat is wel bizar.
2: Dat is bizar, man.
0: Als zoiets gebeurt. En jij, je hoeft maar één keer zoiets mee te maken. Om ervan overtuigd.
1: Maar er is toch wat. Ja. Tussen hemel en aarde. En dat iemand dat weet. Want hij noemde ook iets van mijn dochter op. En ik, nou, dat kan haast niemand weten. Dat is ook gewoon fantastisch. Okay. Dat bestaat, zeg maar.
0: Jij bent overtuigd, dat is duidelijk. Ja, fijn dat je even reageert hierop. Dankjewel. En een mooie dag van.

0: Nee, je wil niet alles weten.
1: Nee,
0: zeker niet.
2: Ook wel een beetje griezelig op de een of andere.
0: Het is ook wel goed om bepaalde dingen, dat je denkt, nou...
3: Laat dat maar zitten.
0: Ja.
2: Dit is de ochtendshow. Zometeen hier gaan wij na 9 uur dus weer even terug in de tijd. Dat kunnen wij namelijk. Een soort teletijdmachine die hier wordt aangezet. En wij gaan terug naar de 90s en de zeros. 20 jaar popmuziek, mooi samengevat in een prachtige lijst die jij samenstelde. De 90s en zeros top 500.

0: And now it's time for a breakdown. Dat was deze blad. Ja, My Lovin' van Avok. Net nog even snel gekeken of hij in de 90s en Zero's top 538 staat. Dat had gekund namelijk, want hij komt uit de 90s. Maar ja. Het staat er niet in.
1: Nee.
0: Nou. Wel die andere plaat van Avok. Dus zometeen gaan we verder met die lijst. We gaan weer eventjes terug in de tijd. En wat hoor je dan onder andere het komende uur?
2: Zometeen in de 90s en Zero's top 538.
0: Maar dat is leuk.

0: 538.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
0: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
0: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
1: Zometeen vanaf 9 uur. 90s en
0: zero's. Top 538. Radio 538.
2: Kijk, daar is die.

0: Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepel druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op smartcity.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
14: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
15: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: 538 Nieuws. 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Zwaag bij Horen in Noord-Holland is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd. De bewoners worden ergens anders opgevangen. En vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter €1,95, €2,72. Daarbuiten liggen de prijzen wel iets lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs verder op. Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. En van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaartdienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Gaan we naar het weer. Er vallen buien en langs de kust kunnen die heel erg fel zijn. Veel regen, ook onweer. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En het wordt een graad of 19. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Ja, dankjewel Flo. Er is dus een openbaar vervoerstaking in Nederland. Dan zou je denken, dan is het veel drukker op de wegen. Maar dat valt vooralsnog mee. Hè?
8: 28 files beginnen op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein 55 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijshoord 23. En de laatste is de A59 Os-Zonzeel bij Heusden 7. 27 minuten.
9: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
16: Gekozen door jou.
5: De 90's en Zero's top 538.
16: De 538 Ochtendshow.
7: Ja, weer een hele dag op 538. Die heerlijke hits uit dat, of die twee decenniums eigenlijk. De 90's en de Zero's. We gaan het nu even over seks hebben. Samen met Sol en Peppa. Let's talk about sex is this.
17: Radio 538. Cinderella, cut it up one time.

0: Snow Patrol in de 90s en Zero's. Top 538 op 315. En de Chasing Cars. 90s en Zero's. Top 538. Ja, het is een beetje als een hond die achter een auto aanrent. Dan is hij, cars aan het chasen. En dat was precies wat Gary Lightbody volgens zijn vader aan het doen was... toen hij verliefd werd op een meisje die veel te knap voor hem was.
1: Oh,
0: ja. Die zei, ja, je bent een beetje achter auto's aan het aanjagen... zoals een hond erachteraan kan rennen. Dat gaat je nooit lukken. Of het uiteindelijk gelukt is, dat vertelt het verhaal niet... maar ze scoorde wel een hele grote hit met dit liedje. In 2006 en nu bij ons in deze lijst. Daarvoor op 316, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ja, dat was een beetje gevoelig in de Verenigde Staten.
1: Zo,
0: daar praten ze niet zo graag over seks.
1: Hebben ze die weggepiept daar of zo? Of hebben ze een andere...
0: Zij moesten uitleggen dat ze eigenlijk het hebben van seks bespreekbaar wilden maken. Ook omdat in die tijd de AIDS-epidemie nog ontzettend actueel was.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Sterker, ze hebben er een andere versie van gemaakt. Dat is toen deze geweest.
2: AIDS.

0: Let's Talk About AIDS was dat.
1: Gezellig.
0: Ja. Nou ja, goed, het was om het maar bespreekbaar te maken.
1: Ja, dat is wel goed.
0: En het belang van veilige seks toch even uit te leggen. Woensdag 9 september, dag 3 van de 90's en Zero's. Top 5, 3, 8, 2 liedjes nu al onderweg. En er gaan er nog heel veel komen vandaag. Ik zie Bluff bijvoorbeeld staan zometeen dit uur. No Doubt is onderweg. Oh. Arie die komt nog langs met een mop.
2: Heetje.
0: Ja, hij heeft beloofd om ook een mop mee te nemen uit de 90's of de Zero's. Hij was nog even aan het kijken. En we spelen zometeen begin de dag met een mooi bedrag. En dat betekent jouw kans op €538. Iedere dag hier in de ochtendshow maak je daar kans op. En vandaag hebben wij, ja, ik denk een makkelijke stem in het spel. Dit is de stem.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
4: Oeh, moeilijk.
0: Ja, ik zeg nu makkelijk, maar als ik hem zo beluister...
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
1: Zo.
4: Ik heb geen idee, hoor.
0: Zoeken we een man of een vrouw?
1: Ja, dat is wel een man.
4: Moeilijk. Oh, ik dacht
1: voor mij wel. Nee, want ik denk ook dat ik heb iemand in gedachten, maar ik laat nog eens één keer horen.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
4: Nee,
0: ik denk een vrouw. 09093538. Wie zoeken we? Begin de dag met een mooi bedrag. €538, de hoofdprijs. Deze stem is waar we om spelen.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
0: En wie weet ben jij straks een winnaar.

0: Het stiekem misschien wel de meest actuele plaat uit de lijst, want zij is helemaal hot op dit moment, ja, op TikTok. Miljoenen views en likes voor betreft dit liedje. So Incredible. Het staat onder allerlei filmpjes. In 2008 betrad ze al de hitparades met deze plaat, maar nu dus opnieuw helemaal hot.
1: 18 jaar geleden, man.
0: Ja, en 313 bij ons in de lijst. We hebben net deze stem laten horen.
2: Hij is natuurlijk gewoon goed.
0: Is het een man? Is het een vrouw? Wie is het?
1: Vliegtuig.

0: gewoon weer op de vertrouwde plaats. Ja. Links naast het
1: rad. Ik ging niet goed met die 75 euro. Dus ik ga het gewoon weer aan de andere kant op.
0: De oude vertrouwde positie. Ja. Zo wordt het. Jip, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, Jip. Ja, we gaan verder niet over. Nee, we gaan het niet over. We gaan het niet doen. Jip. Deze stem, hè?
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
0: Wie zoeken wij?
2: Nou, ik denk dat dat Jelka van Houten is.
0: Jelka van Houten?
4: In ieder geval voor een vrouw ga je dus.
2: Zeker, zeker.
0: Jelka van Houten.
5: Jelka van Houten.
0: Is niet goed.
5: Hè?
0: Nee, ja.
2: Helaas.
0: Zonder man. Een mooie dag, hè?
2: Insgelijks.
0: Dag, Jip. Ruud, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Jij hoorde de stem en jij denkt, dat weet ik wel.
6: Ik denk Caroline van der Plas.
0: Caroline van der Plas?
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
1: Nou.
0: Ja, het is niet goed.
1: Oh.
6: Helaas.
0: Ja, ik hoor de teleurstelling. Ja. Nee, spijtig, Ruud. Mooie dag. Jesse dan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey Jesse, wie heb jij net gehoord?
7: Ik denk aan Roxanne Hazes.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
0: Ja. Ja. Die heeft wel, die heeft wel een beetje zo'n...
4: is het niet.
0: Zo'n hezige stem. Maar het is niet goed, Jesse.
7: Helaas.
0: Ja, spijtig. Annegien, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annegien. Hallo.
8: Hi.
0: Hey.
4: Is het niet iemand die dagelijks op televisie is, 's avonds? Dat denk ik, namelijk.
8: Mijn stem lijkt alleen er niet op, maar mijn naam wel.
0: Oh, jij denkt
4: zo. Nee, ik zat even hard op te denken over wie de opgave zou kunnen zijn.
0: Ze is niet elke dag op televisie.
4: Oh, nee. Ja. Oh, wel televisie.
0: Ja. Annegien, die zoeken we.
8: Caroline Tense, denk ik.
0: Caroline Tense.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon goed.
4: Yes. Ik dacht dat René van der Gijp was, joh.
7: Nee, joh.
0: Van der Gijp?
4: Ja, luister maar.
3: Hij is natuurlijk gewoon goed.
4: Dacht ik serieus?
5: Hoor, zeker niet.
0: Oh, kijk. Gaat het gebeuren? Gaat het gebeuren?
1: Slechter.
0: Jeetje, Flo. Jongen.
1: 50 euro.
5: Ga je schamen.
0: Heerlijk. Misschien moet je morgen van onder afdraaien. Kijk hoe dat...
4: Jongens, Annegien is daar hartstikke blij mee.
0: Ja, wel, nee, tuurlijk.
8: Ik ben hartstikke blij mee. Kijk. Kleine niet eerlijk, is het grote niet eerlijk.
0: Wat een wijze woorden, Annegien. Wat een wijze woorden.
1: Ik ga tegen de klok in.
0: Ja, we gaan het gewoon morgen weer een andere slinger geven. Maar 50 euro is ook hartstikke lekker.
8: En dan dank je wel, Flo.
1: Alsjeblieft.
0: Wat ga je ermee doen, Annegien?
4: Ja, huis kopen.
8: Ja, huis kopen. Nee, ik ga volgende week op reis naar mijn dochter in Naxos. Dus we gaan er heerlijke eitjes van eten.
0: Leuk hoor,
8: Naxos. Ja.
4: Dat is naast Paxos, toch?
8: Ja. Paros.
0: Oh. Ja, dat is wel leuk. Het schijnt een mooi eiland te zijn.
4: Fantastisch, prachtig. Een losbos.
8: Ja, dat komt helemaal goed. Ja.
0: Nou, veel plezier, Annegien.
8: Dankjewel, hè, jongens.
0: Mooie woensdag. Hoi. Annegien wint hier 50 euro. Morgen een nieuwe ronde met hopelijk een hoger geldbedrag. En zo dadelijk bij ons in de lijst. Bluff, Veles en meer.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
16: Yes!
17: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Alle Sik & Verf bestel je bij...
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
7: Kippie.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Morgen 5:38 de ochtendshow en het weer van vandaag een wisselvallige dag. Felle onweersbuien trekken over het land, maar er is ook gewoon ruimte voor de zon. Aan de kust een stevige wind vandaag, windkracht 7 en het wordt maximaal zo'n 19 graden. We hebben natuurlijk een treinstaking en een busstaking, of een OV-staking in het hele land. Dat betekent dat het wellicht iets drukker is op de weg. Jij hebt het overzicht.
6: 15 files nog beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen 23 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijsoord 42 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 9. De A50 Os-Eindhoven bij Veghel-Noord 24 minuten. A65 Den Bosch-Vught bij Vught 8 minuten. En ook nog een flitser op, of een file op de N402. 92 Hoogvliet Rotterdam bij Rotterdam. 15 minuten.
5: En zo is het 9:30 geworden, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Er ontstond brand, maar de schade bleef beperkt. Dat meldt de regionale omroep. Een paar duizend OV-medewerkers hebben vanochtend het werk neergelegd, volgens vakbond FNV. En ook andere vakbonden, zoals CNV, doen ook mee aan de staking en ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Iets meer dan de helft van de Nederlanders die kan ook wel begrip opbrengen voor deze OV-staking, heeft RTL Nieuws dan weer onderzocht. Maar veel mensen vinden het ook een veel te zwaar middel en wijzen juist op de overlast voor een grote groep.

0: Deze lijst op nummer 311.
1: De 90s en Zero's op 538.
0: Alles is liefde. Dat was een beetje die Nederlandse remake van Love Actually.
2: Oh ja,
0: leuke film vond ik het. Alleen ging die in plaats van over Kerstmis, ging die over Sinterklaas.
2: Ja.
0: Maar inderdaad, een leuke film, ja. 311 voor de titelsong. 7 keer komen we Bluff tegen in deze lijst. Dit was een hit uit 2007. En daarvoor ook nog Dr. Dre samen met Blackstreet, No Diggity. Op 312. En die kwam dan weer uit de 90s. Het jaar was 1996 toen die plaat een groot hit was. Hey, woensdag. En dat betekent dat je bij ons altijd rond 9:45 Arie hoort. Met een mop uit de kroeg. En vandaag gaat het ook weer gebeuren. Dus hij komt zo meteen hier even een nieuwe mop voordragen. Altijd gezellig op de woensdag. Dan weet je ook dat je aan de goede kant van de week terecht bent gekomen. Tenminste, zo voelt dat altijd een beetje. En bij ons in de lijst zo meteen No Doubt. Staat voor je klaar met Don't Speak. Dat was de eerste grote hit voor No Doubt. Maar eerst op nummer 310. God is a DJ. Dit is Faithless.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

het feest der herkenning, deze lijst. 90s en Zero's, top 538 hier op Radio 538. Met op 309, No Doubt en Don't Speak. En dan is het inmiddels 13 minuten voor 10 uur geworden. De hoogste tijd. Om even je woensdag, die al leuk was, nog leuker te maken. Ja, nog leuker, want ja, hoe fijn is het om de dag lachen te beginnen.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, samen weer.
0: Ja.
1: En op tijd, hè?
0: En op tijd, ja.
2: Was het druk op de weg, of niet? Ja, nee, door de staking.
1: Dat was het laatste stukje eventjes vanaf Loosdrecht hier naartoe. Het is een beetje druk. Ik denk, het zal me toch niet gebeuren, hè? Maar het viel heel erg mee.
2: Oh, wat fijn, man.
1: Het was in Amsterdam ook vrij rustig. En ik kon normaal parkeren hier, is ook wel lekker.
0: Oh, ja.
1: Je komt niet naar de Wasstraat rek van dus, die Denappels.
0: Alles zat mee eigenlijk, daar komt het op.
1: Alles zat mee.
0: Nou, wat heerlijk.
1: De hele week eigenlijk al.
0: Oh,
1: ja, de hele week.
0: Heb je een geluksweek, ja?
1: Want ik ben nou heel druk natuurlijk voor mijn theater gebeuren.
0: Oh ja.
1: Dus dat wordt nou steeds serieuzer natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik heb 5 oktober heb ik al mijn try-out. Dus dat wordt allemaal wel spannend. Ja, wat nu...
2: Ja, jij zou nog een keer die zangles van je opnemen, maar daar horen we vrij weinig van, Arie.
1: Ja, maar ik weet ook niet of je dat horen wil.
0: Ja, ja, dat willen we heel graag horen.
1: Oké, ik heb hem bij me. Volgende keer ga ik hem...
0: Heb je hem bij je?
1: Ja, maar dat nummer is wel is geheim, hè.
0: Ja.
1: Het is wel een geheim nummer. Het moet een grote verrassing worden.
0: Ja.
1: Oh. Inderdaad al een verrassing dat ik ga zingen, maar... Dus, en ik heb vanmorgen een leuke actie. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben.
0: Nee, ik heb niks gehoord.
1: Ik heb een actie heb ik vanmorgen bedacht.
0: Oh.
1: Met stuur je krultang, je oude krultang op naar Café de Amstel. Want er wordt een stukje in mijn show.
0: Ja.
1: En dat met de taxi heb dat te maken. Ik had die bijnaam die krultang. Hè, dat weet
0: ja.
1: Dus ik heb bedacht, als mensen die kunnen allemaal een oude krultang van je oma, van je vriendin, van wie... Het liefst van de jaren 90, namen opsturen.
0: Ja.
1: En wie weet, als je dan in het theater bent, dat ik ook jouw krultang dan ga gebruiken.
0: Nou, dat zou een enorme eer zijn.
1: Ja. Dat zou een enorme eer zijn. Ja. Krultang van Arie, nou mooi toch. Dat gaat helemaal goed.
0: Ik zou nog heel even nadenken over de actie.
1: We gaan het meemaken. We gaan het zien.
3: Want zo krijg je weinig krultangen.
1: Mag ik jouw krultang?
3: Nee.
1: Ja, maar waar gebruik jij je krultang voor? Zijn dit hele kleine krulletjes? Of?
0: Oh, zo. Arie, laat hem op.
1: Ik heb een keuzemenu voor jullie.
0: Oh, oké. Okay. Leuk.
1: Ja. We hebben dat nummer wat van de week is gezongen door Parachute.
0: Ja.
1: Daar heb ik er eentje van. Ik heb er eentje van een lastige man die ziek is.
0: Ja.
1: Of een rommelig huis wat we vanmorgen over hadden.
3: Doe maar wat.
1: De huizenschaamte.
0: Nou,
1: jezus. Dus een keuze aan jullie.
0: Dan moeten we kiezen. Ja, ja. Dan doet de laatste maar, de rommel.
1: De rommel, de rommeldag. Nou ja, ik hoorde het dus vanmorgen, ik las het eventjes mee.
0: Ja.
1: En ik kreeg uiteraard weer inspiratie. En wat is het nou?
2: Nou.
1: De man komt bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, het is verschrikkelijk. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, die huisgenoot van mij. Hij zegt, het hele huis stinkt verschrikkelijk. Hij zegt, maar hoe komt het dan? Hij zegt, hij heeft geiten in de rondlopen, kippen, konijnen, cavia's. Het hele huis stinkt naar de pissen, naar de stront. Dan zegt die man, maar dat is toch niet zo moeilijk? Hij zegt, hoezo niet zo moeilijk? Hij zegt, kun je dan niet even een raampje openzetten? Hij zegt, ja, ik ben gek, vliegen mijn duiven weg. Ik hoorde het dus vanmorgen, ik laat het eventjes mee.
0: Ja.
1: En dan krijg je uiteraard weer inspiratie. En wat is het nou?
2: Nou.
1: De man komt bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, het is verschrikkelijk. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, die huisgenoot van mij. Hij zegt, het hele huis stinkt verschrikkelijk. Hij zegt, maar hoe komt het dan? Hij zegt, hij heeft geiten in de rondlopen, kippen, konijnen, cavia's, het hele huis.

0: Beyoncé en Shakira. Beautiful Liar bij 538 in deze lijst. De Zero's, 90's en Zero's top 538. Nummer 308 is de plaats die deze twee dames in hebben.
1: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: En dat betekent

0: Claudia die heeft een vraag ingestuurd.
1: Aan wie?
0: Aan ons.
1: Oké. Okay.
0: Algemeen.
1: Een algemene vraag.
0: Hallo Ochtendshow, kan ik ergens vinden wat jullie ooit als smulschijf gekozen hebben? Ja, dat kan.
1: Dat willen wij ook graag weten.
0: Nou, dat kan. Dat is wel leuk. Op Spotify is er namelijk een smulschijf 538 Ochtendshow playlist. En daar staan alle smulschijven in die we ooit hebben gehad.
1: Wat cool.
0: Ja. Dat is soms ook dat wij ze tegenkomen dat we denken, jeetje, dat we daar ooit smulschijf van hebben gemaakt.
1: Ja, dat was toen, hè.
0: Maar er zitten hele leuke platen tussen. Kijk maar eventjes op Spotify 538 Ochtendshow, dan vind je de hele lijst. Lisa die zegt, hoi, wij moeten voor school een opdracht doen, een stukje radio. Is het mogelijk dat wij op de radio komen?
2: Tuurlijk.
0: Ja, Lisa, ik zou zeggen, gebruik dan even de audio-app die in de 538-app zit. Dan kan je hem opnemen. Dat is heel makkelijk. Dan kun je even het microfoontje intoetsen en dan kun je wat opnemen. En wie weet dat Dennis het zo meteen uit wil zijn.
1: Nee. Die is een flauw man. Ja,
2: maar wat moeten zij doen op de radio dan?
0: Dat vertelt het verhaal.
2: Nee, dat, als ze nou even wat meer toelichting geven,
1: dan kunnen we
2: kijken bij welk programma dat kan.
0: Ja, zoeken wij er even een plekje voor, Lisa.
2: Ja, dus, dat komt goed.
0: Als je dat zou willen doorsturen, heel graag.
2: Sowieso, hè, als je een spreekwoord hebt en je wil bijvoorbeeld Rick als gastspreker in je klas, dan kan je gewoon opgeven.
1: Heb ik een keer gedaan.
2: Ja. Dan kan je, Rick die heeft een soort... kijk, vroeger had natuurlijk heel veel drive-in-shows. Maar dat
1: ik heb er nog steeds heel veel, hoor.
2: Dus ja, je kan Rick... Ja, dan komt hij toch...
1: Ik heb het gedaan, een spreekbeurt op school.
2: Of als je een werkstuk over nieuws lezen, dan kan je gewoon Florentine interviewen.
1: Ja. Ja.

0: Mijn zus zit in het onderwijs en die heeft mij toen een keer gevraagd van, joh, zou je dan bij ons in de klas willen vertellen over radio? En ik zei, nou, natuurlijk, dat doe ik voor jou. Maar dan sta je dus aan kinderen van 11 te vertellen over radio. Die hebben geen idee
1: wat
0: dat
1: is. Zijn er nog vragen? Wat is radio, meneer?
0: Die vonden het leukste het moment dat we de pennen uit gingen delen van 15 jaar. Dat vonden ze wel leuk. Maar radio, dat nee, dat luisteren ze eigenlijk niet. Zometeen veel plezier met Dennis. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow. Mooie woensdag.
2: Zometeen in de 90's en Zero's.

0: Radio 538.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld, World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel. Of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: Ik ben Florentien van der Meulen. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV leggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuiniging op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. In Oslo lopen de straten rond het centrum vol met mensen die de uitvaart van koning Harald willen bijwonen. Het centrum zelf is afgesloten en bij de 10 ingangen zijn controles. Vanaf het Koninklijk Paleis vertrekt rond 12:00 de stoet met de kist van Harald naar de Domkerk. En wie daar geen plek vindt, kan de dienst buiten op grote schermen volgen. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. Gaan we naar het weer. Er vallen buien langs de kust kunnen die fel zijn. Veel regen, ook onweer. Tussendoor schijnt wel de zon en het wordt een graad of 19. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel voor het hit. Het is een mooie dag voor de regenton, begrijp ik. Zo.

0: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
5: Gekozen door jou.

draait op, ja, de stimulerende middelen en dansmuziek. Banger Boys op 58 in de 90s en Zero's top 58. Het enige overzicht van je favoriete hits in de juiste volgorde, want jij stelde hem helemaal zelf samen. Met nu de groenpaarse schijnwerpers gericht op de Backstreet Boys. En zanger Nick Carter even in het bijzonder. Want hoewel de band nog steeds populairder is dan de combi van Witbrood Hagelslag, waren de ouders eigenlijk niet zo blij met het succes van hun wereldberoemde zoon. Volgens Jane, de moeder van Nick, begonnen fans op een gegeven moment handjes gras uit de voortuin te trekken als souvenir. Wat een gekkigheid, hè? Daarna werden ook planten uit de grond gehaald. Er werden zelfs spullen uit de tuin gejat. Bizar. Uiteindelijk was papa Carter het helemaal zat. Heeft hij een heel hoog ijzeren hek.

Op 58 Eminem en The Real Slim Shady. 90's en Zero's Top 58. Het jaar 2000 alweer. Deze van held Eminem Slim Shady. Was toen een relletje. De leden van de SGP vonden deze echt niet kunnen. Onder bevindelijk gereformeerde SGP'ers geldt een sterke afkeur van hardstyle, heavy metal, alles wat met dance te maken heeft en ook rapmuziek vanwege de in hun hoge godslastelijke, occulte en onzedelijke teksten van deze Eminem. Wel een grote hit geworden, dus de kritiek heeft niet heel veel geholpen.

0: 302. Het succesverhaal van glazenhaler tot rockster Dinant en de Helden van Kane. En een van die grote hits die ze scoorden, je hoorde Kenya Endom in je 538. Leuk om even te horen waar je luistert. Spreek gerust een appje in. Clemens deed het ook, stuurde dat met de 538-app.
1: Onderweg vanuit Waddinxveen terug naar ons mooie Loosdrecht rijden mijn zwager en ik, André en Clemens, met deze heerlijke lijst van 538 terug naar ons veilige dorpje. Bedankt voor deze lijst. Heerlijke muziek. En maak er een mooie dag van allemaal. Groetjes.
0: Ja, dankjewel Clement. De vraag welk dieet moet je volgen om in een van de populairste girlbands op aarde terecht te komen? Het antwoord hoor je zo in het vervolg van de lijst.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Wat verdikken me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïne-shakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
14: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
22: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
23: Doe het lekker zelf,
22: dat zeg ik.
24: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
27: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
26: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
27: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
26: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
28: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
29: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
29: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
29: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
25: '90s en Zero's top 538.
0: Ja, de soundtrack van Werk op Nederland met nummer 301. Daar staat Lady Gaga.
30: 538. 301.
0: Samen met Colby O'Donnell. Dit is Just Dance.

0: Wie trekt het strenge dieet van Pussycat Doll? Kimberly Wyatt je dan over de streep. Nou ja, deze Kimberly Wyatt die deed echt gekke dingen om zeg maar een beetje in shape te blijven. Of misschien wil je het ook juist wel niet. Je moet wel vooral dol zijn op tonijn en grapefruit.
1: Tuna and grapefruit, I think I lived on for quite some time.
2: And that's it?
1: Pretty much, yeah. I had to get rid of all the carbs. Like, I tried so many different like diets and stuff. I knew that wasn't a thing that worked for me.
0: Maar tonijn is wel een beschermde diersoort. Dat is toch een beetje met uitsterven bedreigd en zo. Dus ik hou toch bij een broodje kaas met roomboter. Lekker. Met nu de Pussycat Dolls. De nummer 299 in de lijst.

0: Pearl Jam and Black. In de 90's Heroes Top 58, nummer 298. Dennis, ik heb hier twee mannen lopen die bij ons het straatwerk aan het doen zijn. Ze luisteren al de hele week Radio 58 en ik wil ze graag de groetjes doen. Ze zijn zo goed bezig en zo snel. Vandaag is de klus al klaar en ik ben er heel blij mee. Groetjes Linda uit Erika. Nou, wat leuk, Linda. Shout-out naar de mannen die het straatwerk doen. En de vrouwen natuurlijk sowieso, die misschien wel straatwerk doen nu. Je bent bij Radio 58, ook Jan luistert mee.
1: Goedemorgen Dennis, Jan hier, onderweg vanuit Bordeaux naar Sittard. Oh, we zijn bijna bij Parijs. Hey, fijne uitzending.
0: Yo, dankjewel Jan, en ook Sonja is in het buitenland.
2: Goedemorgen Dennis, met Sonja. We gaan vandaag een paar kilometer verder naar Davina, Thijs, Sven en Berry. Naar hun domein. Helemaal geweldig hier. Het is fantastisch mooi. Natuur, mensen,
0: ja.
2: Zon. Mooi. Wat wil je nog meer? Groetjes uit de Dordogne.
0: Ja, Sonja, maak reclame voor de Dordogne hier. Ik moet wel even een tegengewicht. Ik was afgelopen zomer ook in de Dordogne. Het was bijna alsof je in de airfryer zat in Frankrijk. Zo heet. Maar een prachtig gebied inderdaad. Veel plezier Sonja en fijn dat je meeluistert. Dit is de 90's Heroes Top 58. Ooit wel eens gefantaseerd hoe het zou zijn om te vliegen als een vogel door de lucht. Nelly Furtado maakte daar een liedje over.

0: discotheek. Dat je daar niet binnenkwam, zeg maar, weet je wel. Niet de goede schoenen. Dat soort dingen. Crying at the Discotheque, elke zaal nummer 296 in de 90s en Zero's Top 50. Esther, zo met het nieuws, wat heb je voor ons, Es?
1: Ja, we hebben het elke dag nodig. En ook dit wordt net als benzine en gas flink duurder.
0: Ja, precies. Net als vuurwerk, dat moeten we vanaf nu illegaal kopen. Dat wordt ook veel duurder, maar het wordt een mooi showtje oudejaarsavond, denk ik.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip dunner. Lekker.
3: Kippie.
4: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Alle verf super voornelig.
13: Pas je eindelijk het perfecte

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
2: Simyo.

0: 538 Nieuws.
1: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen. Het gaat om een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen. De school wil niet kwijt welke dat zijn. En niet alleen benzine en gas worden steeds duurder, ook de energierekening zal de komende jaren flink oplopen. Door nieuwe regels gaan huishoudens meer betalen. En daarom kan het volgens onderzoekers voordeliger worden om je huis te verduurzamen en elektrisch te rijden. In het gunstigste geval kan verduurzamen een huishouden bijna 3000 euro per jaar schelen. En de meeste mensen hebben hun werkdag aangepast op de landelijke stakingsdag in het OV. Maar dat de pont tussen Velsen en Egmond door de protest ook niet vaart, dat bleek niet bij iedereen bekend. Zoals bij deze bestuurder van een trekker, horen we bij NH Nieuws.
2: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
3: Ja, moet je nu naar de overkant?
2: Ja, ik ga niet zwemmen met het ding.
1: Hij heeft in ieder geval lol. In Amsterdam werd het aantal kinderen die normaal met de pont over het ei gaan en met een sloep naar school gebracht.
4: Oh.
1: Het brengt ook wel weer grappige dingen met zich mee, hè? Het weer dan nog. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt een graad of 18 vandaag. En tot zover het 538
4: Nieuws. Ja, dankjewel, S. Lekker met het pontje en luisteren naar 538 is er vandaag dus niet bij, maar met je sloep wel op de A1 Apeldoorn en Amersfoort. Rij je misschien in een hele lekkere sloep richting Kootwijk, daar ben je 8 minuten langer onderweg. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 14 minuten vertraging, 3 kilometer langs de Rijn. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij Beest 83.5 en op de A6 Muidenberg Lelystad bij Lelystad 69.0. A10 de Koentunnel de Nieuwmeer bij Amsterdam 26.5 en ook op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam controle bij 7.6.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
15: Gekozen door jou.
0: De 90's en Zero's top 538. Met onder andere Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet zomaar heen, maar eerst een portie.
16: Gitarre!
0: Voor nummer 295. Are you gonna go my way? Dit is Lenny Kravitz.
17: Radio 538. 295.

raakte hij de gevoelige snaar. Op 294 afscheid nemen bestaat niet. Marco Borsato bij 58. In de 90s en Zero's top 58. Op deze bewolkte woensdagmorgen. En omdat afscheid nemen niet bestaat in de wereld van Marco, hoor je hem voor de ontknoping komende vrijdag nog maar liefst 5 keer in deze lijst. Ik ben Dennis, dit is de 90 Zero's top 58. Sijbrand die is lekker hard aan het luisteren naar 58 vanuit Mallorca. En de stratenmakers hebben gereageerd dat Erika net was de opdrachtgever die eventjes een berichtje stuurde dat ze zo keurig aan het werk waren. En jongens, supermuziek deze week. Groetjes, de stratenmakers uit Erika. Waar je ook aan het werk bent, een warm welkom bij 58 deze week, waar we aftellen naar de nummer 1. Met het leven als rollercoaster vormgegeven door Ronan Keating. Maar eerst held Will Smith. De artiest die na zijn glansrijke carrière als artiest natuurlijk ook succesvol is op het witte doek. En hoewel dat leven van de buitenkant een constante stroom aan hoogtepunten lijkt, worden daar ook wel eens missertjes gemaakt. Zo kreeg hij de hoofdrol aangeboden van Neo in de film The Matrix. Maar die sloeg hij af om in de film Wild Wild West te gaan spelen. Even voor de beeldvorming, dat is zeg maar alsof je een rol in de serie Friends afslaat om aan een herhaling van Waku Waku mee te doen. Dat is het een beetje. De Matrix bracht 467 miljoen op en Wild Wild West maar 222 miljoen. En die film die wel succes was voor Will Smith was natuurlijk The Man in Black.

292, 90's, top 58, Ronan Keating. Wat heeft hij gelijk? Life is a rollercoaster, jongens. Ups en downs en soms gewoon zonder riemen, vol keihard naar beneden en gezeik aan je hoofd en toch weer doorploeteren. En tussendoor ook nog post van de Belastingdienst op je deurmat. Weet je wel, dat is Life is a Rollercoaster, Ronan Keating. Dennis, maar wat is dan jouw favoriete rollercoaster? Ik was een tijdje geleden in Orlando. Daar hebben ze dat fantastische Harry Potter land bij Universal. Daar heb je Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure op zo'n motor. Ah, echt heerlijk.

0: 290. Rockgodin Anouk Michel. Ja, daar is hij voor een driedubbele Johnny Wakker, de officiële Dennis Koffiegong. Even een bakkie doen. En ja, wat hebben een microfoon, een technisch mankement met elkaar te maken? En wat heeft dat te maken met een blauw oog? Het antwoord hoor je zo.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Begin de dag met een mooi bedrag.
3: Ja! 38 euro!
1: De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: De juiste heb je gevonden.
1: Morgenochtend bij Radio 538.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: business. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
2: Aan tafel!
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
4: Kippie.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: The 90s en Zero's top 538. Met nummer 289, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez.
12: 538. 289.

Van 80 in de 90s, hier was top 50 van Maroon 5. This Love, wel een mooi bericht. Wim die appt. Dennis, deze lijst is van dat ik geboren ben tot mijn volwassen leven. Geboren in het prachtige 1990, super vet. Groetjes Wim. Goed dat je erbij bent, Wim. Adam Levine van Maroon 5 heeft ooit per ongeluk een fan met een blauw oog naar huis gestuurd. Hè? Raakte gefrustreerd toen het geluid wegviel tijdens een show. Gooide zijn microfoon boos op de grond. Maar dat ding stuiterde keihard tegen het oog van een dame. Geen miljoenenclaim tegen Adam Levine. Nee, ze vond het eigenlijk wel een eer dat de microfoon waar Adam in had gezongen tegen haar gezicht was aangekaatst. Zo kan het natuurlijk ook, hè.

0: Ja, het waren ook wel de decennia waarin je als artiest echt aan de bak moest en goed moest kunnen zingen. Wat tegenwoordig natuurlijk met autotune een beetje gecamoufleerd wordt. Daar had Mariah Carey had er helemaal niks van nodig. De nummer 286. Popprinses Mariah Carey, je hoorde Without You. En ze staat ook in het Guinness Book of Records met de hoogste noot die ooit gezongen is door een mens. En ze vergelijkt die noot zelf met het geluid dat dolfijnen maken.
1: Apparently it's this highest note sung by a human or something.
2: Are you serious?
1: Wait, because it's something that dolphins hit. I'm not going to be quoting. I'm really not.
0: Ja, en om je een idee te geven welke kant het opgaat, dat klinkt dan zo. Tippy, zet de ramen open, dan hoef je de glaszetter niet te bellen. Ja, de gemiddelde vrouw in Nederland denk ik wel als er een muis in huis rondloopt, yeah. Toch?

0: Mark Ronson, de legendarische Amy Winehouse, Valerie op 284. Zometeen bij Lindo, onder andere Kelly Clarkson.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
12: Schat?
13: Hm?
12: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
13: Boerzoekvrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
12: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
22: nee.
21: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
21: Milner.
23: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
25: 538 Nieuws.
26: 12 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De storing bij de Britse luchtverkeersleiding, waardoor gisteren veel vliegtuigen aan de grond moesten blijven, is niet het werk van hackers. Het hoofd van de luchtverkeersleiding zegt dat er geen cyberaanval was. Door de storing waren meer dan 1000 vluchten ontregeld. Reizigers hebben daar ook vandaag nog last van. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt de oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie.
28: Weet je, het gebeurde ontzettend snel en het overkwam ons.
27: En volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het koninklijk paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publiekelijke afscheidsplechtigheid. En daar zijn ook veel prominenten bij. En Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch, want Roxy Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. En tijdens het concert is ze pas 22 jaar. En daarmee is ze ook nog eens de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. Het weer dan nog, veel regen, af en toe schijnt de zon. Aan de kust zijn de felle buien mogelijk met kans op onweer. Het wordt een graad of 18. Vanavond wordt het wel droger en koelt vannacht af naar een graad of 10. En tot zover het 538 nieuws.
0: Hartstikke goed. Even kijken hoe het allemaal is op de weg met die stakingen van vandaag. Ja, het valt dus wel mee. De A4, Den Haag Amsterdam voor Schiphol, 10 minuten. De Ring Amsterdam, daar staat 10 tussen Slotermeer en Osdorp, 7 minuten. En de A12 voor de grens met Duitsland, een kwartier door grenscontroles. Dat zijn de langste en bijna enige vertragingen van dit moment. Dan controles. A2 Utrecht en Bos 83,5. A4 Delft en Haag 48,8. De A6 Lelystad richting Almere bij Almere 51,0. A7 Groningen Dracht 182,0. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij 74,9. A15 naar de Rotterdam vanaf de Maasvlakte 46,5. A16 Rotterdam Dordrecht 7,2. A27 Breda Gorkum bij Oosterhout 15,1. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,3. A58 Goes Vlissingen 160,6. En de A65 Breda Tilburg 19,6.
1: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
4: Gekozen door jou.
3: De 90's en Zero's top 538.
4: Lindo Duval.
5: Ja, heerlijk zeg, 90's en Zero's in de blender. En een mooie hitlijst tot vrijdagmiddag hoor je het beste uit die periode met nu. Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.
4: Radio 538. 283.

0: Sis heb je ook nog natuurlijk, hè. Dat is
1: lekker een blokje ijs als warm is. Jordi Benal in de 90s en Zero's Top 5. De zanger die tegenwoordig ook te boeken is. Al jaren trouwens als DJ voor je buurtfeest. Braderie Festival of waar dan ook. 282. Zometeen staat het jaar 1995 op het Groenpaarse hoofdpodium. Het jaar waarin je thuis kwam, TMF aanzet op tv. Je cd-map pakte. En dan hopen dat niemand de telefoon nodig had. Dan kon je op MSN, weet je wel. Kon je met je vrienden lekker messen. Wat was, als je er al was, 1995 voor jou? Laat dat even horen via de 58-app. Spreek even in 1995, als je er al bij was. Wat deed je toen? Wat maakte je mee? Geboorte van je kind, bruiloft, eindexamen, eerste zoentje. Zou ook nog kunnen. Rijbewijs. Ja, kan allemaal natuurlijk. Rapper Nelly nu met een derde van Destiny's Child, Kelly Rowland. Dit is 281, Dilemma.

0: lekkerste 90s en zeros hits. Door jou gekozen.
1: Dit is de 90s en zeros top 538. 280.

0: R.E.M. Losing My Religion in de...
1: De 90s en Zero's op 538.
0: Wat deed jij in 1995? Danny heeft een duidelijk antwoord.
2: In 1995 werd ik een bewuste luisteraar van Radio 538. Dus 95 is echt een mooi jaar.
0: En Martin?
3: 1995 staat bij mij vooral nog vers in mijn geheugen... vanwege de winst van Ajax in de Champions League.
0: Ja, dat was toen, hè?
4: Rijkaard. Ja, Kluivert, ja! Kluivert 1-0.
0: Ja, de 1-0 tegen Milan in Wenen. En Wim?
5: Nou, in 1995, toen behaalde ik mijn allereerste diploma in mijn leven. En dat was het welbekende Peterstruk-diploma. Ja, dat bestond vroeger nog.
0: Dat bestond, ja, sterker nog, het is er nog steeds. Ik mag morgen examen doen. Nu in de 90s, Zero's Lies, La Bouche, Be My Lover, 279. Ja, ja, ja.

0: Chasing Pavements hoorde je. 90's and Zero's. Top 538. 200, wat is het? 78 ongeveer, geloof ik. Nou ja, kijk maar even. Het staat 88 uit. Ja, 278. Ja, dat is het. Ja, je kan meekijken op TV 538. Als je wil weten wat er aankomt in deze 90's and Zero's lijst, je zou kunnen spieken op 538.nl. Sowieso dadelijk Ultimate Chaos.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000. Wat verdikken we.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
10: Nu bij Iwis Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
9: Wishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
1: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Binnen 1 minuut meer. Top 538.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Zo.
18: Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: En zero's tot 538.
20: Met eentje die je mee gaat zingen, Casanova. En Ultimate Chaos nu.

0: Killers. Human. 276 in de 90s en Zero's. Top 58. Ik werkte in de 90s in een cd-winkeltje, platenwinkeltje. En het leuke was, soms kwamen dan mensen die wilden een liedje kopen. Dat bijvoorbeeld dat in de top 40 stond. Of 50 of wat ook. Maar dan wisten ze niet welk liedje het was. Of wie het zong of wat ook. En dan gingen ze het een beetje voor je voorzingen. Van, en dan moest je raden wat het was. En soms ging dat makkelijk, soms wat moeilijker. Ja, we weten ook niet alles. Hè, weet je? We weten ook niet alles. Zo is er in de 90s ook een Spaanstalig radiostation, Spaanstalige collega's. En daar belt ook iemand in en die wil een liedje aanvragen. En de DJ's die daar zitten hebben echt geen idee wat hij nou bedoelt. Even een klein fragmentje van dat telefoongesprek op dat radiostation. Wat bedoelt hij nou?
1: Ik quiero pedir a ver si tú me pones una canción.
2: Claro que sí, mi brother, la que tú digas.
0: Zing hem maar even.
1: Yo quiero que tú me pongas la canción que dice: ¿Esos son Reebok o son Nike?
2: ¿Esos son Reebok o son Nike?
1: Sí, sí.
2: Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: ¿Son Reebok o son Nike?
2: Esos son Reebok o son Nike?
0: Ze hebben geen idee. Zijn het je Reeboks of je Nikes, zegt die man aan de telefoon. En die DJ zegt, ik heb geen idee. Tot een van hen zegt, ik denk dat ik weet welke die bedoelt. Ik denk dat het deze is en die staat bij ons op 275 in de 90s en Zero's. Zijn het je Reeboks of je Nikes?

nummer 274, Supreme, met een klein beetje I Will Survive erin, van Gloria Gaynor natuurlijk. Ook nog wel gebruikt door de Hermes House Band. Die versie zal je ook wel kennen, zeker als je wel eens in de Kuip komt in Rotterdam, waar ze dat liedje draaien als Feyenoord een doelpunt maakt. Het is de 90s and Zero's Top 58 met op 273 Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

0: Taylor Swift, Symphony van der Ver.
1: Top 538.
0: Nummer 272. Zometeen meer lekkers uit de 90's en Zero's. En Esther heeft nieuws en het gaat over Formule 1.
2: Ja, want komend weekend wordt er geraced in Madrid. Maar er is slecht nieuws voor team Ferrari.
1: Zometeen in de 90's en Zero's top 538.

0: Radio 538.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op markt...

0: in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 538 Nieuws. 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de Noorse hoofdstad Oslo is de uitvaartsdienst voor de overleden koning Harald begonnen. Die is in de Dom van Oslo. De kist werd door het centrum van de stad gereden naar de kerk. En daarachter liepen ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee. In heel Noorwegen is rond deze tijd 1 minuut stilte. In Prinsenbeek bij Breda zijn 5 schapen uit een weiland gestolen. De eigenaar heeft hun koppen volgens Omroep Brabant teruggevonden in slootjes in de buurt. De man heeft ook een groot slagersmes met bloed eraan gevonden. Hij denkt dat het de daders om het vlees te doen is geweest. Hij heeft aangifte gedaan. Charles Leclerc moet mogelijk de Grand Prix van Madrid missen. De Ferrari-coureur crashte zwaar in Monza en had daarna problemen met zijn zicht, vooral aan zijn rechteroog. Ferrari wil daarom geen enkel risico nemen en daarom mag Leclerc het bij het eerste vrije training in Madrid het proberen. En daarna wordt bepaald of hij het hele weekend wel of niet kan rijden. En de makers van South Park die steken weer eens de draak met president Trump. De animatieserie heet voor de grap komend seizoen niet South Park, maar South America. Omdat Trump het steeds allemaal namen op de prop komt om de kaart te veranderen. Zo werd de Golf van Mexico de Golf van Amerika. En zelfs de staat Nieuw-Mexico wil Trump nu omdopen tot Nieuw-Amerika. Het weer dan nog. Er trekken buien over. Soms ook flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen die buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel. South America. Even nog een Amerikaans accentje erin.
3: Ja, ik ging al een beetje alles door elkaar, toch? Ja.
4: Heel goed. Even kijken naar de weg. De A10, dat is de ring Amerika. Tussen Geuzenveld en Slotenvaart, 8 minuten spoedreparatie. Naar de A12 richting Duitsland voor de grens, 10 minuten, 58. Tilburg, Breda voor Bavel, 7. Dan controles A2, Amsterdam-Utrecht, 35-6. A2, ook Utrecht en Bos, 83-4. A7, Groningen-Drachten, 182-0. A16, Breda, Dordrecht, 58-7. A27, Breda, Gorkum, 14-9. A28, Zwolle, Amersfoort, 59-6. En de A50, Zwolle, Apeldoorn, 213-0. Nog de A65 nog, Breda, Tilburg, bij Berkel en Schot, 19-6.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
8: Kippie.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
12: Gekozen door jou.
11: De 90's en Zero's top 538.
12: Lindo Duval.
4: De reden dat we het al zo lang uithouden met elkaar is dat we elkaar na een tournee even 4 tot 6 maanden niet spreken. Wie dat gezegd heeft, je hoort het zo meteen. En nu, Katy Perry, I Kissed a Girl. Katy Perry.

170 in de 90s in Zero's lijst. Teaspoon en Sex on the Beach. Heb je dat wel eens gedaan? Sex on the Beach? Ik heb het wel eens gedaan. Ik weet niet of het telt over is, want ik was alleen. Maar vreemde ervaring. De 90s in Zero's lijst. Lindo is daarna met een band die al sinds 1980 het met elkaar uithoudt. En daar hebben ze een uitleg voor. Zanger Dave van deze band, Depeche Mode, zegt: de reden dat we het al zo lang uithouden met elkaar is dat we elkaar na een tour even 4 tot 6 maanden niet spreken. Dat is dus het geheim. Ook handig voor in je huwelijk misschien, ik weet het niet, na de vakantie. Enjoy the Silence, 269.

Bojo en Lady in the 90s en Zero's top 58, nummer 268. Ja, klopt nog steeds. En dit zijn Agda en de Munnik. Een van de beste liedjes uit Nederland. Niet of nooit geweest, dat is 267. Zometeen Vanilla Ice, ken je die nog?

0: baby. Vanilla Ice. Met een klein beetje Queen en David Bowie, ja, Under Pressure. Dat nummer zit erin verwerkt. En ja, had hij daar toestemming aan Queen gevraagd om dat te gebruiken? Nee, dat had hij niet. Sterker nog, gitarist van Queen Brian May, die hoorde dit liedje voor het eerst in een discotheek in Duitsland. En vroeg aan de DJ, wat is dat? En toen kwam hij erachter dat dat nummer 1 was in Amerika op dat moment.
1: Top 538.
0: Dan mag hij even gaan lappen, die meneer van de Laan. Even donker graag. De 90s en Zero's, top 538 tot vrijdagmiddag. Het beste uit de 90s en Zero's. Zometeen Tiësto, hij zegt dit.
2: If you don't finish it in one day, it's just not good enough.
0: Waar gaat dit over? Wat zegt Tiësto? Waar gaat het over? Gaat het over een nieuwe track? Of B, de All You Can Eat menukaart van zijn favoriete sushi tent? Of C, de horizontale lambada met zijn vrouw?
2: If you don't finish it in one day, it's just not good enough.
0: Je hoort het zo meteen.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
9: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Binnen 1 minuut meer. 90's and Zero's. Top 538.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
3: Aan tafel!
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: De 90's en Zero's top 538.
6: Met nu de Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby.
7: Radio 538. 265.

0: 538.
1: Je hoort hem iedere zaterdag op zondag tussen middernacht en 1 uur... met zijn show Prismatic hier bij 538, Tiësto. Love Comes Again, land op nummer 264 in de lijst. En ja, een hit die wel in 1 dag afgemaakt moet hebben. Want Tiësto is degene die alles weggooit dat hij niet in 1 dag afkrijgt.
2: When I don't finish a track in 1 day, I'm gonna throw it away. Yeah, because I feel like if you don't finish it in 1 day, it's just not good enough. The good things come fast in music.
1: The good things come fast. Snelle nummertjes. Voor de ene onderdeel van een succesverhaal, voor de ander de reden om een relatie te beëindigen, zeg maar. Van Paquito tot Permanent en van Drachten tot Direct. De 90s en Zero's top 50. Met nu, He Wasn't Man Enough. Toni Braxton, 203.

Summer's House Band en Country Roads. 90's and Zero's. Top 538. Nummer 262 in deze, ik moet zeggen, prachtige lijst. Ik vind dat je goed werk hebt geleverd als je hebt meegestemd om deze 90's and Zero's lijst. Aftellen tot vrijdagmiddag bij Evers & Co. hoor je wat de nummer 1 is. En dat houden we ook nog heel even geheim. Als je ze mee te lezen met die lijst, het kan nog even niet. De top 10 is nog even geheim. Die weet ik zelfs niet eens, kan je nagaan. Op nummer 261, direct, toen nog met Tim als zanger. Dit is Inside My Head.

0: De 90s en Zero's Top 538. 260.
1: I never said.

0: Radio 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Prijzenslag Bonodio is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt!
5: Fomar, voordeelmarkt!
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.

0: denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. 6 klimaatactivisten hebben een taakstraf gekregen voor het blokkeren van de A12 in Utrecht dit voorjaar. In april hadden ze hun auto's dwars op de weg gezet, zodat andere actievoerders de snelweg op konden. Een gevaarlijke actie, vindt de rechter. Van meer arbeidsongeschikten wordt toch nog gecontroleerd of hun uitkering wel klopt. Bij 10.000 mensen zijn de fouten gemaakt. 13.000 mensen die te horen hadden gekregen dat hun uitkering niet nagekeken hoefde te worden, krijgen nu toch een check. Is de WIA-uitkering te laag, dan krijgen ze geld terug. Is die te hoog, dan hoeven mensen niks terug te betalen. Een kapperszaak in Almere is opnieuw doelwit van brandstichting. Rond 4 uur vannacht werd geprobeerd de zaak in brand te steken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Opvallend is dat vanwege eerdere incidenten de gemeente een bewakingskamer had geplaatst. De kans bestaat dus dat de brandstichter daarop staat. En door de landelijke OV-staking vandaag rijden taxi's af en aan. Uber had gisteravond al 6 keer meer ritreserveringen voor vandaag dan normaal op woensdag. Taxibedrijven in Amsterdam en Den Haag hebben het ook drukker dan anders. Niet normaal zo druk, zegt deze chauffeur op Schiphol tegen de regionale omroep.
7: Vandaag is het niet normaal. Ja, ik heb druk, hè.
6: Ja, in Amsterdam zeggen ze dat ze door de drukte geen taxi's meer kunnen garanderen. Het weer dan nog. Ja, er trekken altijd nog buien over. Soms met flink wat regen, kans op hagel en onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en ook stapelwolken en iets zachter dan vandaag. Tot zover het 538 Nieuws.
8: Ja, dank. Dan de twee belangrijke files. De A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Hoenderlo vanuit Apeldoorn-Zuid. Daar is de oprit afgesloten. Dat geeft 12 minuten extra reistijd. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Leidschendam 10 minuten. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven bij Voorthuizen. Op de A1, dat is Barneveld-Apeldoorn bij 56.4. A9 Alkmaar-Haarlem 68.1. De A12 richting Utrecht vanuit Maren 74.9. Dan Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek, de A16, 49.2. A27, Utrecht-Hilversum, bij Utrecht, 79.7. A28, Zwolle-Amersfoort, bij Hulshorst, 59.6. Dan Zwolle-Apeldoorn, de A50, bij 213.0. A58, Goes-naar-Vlissingen, 160.0. Dan de A59, Den Bosch-Breda, 103.5. A65, naar Tilburg, bij Berkel-Enschot, bij 19.6. En de laatste is de A73, in het zuiden, Venlo-Venray, bij Venlo, 48.6. En wil je alle controles? Check even je app van Flitsmeister.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
5: Gekozen door jou.
4: De 90's en Zero's top 538.
5: Marc Labrand.
8: Zo, en de videoband gaat er weer in met een uur lang hits uit de 90's en Zero's. Nummer 259. Oh, heerlijk. Lady Marmalade.
14: Radio 538.
15: So, sisters, let me hear ya.

Joris, juist de band die beter voor het milieu is dan een Tesla gemaakt van vijgen en laurierbladeren. Coldplay en het supermooie The Scientist op 258. Zo, je bent officieel beland in de heetste helft toch wel van de 90s en Zero's top 58. Ik denk dat het gewoon een beetje voelt als ik zo een beetje zit te turen naar wat er allemaal nog aan zit te komen op weg naar die nummer 1. Alsof je verjaardag samenvalt met Kerst, Sinterklaas en noem het maar op. Zometeen hoor je welke zangeres ooit is ontslagen van haar baan bij massagestudio. Reden, ze was te luid. Wie dat is, dat hoor je zometeen in het vervolg van de lijst. En nu 257, dit zijn...

0: 90s en Zero's top 538. En plek 256 is voor Anne Stead. En dit deed ze voordat ze zangeres werd.
1: Fired from a massage therapist like place because I was too loud. I was like, did you like your massage? You know, and they were like, okay, not trying.
0: Ja, voor jouw beeldvorming, als zij zeg maar iets zei in Pijnakker, dan moesten ze de porseleinkasten in Tokio vasthouden, zeg maar. Die stem van die chick, niet normaal.

Drops of Jupiter in de 90s en Zero's Top 50 Jacht. Mijn naam is Mark en super bedankt allereerst dat je hebt gestemd de afgelopen dagen via 538.nl. Dit is het grote mooie resultaat met aankomende vrijdag bij Evers de grote finale, dus de nummer 1. Zometeen, je hoort hoe een 17-jarige overvaller in de 90s na zijn kraak terug moest naar de man die die had overvallen. Hij moest hem namelijk even wat vragen. Dat hele verhaal hoor je zo meteen. En deze komt er ook aan. De prijs.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
11: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
17: Kippie.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
20: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
21: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: De 90's en Zero's Top 538.
14: Yes, nummer 254. Dit is Bobby Brown.
15: Drop it.

wat lekker. De hele week 90s en zeros bij 538. You're the No Doubt and It's My Life. En dan nu terug naar natuurlijk de 90s, maar dan specifiek 1997. Een jongen van 17 berooft in Amerika een winkel, sprint naar buiten, springt in zijn vluchtauto en dan... Start je wagen niet. Dus hey, wat doet hij? Hij loopt terug naar binnen, naar de winkelier die net gewoon figuurlijk het licht uit de ogen heeft geslagen, die hij heeft beroofd. Geeft het geld terug, zegt sorry dude, en heb jij misschien startkabels? En die winkelier, die helpt hem. Dus die jongen, die gast weg, maar ja, natuurlijk, hij noteert zijn nummerplaat. Even later opgepakt. Mooi verhaal, hè? Hey, 19...

Mike op 538. De 90s en Zero's top 538. En dit is zo'n nummer waar werkelijk iedereen wel iets bij voelt. Al weet je ook misschien niet meer precies waarom. Eerst rustig piano en daarna op de tafel staan. Evanescence en My Immortal. 248.

0: Hey, de snelweg kan niet lang genoeg zijn, hè? En leeg genoeg s'nachts. Als je een beetje goed speakersetje hebt. Oh, wat is dit dan lekker, hè? My Immortal Evanescence hoorde je in de 90s en Zero's Top 538 op nummer 248. Zo, wij gaan even weer een nieuw cd'tje branden voor een nieuw uur 90s en Zero's. Even de Tamagotchi eten geven. En intussen is Iris hier met het laatste nieuws. Wat heb jij zo meteen?
1: PSV-trainer Peter Bos is wel klaar met alle ophef over Ruben van Bommel.
2: Zometeen in de 90s en Zero's Top 538.

0: Radio 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Gaan we die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfst.

0: Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: 538 Nieuws.
5: 3:00.
6: Ik ben Iris Schut. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En dat getal werd ook genoemd in de dreigvideo die opdook na de schietpartij in Overasselt, schrijft de Telegraaf. Want daarin beweren vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van hen had gestolen. In Overasselt worden trouwens nog steeds wapens gevonden, nu in de buurt van een basisschool. Sommige mensen hadden even gemist dat die landelijke OV-staking van vandaag was begonnen. En het geldt ook voor het vervoer over het water. Zoals deze boer die met zijn trekker stond te wachten op een pontje in Velsen.
7: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren. Ik ga niet zwemmen met het ding.
6: Verder rijden in vrijwel het hele land ook geen treinen, bussen, trams en metro's. In Oslo is de afscheidsdienst voor koning Harald afgelopen. De kist werd net de kerk uitgedragen en daarna volgde een flyover van de luchtmacht. De rouwstoet gaat nu naar een fort waar nog een besloten afscheidsdienst is. En dan wordt de koning bijgezet in de koninklijke crypte. Ons koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix zullen daar niet bij zijn. Ze waren wel bij de kerkdienst net. En PSV-trainer Peter Bos vindt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel in de wedstrijd tegen Ajax nogal overdreven. Hij vond alle berichtgeving over de overtreding op Aaron Bouwman...
8: lachwekkend, ja. Belachelijk. Kom op zeg. Ik heb jullie over Plea niet gehoord en die is al een jaar eruit. Dus het is klaar. Het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar. En we gaan morgen tegen Shakhtar spelen.
6: Hij heeft van Bommel dan ook niet meer 1-op-1 over de gebeurtenis gesproken. Er was al genoeg over gezegd, vond hij. Morgen spelen ze inderdaad tegen Shakhtar in de Champions League. Krijg je nog het weer, buien met kans op onweer, het is 17 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger en is het rond de 10 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dank Iris, dan de A1 Hengelo-Osnabrück. Daar staat een van de drie grootste files voor Duitsland vanuit Oldenzaal-Zuid, 11 minuten. Verderop Apeldoorn-Amersfoort, dus weer de A1 tussen Voorthuis en Hoevelaken, 7. En de A50 Arnhem-Oss voor de Maasbrug vanuit Ewijk, 9 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dank je voor het doorgeven, de A1 Deventer-Hengelo, 108.5. A9 Alkmaar-Haarlem bij 68.0 bij Heilo. Dan staan ze ook op de A12 Gouda-Utrecht bij Harmelen bij 50.1. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam, 7.6. A27 Hilversum-Utrecht, 80.0, dat is bij Utrecht. Dan de A27 verderop Almere-Hilversum bij 108.1. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0. De laatste is de A59 Den Bosch-Breda, 111.7, dat is bij Sprangkapelle. En wil je alle controles, checken via app van Flitsmeister.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
15: Gekozen door jou.
14: De 90's en Zero's top 538.
15: Marc Labrand.
9: Ja! En nog zoveel lekkers. En vrijdag pas de finale bij Evers. Marco Borsato komt die tijd met binnen zometeen. En eerst DJ José en G-Spot. Dit is House of Justice.
16: Radio 538. 247.

0: de 90s en Zero's top 538.
1: Nummer 246 binnen. Een van de 7 noteringen van Marco Borsato in de 90s en Zero's top 538. Hey, heb je op een eerste date ooit iets gedaan waarvan je binnen nou, een seconde of 3 wist: oké, dit wordt geen tweede? Per ongeluk mam gezegd. Met je stoel achterover geklapt in een restaurant. Enrique Iglesias, ja, die kan je gewoon high-fiven. Die kan je de hand schudden, want hij heeft er alle ervaring mee. Eerste date, super romantisch. Dus knappe gast. Knappe meid had hij mee. Doodstille bioscoop. En 1 lichamelijke beslissing die behoorlijk verkeerd uitkwam. Alle details, zometeen. Ook Nirvana. Enrique dus. En dit is mijn...

Ja, op een grafsteen ga je ook geen snor tekenen. Even helemaal tot het eind. Ja, voor sommige platen moet je dat respect hebben. Hè? Nirvana, Come As You Are. En dit zijn de appjes, wat leuk. Van Annemarie. Markie, door Nirvana ben ik ineens weer even 16. Zwarte trui, veel te wijd broek. En thuis doen alsof niemand me begreep. Heerlijk. Come As You Are, Nirvana dus, op 244 in de 90s en Zero's Top 538. Ja, en dan nu Enrique Iglesias. Ja, die maakte dus ooit tijdens date nummer 1 een fout waarvan binnen 3 seconden duidelijk was, oké, dit wordt geen tweede ronde. Ga even naast Enrique zitten, zogenaamd. Oké, bioscoop, alles romantisch, love seats. En Enrique denkt wat we allemaal wel eens denken. Ja, deze kan wel geruisloos mee. Nou, die scheet was zo hard dat zelfs de Dolby Surround dacht, rustig aan, vriend. Sorry, Dolby Surround natuurlijk.

0: denk dat het in Deventer met bak uit de hemel komt. Maar hier in Hilversum, serieus, begint spontaan de zon te schijnen. Kan ook niet anders. Dankjewel, Enrique.
1: Top 538.
0: Ja, heerlijk joh, de tijd dat je gewoon nog een foute beslissing kon maken zonder dat hij meteen online kwam. De 90s en Zero's. En dit is hem, jouw top 538. Met Pieter André onderweg. En deze.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
1: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
21: Sokken, la, boeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De 90's en Zero's top 538.
0: En nummer 242, Silver. Dit is Turn the Tide. Yeah.

0: 90s en Zero's Top 538. Wat zijn we trots op deze lijst. Dankjewel voor het samenstellen. Dankjewel dat je luistert op de werkvloer. Lekker thuis. En ook Casper. Ja, die is erbij.
1: Ja, ik ben lekker onderweg naar Amsterdam. En ik mag lekker naar de Scheep toe in Amsterdam. Blijf Rotterdam.
0: En jij vindt het helemaal niet erg om lang in de auto te zitten, toch?
1: Nee.

0: Jennifer Lopez in de 90s en Zero's Top 538. Die zometeen natuurlijk lekker doordendert bij Frank en Iren na vieren. En natuurlijk ook het nieuws met Iris. Wat heb je voor ons, Iris?
1: Dikke advocaat weet van geen ophouden en gaat nog even door als bondscoach van Curaçao.

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Alle aanvulddeals bij Bol.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: kijkende app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. Het UWV gaat toch bij meer WIA-uitkeringen controleren of er niet te veel of juist te weinig is uitbetaald. Het gaat om 13.000 mensen die hadden gehoord dat er niks mis was gegaan met hun uitkering. Ze krijgen geld als er toch te weinig is betaald. Terugbetalen bij een te hoge uitkering hoeft niet. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Haakon begeleidde de stoet samen met de koningen van Denemarken en Zweden, die allemaal familie van elkaar zijn. Na de kerkdienst, waar ook ons koningspaar bij was, was er een besloten afscheid. En Dick Advocaat gaat toch door als bondscoach van Curaçao. Hij is een contract verlengd tot 1 augustus volgend jaar, maakte de voetbalbond net bekend. Dick Advocaat werd deze zomer met zijn 78 jaar officieel de oudste bondscoach ooit op een WK. Hij was even weg vanwege de gezondheid van zijn dochter, maar keerde weer terug. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droger en rond de 10 graden. Morgen alleen in het noorden en westen kans op een bui. Verder een droge en zonnige dag en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
6: De langste vertragingen. Meteen al lang op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Ongeluk gebeurt. Bijna 2 uur vertraging daar. Dan de A12 Utrecht Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg. 1 uur en 10 minuten door een ongeluk. En de laatste lang op de A50 Os Arnhem. Tussen de Rijnbrug en Waterberg. 43 minuten.

0: Duivendeals Bijbel.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen.

0: deals bij Bol.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: deals bij Bol.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
6: Gekozen door jou.

0: en Sober op 234.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eimer.
0: Het is 4:10. Het is woensdag, het is 9 september 2026. Happy Apple Day!
2: Happy Apple Day! Ik heb er helemaal niks mee.
0: Oh, ik ook niet.
2: Nee?
0: Nee, de nieuwe iPhone komt uit vanavond.
2: Ik dacht dat jij daar alles mee zou hebben.
0: Nee.
2: Wacht even, jij bent de meneer die met de hipste iPhone van ons allemaal hier zit.
0: Net zoals ik altijd de hipste kleding heb natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, ik snap de verwarring.
2: Ja.
0: Nee. Ik heb de laatste keer dat ik een iPhone kocht, heb ik zelfs gevraagd, heb je hem ook zonder camera?
2: Niet.
0: En toen keken ze me aan bij die Apple Store van zonder camera. Ik zeg, ja, ik wil gewoon alleen kunnen bellen eigenlijk. Nee, ik vind het echt verschrikkelijke dingen. En de ergste mensen vind ik eigenlijk nog de Apple fans.
2: Waarom?
0: Die het verdedigen.
2: Oh, dat het allemaal wel heel hip is en goed.
0: Die een telefoon van 1700 euro verdedigen.
2: Hey,
0: die eigenlijk niks meer kan dan dat ding dat die 6 jaar geleden ook al kon.
2: Ja, er zijn een paar mensen die zich nu echt ergens omdraaien en denken, hoe durf je, Frank?
0: Die batterij die na 4 uur opeens leeg is, weet je, omdat je niet hebt geüpdate.
2: Ik zit helemaal aan jouw kant.
0: Happy Apple Day!
2: Als je nog 2300 euro ergens hebt liggen, ben jij de eerste.
0: Wat ik wel weer leuk vind, is dat Ananushin daar is. En die maakt zo meteen dat allemaal mee.
2: Ananushin is daar.
0: Ja, want die Apple-fans die wij hier in het team hebben, die willen niet eens met haar praten. Die zijn zo jaloers.
2: Ja.
0: Want zij is dus bij dat grote moment dat die nieuwe iPhone wordt gepresenteerd.
2: Zij is wel een geluksvogel als je daarvan houdt. Ze is vorig jaar geweest en deze keer is ze dus ook gewoon bij.
0: We spreken haar zo meteen.
2: Leuk.
0: Vlak voordat zij die nieuwe gevouwde iPhone in de hand krijgt met meer megapixels dan de vorige keer.
2: Oh.
0: Voor maar 35
2: euro. En zonder vouw, hè? Er zit geen vouw waarschijnlijk in het scherm.
0: Van harte welkom bij de middagshow.
3: 233.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: lekkerste 90s en Zeros hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en Zeros top 538.
0: 232.

0: Nummer 5 op 233 in de 90s in Zero Stop 538.
1: Waren het naast Apple Day ook natuurlijk de dag is van...
0: We waren een beetje zuur over Apple, hoor. Over de iPhone. Ja, maar gewoon omdat die duur is.
1: Ja, en wat verbetert er nou echt? Ik bedoel, in de afgelopen tijd... Nu komen ze wel met een revolutionair scherm... en heb je een soort iPad vast.
0: Oh, wat mooi, je blijft zuur ook.
1: Ja, ja. Dat klopt. Ja, ik gebruik geen Apple.
0: Maar het is behalve Apple Day, wat is het nog meer?
1: De dag van de staking.
0: Dag van de stakingen, ja.
1: Dat was wel goed aangekondigd, hoor. Hey.
0: Het was goed aangekondigd.
1: Had je bijna niet kunnen missen.
0: Nou, inderdaad, ja. Wij zaten een beetje hardop zo te denken van... zou er iemand zijn, zit er iemand te luisteren... die vandaag, weet je wel, met zijn appeltje in zijn hand... en zijn tasje in zijn andere hand... weet je wel, of half bellend dat station oploopt en denkt...
1: Ja, en nee, het
0: lekker rustig.
1: En die dan misschien nog denkt, woensdag, tuurlijk, thuiswerkdag.
0: Woensdag, thuiswerkdag.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, die ook dat perron op is gegaan. Die dacht, de borden zullen wel niet werken.
1: Ja.
0: En die daar op de trein heeft gewacht. Ja.
1: Dat zou echt geweldig zijn.
0: Is het jou overkomen vandaag? Dat je geen idee had van die stakingen, maar je stond daar in die bushalte. Je stond daar op dat perron. En je dacht, wat duurt het lang? Wat is er aan de hand?
1: En je moest vervolgens dan wel ergens echt naartoe.
0: Ja, je moet dan wel regelen hoe je verder komt. Daar zijn we ook natuurlijk wel benieuwd naar. Hoe ben je dan verder gekomen? Ja, want wat heb je gedaan?
1: Wat heb je geregeld, ja.
0: Zit er iemand te luisteren die geen idee had van de stakingen van vandaag... maar toch gewoon naar het station was gelopen of naar de bushalte of iets?
1: Ja.
0: Wil je even van je laten horen? Want we zijn benieuwd hoe je het vervolgens verder hebt aangepakt. En we willen even om je lachen natuurlijk. Als jij dat ook leuk vindt, bel ons even. Zit er iemand te luisteren die geen idee had van de stakingen... en toch richting het openbaar vervoer is gegaan vandaag? 0909-3000-538. Bel ons even als je dat leuk vindt. Of laat het even weten in de 538-app.

0: En hier op 231 in de 90's en zero's, top 538. Waar we zometeen de Spice Girls tegenkomen, Vanessa Carlton en ook Power of American Natives.
1: Ja, top.
0: Dat zometeen. Ook hebben we nieuws natuurlijk, Iris. En wat heb je mee van ons?
1: Twijfels over de heropening van de brug op de A28 bij Nijkerk.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, potverdikken me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: Tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... Helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: 538.
7: Vanavond en vannacht wordt het droger en is het rond de 10 graden. Morgen alleen in het noorden en westen kans op een buitje. Verder een droge en zonnige dag en rond de 20 graden.
8: Dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 47 minuten. Een lange op de A12 Utrecht Arnhem tussen Wageningen en Waterberg ongeluk gebeurd. 1 uur en 17 minuten vertraging. En de laatste lange op de A50 Os Arnhem tussen Heteren en Grijshoort. Daar 46 minuten.
1: De 90s en Zero's top 538.
8: Met de Spice Girls zometeen naar Power of American Natives.
9: Radio 538. 230.

0: Dance to Trends and Power of American Natives op 230 in de 90s en zero's. Top 5, 3.
1: Wat een heerlijke lijst.
0: Ja.
1: Ik hoorde gisteren al verkeersminister Karremans heel overtuigd zeggen over die brug. En zo, we gaan het allemaal halen, we doen alles op alles. Echt zo'n beetje zo'n gejaagde man. Maar gaat misschien niet helemaal zo gebeuren.
2: Ja, hij kan dan wel zeggen dat die brug morgenavond uiterlijk om 8 uur weer open gaat. Rijkswaterstaat kan het niet garanderen.
1: Vind ik mooi.
2: De herstelwerkzaamheden bovenop de brug zijn inmiddels afgerond, maar het ging natuurlijk vooral om de stabiliteit van de pijlers van de brug in het water. En ja, ze hebben natuurlijk geen invloed op het weer, zeggen ze nu. Ze doen wel echt hun uiterste best om morgenavond te halen.
0: En als hij open staat, betekent dat je er overheen kan?
2: Ja, vind ik nog steeds ingewikkeld.
0: Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Of dat hij open staat.
2: Hij is nu dicht in ieder geval. Afgesloten. Je kan er niet overheen.
1: Maar word je blij van heel veel water en regen bij zo'n brug? Of wil je juist dat het droog is bij een brug?
2: Nou, ze moeten opnieuw zand storten. Dus als het heel hard waait en heel hard regent, dan verplaatst dat natuurlijk allemaal weer. Dus dat hebben ze eigenlijk liever niet. Ander nieuws dan. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. Er rijden bijna geen treinen, trams, bussen of metro's. En ook het vervoer over water doet mee. Daar hadden sommige mensen dan even niet op gerekend. Zoals deze boer, die met zijn trekker op een pontje stond te wachten bij Velsen.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat ben je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren. Ik ga niet zwemmen met het ding.
0: Dat is precies wat wij zoeken, dit.
2: Ja.
0: Zit er iemand te luisteren die niet wist dat er gestaakt werd? Ja, als jij er eentje van was, ik hoop dat je erover wilt vertellen.
1: Ik snap dat trouwens wel van het pontje, dat je denkt...
0: Dat je daar niet aan gedacht hebt.
1: Metro, snap ik, ja.
0: Maar heb je ondanks alle waarschuwingen vandaag niet meegekregen dat het OV niet rijdt en vaart? Bel ons even, 0909-3000-538.
2: Het concert van Roxy Dekker, jongens, in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht vandaag. Het concert...
0: De Amsterdam Arena bedoel jij?
2: Ja, die.
0: Ja.
2: Het concert is historisch. Roxy is namelijk de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest met een eigen show in het stadion. En tijdens het concert is ze 22 en dan is ze ook nog eens de jongste artiest die in de arena staat.
0: Ja, heel knap.
2: Een stukje ouder is Dick Advocaat, maar die denkt nog niet aan zijn pensioen. Hij kan het maar niet laten en blijft langer de trainer van het nationale elftal van Curaçao.
1: Wat leuk.
2: Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer, is vanmiddag bekendgemaakt. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. Was voor het eerst en hij werd ook nog eens de oudste bondscoach ooit op een WK met zijn 78 jaar. En onze nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, is vanavond bij Liverpool Atletico Madrid. Maar misschien nog wel belangrijker, het gesprek dat na de wedstrijd gepland staat. Hij gaat namelijk om tafel met Virgil van Dijk, die natuurlijk bij Liverpool speelt, over zijn toekomstige rol in het Nederlands elftal. Dat zegt een Catalaanse voetbaljournalist die ook een goede vriend is van Xavi.
0: Waar zou hij dat moeten doen? Zou Virgil nog een keer...
2: Blijven.
0: Ja. Zijn die tijd gewoon voor nieuw bloed, nieuwe trainer?
2: Misschien wel, hè?
1: Ja.

0: Breda.
1: Wanneer kwam jij erachter dat het openbaar vervoer staakt vandaag?
2: Ik kwam op het allerlaatste achter toen ik helemaal de weg ergens in Utrecht kwijt was, helaas.
1: En toen?
2: En toen heb ik gelukkig mijn broer kunnen opbellen. Die heeft me toen kunnen redden, maar ik had er zelf totaal geen idee van.
3: Maar waar stond jij ergens? Of waar dat je dacht, wacht, nou, dit gaat niet goed?
2: Nou, ik was daar, want ik zit woon zelf in Amsterdam. En ik heb altijd wel problemen met het OV, dus...
3: Gewoon standaard.
2: Ik was heel veel... Ja, standaard. Ik was iemand kwam opzoeken in Hilversum, een leuke dame. Oh. En ik ging toen op een gegeven moment terug. Alleen ik dacht, er rijden vast nog wel bussen.
3: Oh, je had het leuk gehad. Helemaal in een roes. Ik begrijp het dat jij een beetje niet daar was. Ja.
2: Ja, en toen zat ik in de bus terug. En toen dacht ik, nou, volgende halt kan ik wel weer verder komen. Maar toen ben ik ergens in Roermond de weg kwijtgeraakt.
3: Tikt die buschauffeur jou ook een beetje gek aan? Zo van, ja, als jij dat wil.
2: Nou ja, ik dacht, als ik om 9:92 kijk, dan vind ik vast nog wel een bus. Maar zelf dacht ik van, ja.
1: Maar wie heeft jou vandaag ergens verteld ze staken?
2: Niemand. Dus ik heb op de 9:92-app gekeken. En ik zag dat de bussen wel reden. En toen heb ik gewoon in mijn roes gedacht, nou dan pak ik lekker de bus.
1: Maar je hebt wel een leuke date gehad.
2: Ja, zeker. Het was het wel helemaal waar.
3: Kijk,
1: ja, precies. Mooi, man. Ja. Wij wilden erg graag iemand spreken langs wie het allemaal was gegaan. En daar hadden we Alex.
3: En wat maakt het Alex uit?
1: Ja, joh, man.
3: Met je heerlijke roes.
1: Ja, was je wel op tijd voor die morning after pill?
3: Oh!
2: Ja. Nee, die is niet nodig. Dus dat was niet nodig. Goed, hè.

0: allerbeste uit de twee allerlekkerste decennia. Dit is de 90s en Zero's Top 538.
1: 226. This one's going up.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus: AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven 1 per 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen ook 1 per 1 gratis. En alle Joma 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.

0: anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: 538 Nieuws.
19: 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. Ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 zou morgenavond weer open moeten gaan, maar of dat gaat lukken is nog niet te zeggen. De De topman van Odido is heel blij dat het bedrijf niet heeft betaald na de hack. Dat zei hij op een congres van

0: van de telecombranchevereniging vanmiddag. Het zou voorkomen dat de persoonlijke gegevens van klanten op het dark web zouden belanden, wat uiteindelijk dus wel gebeurde. Maar het betalen van losgeld is geen garantie dat ze de informatie dan ook echt verwijderen, zei hij. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur... omdat ze in april meededen aan de blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. En Botik van de Zandschulp gaat proberen de grootste prestatie van zijn carrière neer te zetten komende nacht. Het halen van de halve finale van de US Open. Hij moet dan wel winnen van de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev.
1: Ik ga naar die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet.
0: 5 jaar geleden lukte het van de Zandschulp ook om in de kwartfinales te komen, maar daar bleef het toen bij. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, wordt het droger en is het rond de 10 graden. Morgen alleen in het noorden en westen kans op een bui. Verder wordt het een droge en zonnige dag en rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
2: Dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een auto met pech daar, 41 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Beest, 48 minuten. Komt door een auto met pech ook. En de A12 tot slot, de laatste lange Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Grijs. 50 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker.
7: Kippie.
8: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
9: Gekozen door jou.

0: Just Say Yes op 224. Snow Patrol in de 90s en Zero's top 538.
1: Kijk, wij zitten natuurlijk een beetje zuur te doen natuurlijk over het hele Apple gebeuren.
0: Ja,
1: maar dat is ook omdat we weten dat wij daar nooit zullen komen.
0: Want we hebben het je nog helemaal niet gewenst.
2: It's Apple Day. It's Apple Day. It's Apple Day. Jetlagged. En het is hier 4 uur of zo, 4:30. But it's Apple Day and I'm so excited.
0: Het is Apple Day en Anna Nushin die is daarbij. Want vanavond krijgen we te horen hoe de nieuwe iPhone is.
1: Ja, en dan, wat je dan wil is eigenlijk het zien en voelen en ruiken en zo.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen wij normale stervelingen niet.
0: Alleen de grote der aarde die mogen daarbij zijn. En namens Nederland is bij die grote presentatie van Apple Anna Nushin!
3: Oh my god, hello!
0: Hey, happy Apple Day!
3: Oh, thank you. Ik heb helemaal in die bonnet iets opgenomen in de ochtend. Ik was zo,
0: zo
3: excited.
0: Ja, ik hoor wel dat we jou bellen
3: hoor
0: met
3: een
0: oude...
3: Een
0: ja, nee, met zijn oude iPhone, dat hoor ik meteen. Jij hebt die nieuwe
3: oude
0: nog niet.
3: Oude AirPods, oude iPhone.
0: Ja.
3: Ik heb hem nog niet. Nee.
0: Anna, ik heb meerdere mensen gezegd dat we jou bellen in deze uitzending. En heel veel Apple-fans weten dat je bij ons in de uitzending zit. En die waren zo jaloers dat jij bij dat grote event daar bent. Want hoe is dat daar? Wat maak jij mee?
3: Ik ga heel veel wierook branden om het te beschermen. Want inderdaad, de hoeveelheid mensen die zeggen... Oh, ik wil daar zijn. Waarom ben jij daar? Ja, je maakt... Het is insane. Ik kan het niet anders verwoorden. Het is zo vet om mee te maken, om daar rond te lopen, om het park te zien, Steve Jobs Theater te zien. Dat blijft elke keer een soort onwerkelijk moment.
1: Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, maar wat is het? Wat zie, probeer het dus zo tastbaar mogelijk te maken.
3: Het is sowieso ontzettend mooi gebouwd. Dus de architectuur is heel erg mooi. Het is heel erg sereen. Dus je komt eigenlijk in een soort surrealistisch park, waarbij alle gebouwen tot in de detail kloppen. Er is aan alles gedacht. Elk hoekje is heel mooi. En Steve Jobs Theater is echt een plek, als je binnenloopt, daar vindt altijd de keynote plaats. Ja, dan voel je gewoon echt... Je voelt gewoon alles van Apple voel je bij elkaar komen. Dus je voelt dat Ik kan het, zoals je merkt, ook heel moeilijk omschrijven. Totdat hij hier staat, denk ik, is dat heel lastig te verwoorden. Maar het is een soort energetische plek. En je hoort ook allemaal geklappen zo om me heen. Dat is ook de mensen die daar staan. Die klappen ook als je binnenkomt. Het is echt heel gestoord, ja.
0: Want zometeen is dan, weet je wel, de keynote, zoals dat heet. Dan wordt verteld wat de nieuwe iPhone allemaal kan. En welke producten er allemaal worden gelanceerd door Apple. En mag jij dan ook zometeen het apparaatje even zien, even vasthouden?
3: Ja, ik mag er vasthouden, ik mag ermee spelen, ik mag ermee filmen. Dat is echt... En iedereen van over de hele wereld is hier. Dus het is altijd wel dringend geblazen. En het is ook echt wel bijna een soort strijd. Want ja, iedereen die race naar die tafels en die gaat daar gewoon als een gek aan de slag met opnemen. En er staan dan allemaal mensen van Apple die je vertellen hoe de features werken, waar je op kan letten. En dan kan je ter plekke, heb je gewoon echt een first impression, heb je hem echt in je handen.
0: En zijn de grootte der aarde om jou heen? Wie zie je allemaal?
1: Ja, zijn het allemaal sterren?
3: Ja, er zijn wel veel sterren, maar die zitten dan meestal... Alles wordt in groepen en ploegen gedaan, dus die zitten dan meestal net in een andere groep. Ik weet dat Travis Scott was er vorig jaar. Er zijn hier ook heel veel creators die super groot zijn. Bijvoorbeeld I Just Seen, dat vind ik heel leuk, want dat is een vrouwelijke tech creator. Dat vind ik altijd heel vet. Dus er zijn wel wat mensen, ja. Dus, ja, en natuurlijk nu met de nieuwe CEO denk ik dat ook wel veel met zich...
1: En krijg je er een?
3: Nee, was het maar waard. Nee, ik ga hem gewoon even zien. En first impressions, ik ga hem gewoon voelen van dichtbij, maar ik krijg hem niet mee. Hij komt ook later pas, hè.
0: Hey, en wat weet jij wat er vanavond gepresenteerd gaat worden? Hoe gaat hij niet? Wat krijgen we voor iPhone? Wat wordt het?
3: Ja, ik weet natuurlijk helemaal niks. Dat kan ik je helemaal... Nee, ik weet helemaal niks.
0: Maar we kunnen hem wel vouwen, toch?
3: Ik durf je helemaal niet te zeggen. Ik kreeg ook heel strenge PR-instructies.
0: Oh.
3: Ik durf jou niet te zeggen wat er gaat komen.
0: Oh, er staat iemand naast jou, hè, Anna?
3: Nee, er staat nu niet iemand naast mij. Maar wij weten oprecht niet wat er gaat komen. Maar kijk, er zijn natuurlijk altijd speculaties. Dus dat ook voor de grote fans, die speculeren er flink op los. Maar wij krijgen van tevoren nooit te weten wat er komt.
1: En even voor een vriend of vriendin, hoe kom je nou op die gastenlijst?
3: Ja. Oh, zo'n goede vraag. Een hele goede vraag. ik weet ook nog steeds niet hoe ik daar ooit ben beland. Ik denk door gewoon heel groot fan te zijn. En heel trouw te blijven aan al je Apple-producten. En ja, je weet, die willen daar heel graag. En ja, wie weet, gewoon manifesteren, zou ik zeggen.
0: Ik denk dat ze gewoon heel erg hopen dat jij een filmpje plaatst. Heel enthousiast bent. En dan gaat iedereen dat ding weer kopen van 6.000 euro. En een megapixeltje erbij.
3: Zo hoog is hij nou ook weer niet. 6.000.
0: Ik hoorde, Anna, dat je er gewoon mee kan bellen ook, hè?
1: Niet.
0: Ja, er zit een belfunctie op ook.
3: Ja, maar nu, kijk, luister. Nu ik ga je wel iets doen. Ik ben hier helemaal dit aan het doen, hè, voor jullie inbellen. Helemaal ook verstrooid. Ik ben ook super. Ik kan me heel slecht focussen. Dus vandaar dat dit interview alle kanten op gaat. Maar
0: Het is afgunst, jaloezie. Ja. Jij bent er gewoon bij. Jij gaat zo meteen die nieuwe iPhone zien.
3: Ik ga het allemaal plaatsen.
0: En we zijn jaloers. Anna, dankjewel. We gaan je volgen.
3: Dank jullie wel, jongens. Bye-bye.

0: André Hazes op 221. Zij gelooft in mij in de 1900 Top 50 jacht uit 1981. Dat is te gek, hè?
1: Wat ben je aan het doen? Ja,
0: dat is toch heel gek. Ja, wacht heel even.
1: Even buiten
0: liedje
1: de
0: uit 1981 in
1: wacht
0: de lijst.
1: Even.
0: Hoe kan dat? We hebben het uitgezocht.
1: Oké. Gelukkig.
0: Nee, er is een documentaire geweest in 1999. Hele bekende, beroemde. Mm. Waar je de eenzaamheid van André Hazes helemaal uitgelicht zag. En toen is het liedje opnieuw uitgebracht. Het is ook een nieuwe versie van het liedje. En daarom, daarom past hij in.
1: En wat ben ik daar blij mee.
0: Ik ook.
1: Dat hij niet
0: ik ook.
1: Past.
0: Ben altijd geweldig. Blij met André Hazes. We gaan de verhalen weer verzamelen.
1: Ja, de Bo komt natuurlijk weer terug met het programma Het Zesde Zintuig.
0: Ja.
1: Fantastisch. Fascinerend.
0: Ja.
1: Dat mensen gaan zeggen, ja, ik kan dingen. Ik voel dingen. Ik heb een sterke intuïtie of zo. Maar ik dacht, zitten er nu mensen te luisteren die denken, ik kan dus ook wat. Ik heb ook een gave.
0: Wij hadden Priscilla Curry aan de telefoon.
1: Ja. Christina. Vorige.
0: Christina, Priscilla. Sorry. Niet Priscilla.
1: Ja, nee, Christina.
0: Ik heb die gave niet, dat hoor je alweer. En die had het ook, weet je nog?
1: Ja.
0: Die zei van, ja, ik kan gewoon soms even iets voelen. En dan, zij kon bijvoorbeeld voorspellen. En zij voelde dus dat zij die reality-serie weer ging maken.
1: Ja, maar zij kan dus ook voorspellen dat iemand een... of die heeft, kan aanvoelen dat iemand een heel ongewoon huisdier heeft. En dat was dan een wandelende tak.
0: Mensen kunnen dat.
1: Maar dat kan je niet weten van iemand.
0: Mensen kunnen dat. Ook een beetje eng, want misschien dat iemand ook wat bij ons voelt. Maar ja, het maakt niet uit.
1: Ja.
0: Oh god.
1: Oeh.
0: Dat had je nog niet gerealiseerd.
1: Ja, maar dat is wel leuk. Om iemand straks te spreken die dan, of meerdere mensen die zeggen, ja, ik heb ook een gave.
0: Ja, heb jij een gave? We willen alle verhalen verzamelen. Mocht jij nou een gave hebben? Mocht jij ook iets voelen of iets kunnen? Zou je dat eens even willen laten weten? Even bellen.
1: Leuk.
0: 0909-30538. Of het even willen laten weten in de 538-app natuurlijk. Dat kan met een berichtje.
2: Jij kan toch altijd zien of iemand een jongetje of een meisje krijgt? Jij kon ook iets. Dat is jouw gave.
1: Ja, hij kan. Frank heeft soms ook wel enge dingen. Ja.
0: Dat is waar, ja. Dat was ik alweer vergeten.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: En jij ziet ook of vrouwen aan de pil zijn. Maar ik weet niet of we het over moeten hebben. Dat kan jij ook zien.
0: Ja, ik heb gewoon heel veel theorieën, dat stik het, denk ik.
1: Ja, maar jij ziet
0: ik zou het geen gave willen
1: noemen. Een melkachtige gloed. Ja, het is
0: bizar. Heb jij een gave? Bel even of laat het even weten in de app. Thanks, Iris.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wat heb je mee voor zometeen? Kan het ook wel vertellen, maar jij maar.
2: Ja, doe eens. Nee. Er zijn weer vuurwapens gevonden in Overasselt die verstopt lagen op een opvallende plek.
3: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Met morgen rond 8:15.
3: Begin de dag met een mooi bedrag.
5: Ja!
3: 538-ochtendshow.
4: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: De juiste heb je gevonden. Morgenochtend bij Radio 538.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Spaar
5: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
17: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
20: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics.
22: Het gaat online dus helemaal los.
21: Tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: 538.
1: Vanavond en vannacht wordt het droger en is het rond de 10 graden. Morgen alleen het noorden en westen kans op een buitje. Verder een droge en zonnige dag en rond de 20 graden.
0: Dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een auto met pech, 35 minuten. A1 Hengelo-Amersfoort tussen Beekberg en Hoenderloo, 27. Auto met pech daar. En de laatste lange op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 44 minuten.
3: 90's en zeros tot 538.
0: Eric Frits op 219, zo direct. Eerst Sarah Bareilles.
25: Radio 538. 220.

0: 220 in de 90s en Zero Stop 538.
1: Er gebeurt nog steeds een hoop rondom dat hele Over Asselt verhaal. Niet normaal.
2: Ja, vlakbij een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vanmiddag namelijk goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein zelf. Maar
0: was ook niet van de jagers die we van de week hadden?
2: Nee, ook niet. Nee. Sinds de schietpartij vorige week, waarvoor 35 mensen werden aangehouden, zijn al vaker wapens ontdekt die er mogelijk mee te maken hebben. Ondertussen kwam de Telegraaf met het nieuws dat de Spaanse politie een grote partij coke heeft onderschept van precies 1283 kilo. En dat getal werd dus ook genoemd in die dreigvideo die opdook na de schietpartij. Daarin zeiden de vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van hun heeft gestolen. Ander nieuws dan. De prijs voor gas is in dikke 3 jaar niet zo hoog geweest als nu. En dat is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is natuurlijk de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd.
1: We hebben een variabel contract, natuurlijk.
2: Oh. Natuurlijk, ja.
0: En je kookt op gas?
1: Was er, ja, nee.
0: Of alles op gas?
1: Nee, dat doe ik niet, dat niet.
0: Ik zie jou echt denken, waar kook ik eigenlijk
1: waar op? Waar kook ik eigenlijk op, ja. Ik moest even terug naar huis zo. Kijken waar ik die pannen op doe. Maar ik vroeg dat laatst aan mijn man. Ik zo, hoe zitten we eigenlijk?
0: Ja.
1: Toen zei hij, ja, ons contract loopt net af. Zei ik, nou,
0: oh god,
1: dat is ongelukkig. Ja.
2: In Oslo waren vandaag ruim 160.000 mensen bij de uitvaart van de Noorse koning Harald. Aan het eind van de middag.
0: Is het nou nog niet klaar?
1: Nou,
2: het is nu zeg maar, hij is net bijgezet in de koninklijke grafkelder.
1: Nee, dus het is dat is toch een moment echt dat duurt.
0: Nee, maar ik bedoel, ook als je zelf koning bent, toch, dan zeg je toch, oké, jongens, mocht ik komen te overlijden, dat hoeft niet een maand te duren.
2: Nee. Nou, de periode van rouw duurt nog tot 9 oktober. Dat dus het is ook nog
1: maar weet je hoe
2: afgelopen.
1: Lang die man en hoe oud hij was? En dat weet ik.
0: Maar het is ook
1: mannetjes gestorven, koffertje dicht.
0: Het is ook heel verdrietig. En ik hoor alleen maar goede verhalen over deze koning.
1: Ja.
0: Maar het duurt nu wel erg lang.
1: Ja. Nou, we zullen het doorgeven.
2: Het was wel een groot spektakel in ieder geval vandaag. Want er waren heel veel royals bij. En die liepen ook allemaal mee in de rouwstoet richting de kerkdienst. Ook Willem-Alexander, Maxima en Amalia liepen daarin mee. Door dan, Mark Overmars. Die stopt namelijk als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat doet hij vanwege gezondheidsredenen. Na eind 2022 kreeg hij een hartinfarct. En in een brief schrijft hij nu dat hij merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aankan. En de makers van de animatieserie South Park, die hebben de naam van de serie veranderd in South America.
0: Oh, wow.
2: Gisteren had Trump namelijk gesuggereerd dat New Mexico omgedoopt moest worden tot New America. En eerder wilde hij de Golf van Mexico en Lake Ontario natuurlijk ook al ver Amerikaniseren.
0: Ja, hij heeft die gedaan ook, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Ja,
2: klopt.
0: Iris, dank.
2: Graag gedaan.

0: Winehouse, Back to Black. Op 218 in de 90s en Zero's Top 538. Gaat dit goed komen?
1: Dat weet ik niet. Maar degene die wij gaan spreken, die weet dat vast wel.
0: Ja, het zesde zintuig gaat beginnen. Met Bo van Ervedoris.
1: Ja, ze zijn nu op zoek naar mensen.
0: Ja, en wij vroegen ons af, zouden wij luisteraars hebben die ook een zesde zintuig hebben? Iets, een speciale gave hebben.
1: Ja.
0: En ik hoor jou echt al een kwartier met mensen aan de telefoon die allemaal dingen vertellen en zo.
1: Ja.
0: Ja. Heb je wel of geen luizen?
1: Dat moeten we straks even vragen. Ja.
0: Oké. Okay. Agnes.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi, heb jij een speciale gave?
2: Ja, ik heb zeker een speciale gave, ja.
0: Wat kun jij?
2: Ik zie, ik voel, ik hoor en ik ruik.
0: En wat voel, ruik en zie jij dan?
2: Negativiteit. Mensen op afstand staan die overleden zijn. Ik zie alles, ja.
0: Jij zit nu om je heen of mensen overleden zijn?
2: Ja.
0: En?
2: Als ik een begraafd en crematie zie, toen kan me staan, dan zwaaien ze gewoon naar mij.
0: En ben je nu alleen bijvoorbeeld of niet? Of zie jij nu
2: ik
0: ook?
2: Ik ben nu buiten.
0: Ja.
2: Dus.
1: En hoeveel zie je dan nu overleden mensen en hoeveel?
2: Genoeg.
1: Echt? Gewoon ja, altijd echt. En overal?
2: Ja, overal,
1: maar
2: ja.
1: Nu heb ik het idee dat het gewoon heel druk is met overleden mensen.
0: Ja. En zie je ze scherp of zie je echt schimmen?
2: Ik zie ze echt aan.
0: Dus je kan ook helemaal omschrijven hoe ze eruit zien en...
2: Ja, klopt.
0: En is dat niet heel vervelend?
2: Nou, je raakt eraan gewend.
0: Als jij zegt ga weg, gaan ze dan ook weg?
2: Ja.
1: Maar dan lopen ze gewoon weg?
2: Dan lopen ze gewoon weg, gaan ze van naar boven. Ja.
0: En wat kun je ermee?
2: Ja, wat wil je weten, Frank?
0: Nee, of jij iets kan met die dode mensen om je heen. Of dat het alleen maar...
2: Je kan
0: ze ook dingen vragen.
2: Ja, ik kan ze alles vragen.
1: En als jij met mensen nu, zoals met ons, belt en zo, krijg je dan ook dingen door? En zijn dan ook overleden mensen die zich melden?
2: Ja, er zijn best wel veel mensen die zich melden. Ja, bij mij dat klopt wel,
1: Nu ook, als je met ons praat?
2: Met jullie ook, ja.
0: Ja.
1: Wie krijg jij dan? Wie krijg je nu door?
2: Ja, ik heb heel goed luisteren. Ik krijg natuurlijk heel veel dingen te horen nu. Ik krijg alle kanten word ik opgeslingerd.
1: Ja.
2: Even kijken. Voelen, luisteren. Frank, heb je iemand bij jou in jouw tijd iemand overleden bij jou?
0: Ja. Ja, dat is wel gebeurd, ja.
2: Ja, hè? Die gaat om je heen.
0: Ja.
2: Die staat bij jou.
0: Ja. En heeft Iron luizen?
2: Nee.
1: En voel je nog meer dingen?
2: Ja, heb je ook iemand die wel pas overleden Iron?
1: Ja. Valt wel mee, moet ik zeggen.
2: Okay. Er staat iemand bij. Heb jij een oma die overleden is?
1: Ja, zeker.
2: Ja, die staat bij jou, naast jou.
1: Ja. Toch eens, hè? Dat vind ik toch. Ik heb het bij beide oma's trouwens.
0: Agnes, dankjewel. Ja. Pieter Jan?
3: Ja?
0: Heb jij een gave?
3: Jazeker heb ik een gave.
1: En wat is die van jou?
3: Ik kan een getal in jullie gedachten lezen.
0: Oké, doe dat. Doe dat met Iron.
3: Ja. Nou, je mag het allemaal doen. Je moet het wel hoofdrekenen. En
0: kunnen luisteraars het ook?
3: Ja, die mogen allemaal meedoen.
0: Dus jij kan ook voorspellen wat een luisteraar denkt?
3: Ja.
1: Oké, we gaan meedoen.
3: We gaan het doen.
1: Ja.
3: Neem een getal, u moet ermee kunnen hoofdrekenen. Dus laten we zeggen tussen de 0 en de 10. In je hoofd.
1: Ja.
0: Ja?
3: Goed duidelijk. Gedubbel dat getal.
0: Ja.
1: Ja.
3: Tel daar 6 bij op.
1: Ja.
0: Ja.
3: Deel dat door 2.
0: Ja.
3: Trek daar je originele getal vanaf.
1: Ja.
0: Ja.
3: Dan voorspel ik dat jullie zijn uitgekomen op het getal 3.
1: Ja, maar dit is een trucje. En die vind ik heel leuk en die wil ik graag leren.
3: Ja, het is een wiskundig grapje.
1: Ja.
0: Thanks, Pieter Jan.
3: Alsjeblieft.

0: 538.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Al heb je een heerlijke vlog.

0: En dan level 48 gehad.
1: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: 538 Nieuws.
14: 6 uur.
15: Ik ben Iris Schut. Jongvolwassenen die maar 3 of 4 dagen werken. VVD-fractievoorzitter Brekelmans wil er vanaf. Daar redden we het niet mee, zei hij in een toespraak. Er staan namelijk heel veel vacatures open. En te veel mensen werken part-time. En dus moet 5 dagen per week van hem weer de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien. Voor mensen met een variabel energiecontract is er slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer doorheen kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen weer oplaait. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. In totaal zijn er zo'n 7000. Ze willen dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Nou, overal ligt het OV stil vandaag en daardoor hebben taxibedrijven drukker dan normaal. Zo waren er gisteravond bij Uber al ruim 6 keer meer ritreserveringen dan normaal voor een woensdag. En in Barcelona lopen veel supporters van Feyenoord met een shirt van FC Barcelona het stadion Camp Nou in. Ze maken er maar het beste van, want ze zijn bang dat ze vanavond in de Champions League van de mat geveegd worden.
16: Daar ben ik wel bang voor, maar als we een keertje scoren ben ik al blij, joh. Dan komt alles goed, denk ik.
15: FC Barcelona heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen en wil voorkomen dat fans van Feyenoord op de tribunes zitten die bestemd zijn voor supporters van de thuisploeg. Krijg je nog het weer? Het wordt de komende uren steeds droger. Vannacht is het 10 graden. Morgen een droge en zonnige dag met alleen in het noorden en het westen kans op een bui. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
10: Dan de langste vertragingen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Bardenveld 29 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 26. En de laatste op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Een vertraging van maar liefst 52 minuten.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Allerlaatste week Karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: Space. Anywhere, anytime. Neda en Kim Wilde. In de 90s en Zero's Top 53.
1: We moeten even gaan kijken of we contact kunnen maken met Willem.
0: Ja, Willem.
1: Die had een topdag vandaag.
0: Nou, de cirkel is wel helemaal rond voor Willem. Willem heeft de koning eindelijk een hand mogen geven. Maar Willem moet het zo vertellen. Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi, hoe is het met jou, Willem?
2: Ja, goed hè, goed.
0: Ja, je had een mooi weerzien met de koning, hè?
2: Ja, dat klopt. Na 35 jaar trof ik hem hier bij ons in het dorp nog bij een ontmoeting bij ons dorpscafé Hinksman hier tegenover. Dus,
0: Je moet even helemaal bij het begin beginnen, Willem. Want wat is er 35 jaar geleden gebeurd waardoor jij de koning kent?
2: Nou, 35 jaar terug had ik een wedstrijd voor het wereldkampioenschap motocross in de 125e C-klasse. En daar ben ik in de kwalificatie heel zwaar te val gekomen. En ik heb daar 3,5 week voor mijn leven gevochten daar. En op het moment dat het zeg maar te spannend werd, ben ik door een vliegtuig daar weggehaald van Eurocross. En daar was Willem-Alexander de piloot van op dat moment.
1: Ja.
0: En was dit in de tijd dat hij als Prins Pils bekend stond?
2: Dat weet ik niet. Hij zat hier in Hilde in de opleiding. Dus, en ik denk dat hij wel regelmatig even in Groningen geweest is, denk ik. Dus, maar goed, wij waren toen, ik was toen 21 en hij denk ik 3 of 24. Dus ik heb hem verder ook toen niet gesproken omdat ik er zo slecht aan toe was. En, maar goed, het was gisteren natuurlijk heel bijzonder dat ik hem weer trof.
1: Had je wel door dat hij vloog?
2: Ik had het niet door. Ik zag het later in de media. Het stond in alle kranten en in de story. En er werd toen wel heel veel aandacht aan besteed dat hij mij teruggevlogen had. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Maar ik heb er dus later nooit wat van weer gehoord. Tot gisteren.
0: Maar je hebt dus 35 jaar het geweldige verhaal gehad van dat jij door Willem-Alexander van Hongarije naar Leiden bent gevlogen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Hoe was die vlucht? Ging het een beetje goed? Of dacht je, het is allemaal een landing?
2: Ik wou hem naar vragen of het allemaal in de wens gegaan was. Maar daar weet ik dus zelf niks van.
0: Oké.
2: Nee.
0: Maar goed, je wist wel dat het Willem-Alexander was. En 35 jaar wist jij, hij heeft mij gevlogen naar huis.
2: Ja, klopt.
0: En gisteren hebben jullie elkaar voor het eerst een handje gegeven.
2: Ja, nou, zo is het precies gegaan. Alleen, er ging iets aan vooraf. Omdat ik had nog toevallig een krantenknipsel. En daar stonden wij met z'n beiden op. En die liet ik aan Henk van het café hier in het dorp zien. En hij zei, misschien moet ik dat toch even aan hem vragen. En dat heeft hij dus gedaan. En zodoende zijn wij na 35 jaar weer in contact gekomen.
1: Want Henk wist sowieso, ik krijg de koning te spreken.
2: Nee, maar we hadden gisteren de koning bracht hier een bezoek aan dit dorp.
1: Ja.
2: Dus, okay. En daar was dus, ze hadden 3 of 4 dingen die ze gingen bezoeken. En daar was ook het dorpscafé bij.
0: En 1 en 1 is 2.
2: Dus, ja, en ik stond een eindje buiten haven en Henk heeft mij aangewezen. En vervolgens kwam de ontmoeting.
0: Wat goed, dus Willem-Alexander wist ook niet van deze ontmoeting?
2: Nee.
0: Want goed.
2: Alles was geregisseerd, dus dit was echt
0: wat zei je tegen de koning?
2: Ja, ik heb hem de hand geschud en ik was ook een beetje perplex. En je weet dan ook niet goed wat je vraagt of zeggen moet. Maar goed, hij kwam toch een beetje bij hem boven. En dat was wel heel leuk.
0: Want je kon vertellen van, hey, weet je nog 35 jaar geleden?
2: Ja, dat heb ik hem verteld.
1: Ik ben die gewonde man.
2: Ik was de gewonde man die achter in het vliegtuig lag. Dus,
0: en wat zei die? Hoe reageerde die?
2: Nou, hij was denk ik ook net een beetje net zo verbaasd als dat ik er was. Want het is natuurlijk na 35 jaar wel heel bijzonder dat elkaar dan op zo'n treffen hier tegenkomt.
0: Ja.
2: Hè?
0: Is het?
1: En kan jij gewoon dan op hem aflopen gewoon? Word je dan nog tegen?
2: Nee, ik moest toch even via de bodyguard. Maar die was iets kleiner dan ik was. Dus,
0: Hey, en kun je hem inzetten voor de volgende vakantie? Dat je zegt,
2: ik denk het niet. Ik hou ten eerste al niet van vliegen, dus ik denk niet dat ik nog weer een vliegtuig.
0: Wat is daar de reden van?
1: Ja, die ene vlucht die zo heeft.
2: Nee, dus...
0: Willem, dit is toch fantastisch dat nu de cirkel na 35 jaar weer rond is?
2: Ja, nee, vond ik ook. En ik ben Henk ook dankbaar, want Henk zei het gewoon een beetje nonchalant. Nou, ik vraag het hem wel als er tijd voor is. En, maar goed, het is toch allemaal gebeurd. En hartstikke
1: leuk. Wat bijzonder.
0: Geweldig verhaal. Willem, dank je wel.
2: Zeg, jullie ook, hè?
0: Fijne dag.
2: Succes met de uitzending.
0: Yes, goeie avond. Ja. Doei.
3: 212.

0: dansen.
1: Brain Power met Dansplaat staat op 212 in de 90's en Zero's Top 538. Bellini, Samba de Janeiro zo direct.
2: Oh,
1: en
2: ja,
1: de favoriete plaat van Michael Jackson van Iris, die ook wel zo meteen. Ja.
3: Ik denk het wel, ja.
1: Ja,
3: ja, ja, ik zeg het wel.
1: De Earth Song komt eraan. En ook nieuws natuurlijk, Iris. Wat heb je mee?
3: Fulltime werken moet ook bij de jeugd weer de norm worden.
4: Luister naar Radio 538.
5: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
4: En je hoeft alleen maar
5: de juiste stem te halen.
4: De 538. Stemmenjacht.
5: 8 koffers. 8 stemmen.
4: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
5: Doe mee en meld je nu aan.
4: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
7: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
8: Zo.
2: Wat een geld.
9: 15.000.
10: Wat verdikken me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
24: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
0: Opruimfanaten, opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: 18+, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
27: Zo.
10: Wat een geld.
27: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
28: Vanavond en vannacht wordt het droger en is het rond de 10 graden. Morgen alleen in het noorden en westen kans op een buitje. Verder een droge en zonnige dag en rond de 20 graden.
29: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 31 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel. Een auto met pech daar 38 minuten. En de laatste lange op de A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen Rotterdam Zuidplein en de Heinenoordtunnel. Ongeluk gebeurd en daar is de vertraging 27 minuten.
4: En zero's top 538.
29: Ja, de Earth Song komt eraan, Michael Jackson. Eerst is dit Kelly Clarkson.
30: Radio 538. 211.

0: Zero Stop 538.
1: Ah, Iris, had jij ook het idee dat minister Brekelmans gewoon eigenlijk een beetje zegt dat de jongeren luiwammen ze zijn?
2: Nou, een beetje wel. Hij hield vanmiddag namelijk een toespraak en daarin zei hij dat hij vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Hij ziet namelijk dat jongeren als ze direct van school afkomen gelijk eigenlijk maar 4 of soms 3 dagen willen werken. En dat is niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden, zei hij. Ander nieuws dan. De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. Straks om 7 uur is de presentatie natuurlijk van de nieuwe Apple-producten onder de nieuwe CEO. Tim Cook is weg.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar die nieuwe man.
2: John Ternus.
0: Ja.
2: Die heeft hem opgevolgd, geeft zo meteen zijn eerste keynote. Wat kunnen we verwachten?
0: Wat klopt het, Iris, dat hij heeft gezegd dat de oplader terug moet bij de iPhone en ook de koptelefoon? Dat
2: schijnt hij gezegd te hebben, ja.
0: Nou, daar heeft hij groot gelijk in.
2: Dat ja, als man, naar je hart.
0: Als jij €7500 uitgeeft voor een telefoontje, dat daar een oplader bij zit.
1: 7500? Goedkope versie.
2: De iPhone 18 Pro komt eraan. Die moet dus opvouwbaar worden. En er komen nog meer producten aan, zoals de HomePod met een schermpje voor de besturing van je slimme huis. Nieuwe AirPods met camera. En nieuwe
0: AirPods met camera?
2: Ja. Het zijn geruchten, hè? Het zijn geruchten.
1: Maar
2: we gaan het straks allemaal horen.
1: Hoe dan?
2: Ja, ik weet het ook niet. We zien het straks.
1: Hoe dan? Wat zit in je oor?
0: Nee, maar hoe vaak heb je wel niet dat je niet zit te luisteren dat je dacht, kon ik nu ook maar filmen?
2: Ja, nou, dat kan.
1: Heel vaak.
0: Ja.
2: Dan is er ook voetbal vanavond, jongens. Feyenoord, die speelt namelijk de eerste wedstrijd in de Champions League uit bij FC Barcelona, waar het trouwens echt super slecht weer is. Frenkie de Jong is nog altijd geblesseerd, zal niet meespelen bij Barcelona. Wie we bij Feyenoord wel gaan zien, is Anis Hajmoussa na zijn transfersoap van afgelopen week. Hij staat namelijk gewoon in de basis. In de Eredivisie spelen FC Twente en Telstar. En dan is er komende nacht ook nog sport. En
0: ik
2: jij blijft
0: wakker
2: toppen,
0: blijven, hoor. Ja?
1: Hoe laat is het?
0: Botek, 2:30 is het volgens mij.
2: Ja, we verwachten ze om 2:30. Ja, ja, klopt. Is natuurlijk afhankelijk van de partijen daarvoor. Botek van de Zandschulp die kan zich voor het eerst plaatsen voor de halve finale van een Grand Slam toernooi. Hij moet wel afzien te rekenen met de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. In 2021 stranden van de Zandschulp. In de kwartfinale is het natuurlijk allemaal op de US Open.
1: Hoe denk je dat dit dat gaat toch?
0: Nou, hij heeft Zverev eerder een keertje weten te verslaan.
1: Oh, echt?
0: Ja, andersom ook hoor trouwens.
1: Ja.
0: En Zverev heeft nog wel slechte dagen.
2: Ja, en hij zegt, ik ben de underdog. En ik heb eerder laten zien dat ik als underdog gewoon hele goede partijen
0: maar
2: kan
0: Maar wat een stunt zou dat zijn.
2: Ja, maar echt, ja.
0: Het zou echt waanzinnig zijn. 2:30 vannacht te zien. Iris, heel veel dank.
2: Graag gedaan.
0: Dit is hem, hè?
2: Ja!
0: Als je Iris vraagt wat is je favoriete Michael Jackson liedje, dan is dat de Earth Song.
2: Ja, alleen dit al. Super.
0: Op 209 in de 90's en Zero's top 538.

0: 209 voor Michael Jackson Dirt Song.
1: En heb je nog een feitje?
0: Ik dacht, ik doe er een paar, omdat we deze ook niet zo vaak draaien.
1: Nou, heel graag.
0: Hij staat in de lijst, daarom draaien we hem. Ik heb er een paar. Eerste feitje, favoriete liedje van Iris.
2: Ja.
0: Hè? Wisten we niet.
2: Wat kan ik bevestigen?
0: Ja. Earthsong, dames en heren, is de allergrootste hit van Michael Jackson in Engeland.
2: Oh.
0: Meer verkocht dan welk liedje dan ook.
2: Echt? Ja. Terecht.
0: En het is ook een beetje een tragisch feitje. Het is het laatste liedje dat Michael Jackson ooit heeft gezongen. Want hij was natuurlijk aan het repeteren voor die tour, weet je wel, die hij nooit heeft kunnen doen omdat hij overleed. En dit was het laatste liedje dat hij tijdens een rehearsal heeft gedaan. Ja.
2: Oh,
0: Earthsong. Op 209 dus in de 90s en zero's.

0: Sesto op 207 in de 90s en Zero's top 538.
1: Wat een heerlijke lijst. Geniet je er ook zo van, Floris?
0: Heerlijk, maar dit is ook, wij zeggen ook tegen elkaar, dit is de echte.
1: Ja.
0: Want er is een rework van gekomen kort geleden. Die hebben we veel gedraaid op 538. Ja, maar hoor je even, dit
2: voor het echt.
0: Origineel is altijd lekkerder. Ja, meestal wel. Meestal wel.
2: Hoe is het?
0: Goed. Hoe is het met de trending tracks? Goed, we hebben er weer 3 zometeen. 3 soundtracks van vandaag. En 1 van die trending tracks die je zo meteen hoort, heeft hiermee te maken.
2: Maar mogen we echt hardop het goed hebben ook?
0: Van mij mag je het goed hebben. Je mag hardop roepen wat je denkt dat het is. En dan hoor je zo meteen of het klopt.
2: Oké, dus de vraag is, waar gaat dit over?
0: Ja.
3: Ik heb het ergens al gehoord. Maar ik dacht dat het alleen maar op bepaalde plekken in Nederland zou zijn. Dus ik dacht al, wat is het rustig?
2: Ja, dat is de staking, toch?
0: Ja, ik zeg niks, je hoort dat zo meteen.
2: Misschien die staking van die veerboot die niemand wist?
1: Ja, ik denk dat is.
0: Trending tracks zo direct bij Floris. En morgen gaat de lijst weer verder vanaf 9 uur. Dit is Tupac, Changes.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Newsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR, voordeelmarkt,
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlen. Oh,
12: Alcantara bekleden.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
17: Het gaat online dus helemaal los.
16: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Erop uit met een camper, in de natuur.
20: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
21: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
22: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
23: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,99.

0: 538 Nieuws. 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Iris Schut. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage omdat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. Ze willen de bezuinigingen op uitkeringen weg hebben en daarom was de staking in het OV vandaag. Was allemaal niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft namelijk meerdere keren aangegeven te willen praten. Het proces rond de bangenlijst van de Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld en daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het nu pas is besloten. Het zou zijn gebeurd omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. En dus moet de rechtszaak naar een andere rechtbank verplaatst worden. De agenten die vorige week in Overasselt werden neergeschoten waren pas net klaar met hun opleiding. De politiebonden maken zich zorgen over het feit dat onervaren agenten regelmatig zonder een ervaren collega op pad worden gestuurd, meldt het AD. Beide agenten raakten gewond vorige week, maar zijn inmiddels weer thuis. En Botik van der Zandschulp gaat proberen de grootste prestatie van zijn carrière neer te zetten komende nacht. Het halen van de halve finale van de US Open. Hij moet dan winnen van de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Maar Botik denkt
2: dat er veel te halen is, er mag veel. Ja, de druk zal bij hem liggen. En ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleveren.
1: In 2021 strandde van der Zandschulp in de kwartfinale van de US Open. Krijg je nog het weer, steeds droger en rond de 10 graden vannacht. Morgen bijna overal droog en zonnig. Alleen in het noorden en westen kans op een buitje. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Lunette Den Haag bij de Meer in de parallelbaan 24 minuten. A15 Nijmegen Ridderkerk bij Hardingsveld Giesendam 37 minuten door een ongeval. En de A29 de laatste. Rotterdam Bergen op Zoom bij de Heinenoordtunnel door een ongeval 34. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo, hectometerpaal 108,5. A2 Weert-Echt 202,1. En de A15 Rotterdam-Gorkum 88,5. A16 Dordrecht-Rotterdam 16,0. A28 Zwolle-Amersfoort 59,7. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A59 Den Bosch-Breda 111,9. En de A73 Venlo-Vendraai 48,4. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister. De trending tracks hoor je zo meteen. En één daarvan heeft hiermee te maken.
4: Ik heb het ergens al gehoord, maar ik dacht dat het alleen maar op bepaalde plekken in Nederland zou zijn. Dus ik dacht al, wat is het rustig.
3: Ja, heb je enig idee waar dit mee te maken heeft? Drop het in de app.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Vanaf 9 uur.
13: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
12: De 90s en zero's top 538.
3: Goedenavond.
14: Floris Molenaar.
13: Trending tracks.
3: Dit zijn de 3 soundtracks van vandaag. Je wordt in 3 tracks bijgepraat over wat er speelt. De eerste trending track van vandaag is van de Nederlandse superster die vandaag binnen een paar minuten de Johan Cruijff Arena uitverkocht. Roxy Dekker, dit is Super Daddy.

0: 7 uur hoor je de 3 soundtracks van vandaag, de trending tracks. Met als eerste vandaag Roxy Dekker en Sugar Daddy. Ja, vandaag ging haar concert in de Johan Cruijff Arena van het komende voorjaar in de verkoop. En ja, binnen een paar minuten was het gewoon gepiept voor Roxy Rook. Stijf uitverkocht. De arena uitverkocht door onze eigen Roxy Dekker. Ja, dan hoor je wel bij de Champions League van de artiesten. Hè? Dat is toch lekker. Toch nog Champions League in de arena dit jaar. Je hoorde net ook Kygo en Take Me Back, een van de stijgers in de Global Dance Chart. Die hoor je elke zaterdagavond om 7 uur hier op 538 met Wessel van Diepen. De lijst met de 40 grootste dance hits ter wereld. En momenteel dus de nummer 6 van de wereld. Kygo en Take Me Back. En waar staat die deze week? Dat hoor je natuurlijk zaterdag.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ik heb het ergens al gehoord, maar ik dacht dat het alleen maar op bepaalde plekken in Nederland zou zijn. Dus ik dacht al, wat is het rustig.
0: Ja, dit was een van de reizigers op een leeg treinstation vandaag. Grote kans dat je het hebt meegekregen. Vandaag in heel Nederland een treinstaking, 24 uur lang. Rijden er geen treinen in Nederland. De reden is dat de bezuinigingen op de uitkeringen van tafel moeten. En dat heeft er nou niet per se voor gezorgd dat er extra vertragingen waren. Er waren veel thuiswerkers, denk ik. Maar het heeft wel voor een beetje aanpassingsvermogen gezorgd. Vanaf 12 uur rijden de treinen weer. Dus ja, die last train home, die gaat vannacht pas. Moet je nog even wachten. Trending track nummer 3 van vandaag. John Mayer, The Last Train Home, is hier bij 538.

Calvin Harris en Satisfy bij 538. Morgenochtend om 9:15 in de ochtendshow weer een nieuwe ronde. Begin de dag met een mooi bedrag. Met jouw kans op een maximaal geldbedrag van 538 euro. Ja, stel je voor. Even mee.

0: en door het oog van de nacht bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik moest wel lachen. Ik zag een bericht vandaag over een bejaard stel uit Australië. Die zijn een beetje op het punt aangekomen dat ze naar een verzorgingshuis moeten. Het begint een beetje te piepen en te kraken. Naar dat verzorgingshuis zijn ze in ieder geval niet gegaan. Alles behalve zelfs. Wat ze wel hebben gedaan, hoor je zo.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel. Kippie.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
4: De lekkerste 90s en zero's hits.
3: Gekozen door jou.
4: De 90s en zero's top 538.
5: En ook deze is lekker uit de zero's. The Underdog Project en de Summer Jam. Radio 538.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Ben je wel eens op een cruiseschip geweest?
1: 538.
0: Ja, zo'n gigantisch groot cruiseschip. Misschien wel eens zo'n goede vakantie meegemaakt. Of dat je met de boot naar Amerika bent gevaren. Gaat dat ding? Volgens mij kun je nog met de boot naar Amerika als je wilt, toch? Ik niet. Niet op een cruiseschip. Ja, de boot naar Terschelling. Dat is niet echt een cruiseschip, hè. Maar voelt wel, want je gaat op vakantie. Je gaat toch oversteken. Dat is meer een veerboot, hè. Geen cruiseschip, nee. Ik heb nog wel gelogeerd op de SS Rotterdam. Dat is dat oude cruiseschip wat zeg maar, inmiddels stil ligt in Rotterdam. Maar dat is nu een hotel. Daar heb ik nog wel een keer gelogeerd. Dat is, zeg maar, dat is het enige cruiseschip waar ik op geweest ben. Ja, hoe kom ik erop? Dat was een bericht waar ik wel over moest lachen. Australisch echtpaar Marty en Jess Anson woont al ruim 500 dagen op een cruiseschip. Wat is er nou aan de hand? Ze hebben dus gewoon 51 cruises achter elkaar geboekt. Omdat dat volgens die twee goedkoper is dan een verzorgingshuis. Dus dat ze, ja, dit is eigenlijk een goedkopere oplossing voor een verzorgingshuis. Eten, schoonmaken, entertainment is allemaal inbegrepen. Het is natuurlijk zo'n all-in cruise vakantie. Dus ja, toen dachten ze, weet je wat we doen? We gaan gewoon lekker gewoon 500 dagen op zo'n cruiseschip zitten. Lekker mooi weer, gezelligheid, leuke, vrolijke mensen om je heen. Ja, in plaats van een verzorgingshuis, lekker op vakantie, waarom ook niet? Het is wel beter dit dan andersom trouwens, zit ik te denken. Ineens allemaal hordes, toeristen, vakantie gaan vieren in een verzorgingshuis. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Cat's Eye. Animal.
2: Jouw hits

0: aan bij 538. Krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als... Jeroen uit Deventer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Frank. Ik denk dat het Victor Vlam is.
0: Victor Vlam, we gaan naar de jury. Ja! Ja!

0: Carl Smith, Now Horn en Drive Safe. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een beetje een opvallend spannend bericht over een brand op een middelbare school in Amerika. Dat is natuurlijk, een school is niet een plek waar je brand wil. Sowieso wil je geen brand, maar helemaal niet op een middelbare school. De bijzondere oorzaak van die brand, hoor je zo.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ben je met de prik beter beschermd? Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit je.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone!
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: 538 Nieuws. 8 uur.
10: De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt, waren volgens

0: AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep door een ongeval 19 minuten. A12 Lunette Oude Rijn bij de hoofdrijbaan 27. En verderop de A12 Lunette Den Haag bij de Meer en de Parallelbaan door een auto met pech 19. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Hengelo. Hectometerpaal 108,5. A2 Weert-Echt 202,1. A7 Drachten-Groningen 169,7. A12 Utrecht-Gouda 58. 58 en A16 Rotterdam-Dordrecht 31,5. A18 Didam-Varsseveld 211,3. A27 Almere-Hilversum 108,1. A28 Zwolle-Amersfoort 59,7. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. En een volledig overzicht van alle controles. Er staan er nog een paar. Check de app van Flitsmeister.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
7: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
6: De 90s en zero's top 538.
8: Goedenavond.
9: Floris Molenaar.
8: En over 6 minuten het verhaal over een brand in Amerika die is veroorzaakt door een dier.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi. Heb je wel eens brand gehad?
1: 538, Floris Molenaar.
0: Ja, dat je ineens in je huis iets in de fik zag staan. Of misschien dat je auto een keer in de fik heeft gestaan. Je barbecue die een beetje uit het oog was verloren. Waardoor die ineens in de hens stond. Het heeft bij mij niet veel geschild. Tijdje geleden nog. Ik bak wel eens een eitje tussen de middag bij de lunch. Lekker uitsmijtertje. En toen heb ik dus een keer na de lunch gewoon een hele middag van allerlei andere dingen gedaan. Tot ik op een gegeven moment weer terugkwam in de keuken. Waar dus die koekenpan nog op een brandende pit stond. Dat is natuurlijk gedoemd om fout te gaan. Het is met de sisser afgelopen gelukkig, maar wees er voorzichtig mee. Het zit in een klein hoekje natuurlijk, blijkbaar weer. Want soms komt het zelfs uit een hele onverwachte hoek. Ik las een verhaal vandaag over een brand in een school in Virginia, Amerika. Ja, zo kom ik erop. Daar was dus een brand ontstaan in die middelbare school. 8 klaslokalen. Helemaal naar de ringding, helemaal beschadigd geraakt. En wat is er nou gebeurd? Ja, midden in de nacht ontsnapte daar in die school een python, zo'n grote gifslang, of een wurgslang is misschien wel, 2,5 meter groot is dat ding. En ja, die ging een beetje op avontuur. Die was daar waarschijnlijk voor een of ander biologiepracticum. Maar die ging dus op avontuur en daarbij stootte die per ongeluk een warmtelamp om. Nou, die heeft dus de hele boel in lichte laaien gezet, sprinklers afgegaan, brandweer erbij. En die zagen dus in die school als onbewuste boosdoener, ja, zo'n python in dat brandende gebouw. Dat is dan zeg maar een brandslang, maar dan net anders.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Karol G en Bruno Mars. Still.

0: deze week bij 538, de 90s en Zero's top 538. De allerdikste ramknallers uit de jaren 90 en de jaren 0. Morgenochtend om 9 uur 's ochtends gaat de lijst verder. En morgen een heerlijk dagje op de planning. Wordt dit allemaal op de planning in de lijst.
1: 185.

0: 538 en nieuwe muziek. Davina Michel, Pinky Swear.
1: Floris, Luca-liedjes.
2: Floris, Luca-liedjes.
0: Twee nummers die ontzettend op elkaar lijken. Misschien herken je het wel. Vanaf dat moment eigenlijk dat je weet welke twee dat zijn, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is Floris Luca-liedjes. Op zoek naar zoveel mogelijk nummers die op elkaar lijken. En ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Luca-liedje. Lijkt heel erg op Verge Dream en Ramener la coupe à la maison, dit stuk. Ramener la coupe à la maison. Ja, heb je enig idee welke het is? Het antwoord hoor je zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf volgende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
5: 15.000. Potverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
3: Wil je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur, met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
5: 15.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
18: Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
18: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
0: Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
26: De lekkerste 90s en zero's hits.
25: Gekozen door jou.
26: De 90s en zero's top 538.
27: En ook dit.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Waar lijkt dit stukje op? Ja.
1: Floris Luca Liedjes.
2: Floris Luca Liedjes.
0: Ja, heb je dat wel eens? Dat je een nummer hoort en dat je denkt, verdikke me, dit lijkt op een ander nummer. Maar waar lijkt het nou toch op? Zodra je het weet, kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, precies dat is het concept van Floris Luca Liedjes. Ja, daar gaan we ook elke week naar op zoek. Op mijn TikTok, floris.molenaar, om 5:38 op donderdagmiddag, morgen dus, voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca Liedjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Mocht je er ook twee hebben waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar, drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken. En superleuk trouwens om te zien hoeveel daarop binnenkomt. Hoeveel Luca Liedjes er eigenlijk zijn. Zo ook de 538 hit die je net hoorde. Shakira en Burna Boy, Die Die. Dit stukje dus.

0: fijne gevoelsdingen. Ik snap hem ergens wel. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je dus morgen, elke donderdag, 5:38. Twee nieuwe.
1: 538. Favorite.
2: Douwe Bob. Note to self.
1: Favorite.

Lost Frequencies, Live It All bij 538. Het kan zijn dat jij binnenkort heel veel euro's rijker gaat worden als je meedoet aan de 538 stemjacht. Aanmelden doe je via 538.nl. Maak je vanaf komende maandag kans op een gigantisch geldbedrag.

0: het is geen oplichting.
1: Oké. Ben benieuwd waar dit over gaat. Nieuwe 538-avondshow met Martijn Legrouw op de plek van Bas, maar wel gewoon met Dylan en gewoon met Eva. Zometeen naar de nieuwe van Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.

Noordse in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this? De 538 lekkerste 90s en zero's hits. Morgenochtend vanaf 9 uur.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Pas je eindelijk het

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hey.
4: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar €4.
11: Kippie.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW.
12: Afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition.

0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
2: Boost yourself. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Alle verf super voordelig.
7: Toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat... gaat waarschijnlijk rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan eerst werd gezegd. De brug moest maandag dicht voor spoedwerkzaamheden. En volgens minister Karremans kan zoiets vaker gaan gebeuren.
11: Ook omdat wij een heel oude infrastructuur hebben. Vooral neergezet in de jaren 60 en 70. Hartstikke mooi natuurlijk, daar hebben we onze economie vervolgens weer opgebouwd. Maar ja, die moeten we op een gegeven moment vervangen. En als je dat niet doet, krijg je verstoringen zoals deze.
10: Ja, dat hoorde je bij RTL Nieuws. Feyenoord heeft geen beste start gehad van de Champions League. Ze verloren met 5-1 van Barcelona in de stromende regen in Camp Nou. Al in de derde minuut kwamen de Rotterdammers achter te staan. Invaller Sam Stijn maakte hun enige doelpunt. De vakbonden zijn blij met hoe de grote OV-staking vandaag verliep. In totaal legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Het kabinet heeft die bezuinigingen al afgezwakt, maar de bonden willen ze helemaal van tafel. En Apple komt voor het eerst met een opvouwbare telefoon. De iPhone Duo gaat die heten. En als je hem openklapt is het een soort iPad. Goedkoop is hij niet. De instapversie kost al dik €2300. Ik heb het weer nog voor je. De buien worden steeds minder heftig vanavond. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 à 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Eef, dank. Gaat goed, Bill?
13: Ja,
12: ik hoor je neus de hele tijd door het nieuws heen.
13: Ik heb een operatie gehad aan mijn neus.
12: Ja?
13: Gisteren of eerder, maandag. En een van de bijwerkingen is dat je 5 weken lang verkouden bent. Dus echt,
10: dat wordt wat.
13: Dus ik kan niks meer.
12: Even gauw het verkeer doen dan van Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens met Duitsland. 5 minuten. En de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen de Martinus Nijhoffbrug en Del. Daar 12 minuten vertraging. En voor alle flitscontroles, en dat zijn er een hoop, check je de Flitsmeister app.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
16: Ja, geweldig hè.
15: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
16: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
15: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
16: Aan tafel!
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
20: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
19: De 90s en zero's top 538.
12: Zo, het is tijd voor een gloednieuwe 538 avondshow met zometeen Gotye en eerst Bruno Mars met On My

0: Gotcha. En somebody that I used to know bij de Vrijdagavond Avondshow. Hoe goed jij stemmen herkent, kan je vanaf maandag zomaar een hoop geld opleveren. Hoe, dat hoor je zo?
1: 538, Bas en Dylan.
2: Nou, over een hoop geld gesproken. Ik heb een mailtje ontvangen en dat kan me zomaar een 500.000 euro opleveren.
0: Dat is een hele hoop geld.
2: Dat is een hele hoop geld. Netflix gaat een special maken. Dat heet Beat Luke Littler. En Luke Littler is de nummer 1 darter van de wereld.
0: Dat is de Lionel Messi van de dartsport, is dat?
2: Ja, hij is ook, die gozer is pas 19 of 18. En die gooit iedereen helemaal akkoord. Al 2 keer wereldkampioen geworden. Echt ongelooflijk. En nu gaan ze hem dus neerzetten.
0: Ja.
2: Tegen allemaal amateur darters. In een Netflix special. En degene die 1 leg, dus 1 keer 501 uitgooien.
0: Ja.
2: Van hem wint. Die krijgt 501.000 pond.
0: En dat vind ik wel leuk bedacht.
2: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk onbegonnen werk. Want zo'n gozer die gooit gewoon, nou ja, 501 in 12 pijlen uit. Denk ik, 12, 15.
0: Ja, dan heeft hij een slechte dag.
2: En als hij een hele goede dag heeft, doet hij de 9. En nou ja, zegt dat ik op een goede dag er 24 pijlen over doe bijvoorbeeld. Maar ik had mezelf aangemeld, ik denk eens lachen. Kreeg ik van de week een mailtje met: je bent geselecteerd om auditie te komen doen in Londen of Manchester. En dan dacht ik bij mezelf.
3: Maar waar ben je op geselecteerd dan? Is dat nog een criterium? Of gewoon
2: ik moest gewoon een vragenlijstje invullen. Wie ik ben en dan weet ik veel wat allemaal. Dus ja, op basis daarvan. Maar ik denk dat het een beetje random is.
3: Okay.
2: Maar ja, of ik dus langs wilde komen of deze zaterdag in Londen of volgende week zaterdag in Manchester. Toen dacht ik, ja, een vlucht. En je pijlen mogen niet mee in je handbagage. Nee. Dus je moet ook nog bagage bijboeken, speciale bagage.
3: Oh, ja.
2: Dan een hotel in het centrum van Manchester.
0: Ja.
2: En de volgende dag, en toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ben gekke Henkie ook. Ik ga het niet doen. Want dan ben ik dadelijk €800 kwijt.
0: Ja, minstens.
2: Ja, en dan heb ik dadelijk 25 pijlen gegooid en dan kan ik naar huis. Dus ik denk, nou, weet je wat, laat lekker zitten. En toen had ik hier een TikTok over gemaakt, dat ik bij mezelf zo'n beetje zo zitten denken. En toen dacht ik, weet je wat?
0: Je gaat het doen!
2: Ik ga het doen. Ik heb toch besloten, ik ga volgende week zaterdag, of volgende week vrijdag, stap ik op het vliegveld.
0: Ik zou wel even checken welke dag, welke dag je dan moet, ja.
2: Nee, volgende week vrijdag stap ik op het vliegtuig naar Manchester.
0: Well,
2: en dan ga ik daar in een hotelletje zitten. En dan ga ik zaterdagochtend om 8 uur sta ik daar aan de poorten te rammelen van de auditie.
0: En dan ga je auditie doen.
2: En dan ga ik auditie doen. Mag ik 1 potje 501 gooien, gewoon voor de jury.
0: Ja?
3: Als ik wat zenuwslopend.
0: Speel je dan tegen iemand? Of moet je gewoon laten zien dat je een beetje kunt...
2: Ze zeggen gewoon tegen je...
0: Ga staan.
2: Ga staan. Je moet binnen 24 pijlen uit zijn.
0: Laat maar zien wat je kan.
2: Laat maar zien wat je kan. Nou, als je daar doorheen komt, moet je nog voor zo'n casting verschijnen en dan nog voor zo'n jury van de Darts Federatie.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, ja, ik ga het helemaal niet doen. Maar ik heb besloten, ik ga het doen. Alleen nu komt natuurlijk de hele reutenbeteut. Nu moet ik gaan trainen. Maar er staat in de mail, trek je eigen dartshirt aan. Heb ik niet. Ik heb wel pijlen, maar ik heb geen eigen dartshirt. Maar ik moet ook gaan trainen met rekenen. Want je staat dan op 157. Nou ja, dan weet ik, triple 19, triple 20.
0: Ik vind dat je dat vrij snel...
2: Maar je moet rekenen. Ik moet tips krijgen van een pro. Hoe ga ik op met mijn zenuwen? Ik word altijd zenuwachtig.
3: Maar je kan toch iets hebben? Dat hebben daar toch...
2: Dartritis?
3: Dartritis?
2: Heb ik wel eens last van gehad. Dus ik kan dan krijg je je pijl niet los bij het gooien. Omdat je te veel in je hoofd zit.
3: Stel dat je de dartritis krijgt.
2: Maar goed, dus ik ga dat volgende week uitgebreid... mij klaarstomen binnen dit radioprogramma... om dus volgende week zaterdag daar auditie te gaan doen. En als ik door die auditierondes heen kom... dan komen we dus met de avondshow op Netflix.
0: Ja, geweldig.
2: En dan gaan we met de kans om 500.000 euro te winnen.
0: Schitterend.
2: Ja.
0: Maar het is dus even afwachten.
2: Het is eventjes afwachten.

Cyrus op 538. Midnight Sky. Hoe goed herken jij een stem als je geen idee hebt wie er praat? Dat kan je vanaf volgende week serieus geld opleveren, want de 538 stemmenjacht is terug. 8 stemmen, 8 koffers, 100.000 euro aan prijzengeld. Meld je vast aan via 538.nl of via de app en maak vanaf aanstaande maandag kans op heel veel geld als je de juiste stemmen raadt. Dit is Hallo Marshmallow.

0: Martijn, leuk dat je er bent, maar waar is de bende? Nou, de bende is het toch gewoon? Ik bedoel, Evenster en Dylan de Stroom.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Oh, hier de bende. Hè?
0: De bende, bende van de lende. Nee, alleen Bas is er vanavond even niet. Dus is vandaar ik heb.
1: Maar, over andere legendes gesproken. Roxy Dekker, die heeft vanochtend iets voor elkaar gekregen waar zelfs Harry Styles langer voor nodig had. Namelijk de arena uitverkopen. Echt krankzinnig. Zometeen spreken we superfan Kira, want wat maakt haar nou zo bijzonder? Je hoort het zometeen.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten bij Kruidvat.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
23: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
24: Langer mee doen is goedkoper.
23: Zeker, kwaliteit rendeert.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
24: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
25: De lekkerste 90s en zero's hits.
24: Gekozen door jou.
25: De 90s en zero's top 538.
1: En deze komt ook uit de zero's 2004. Usher met Yeah. 538.

0: En Choose in Texas. Deze hele week maak je bij 58 kans op een reis terug naar de 90s en de Zero's. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Roxy Dekker, die heeft vandaag de arena binnen enkele minuten uitverkocht. Dat is sneller dan Harry Styles dat deed, heb ik mij laten vertellen. En die deed al vrij rap.
3: Die deed het in een half uurtje. Zij deed het echt in een paar minuten.
0: Niet normaal, eigenlijk, hè?
4: Zo de knallen.
3: Eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die dat gelukt is.
0: Krankzinnig eigenlijk. Maar het meest krankzinnige eigenlijk is nog dat ze vorige week nog 4 avonden in een Ziggo Dome stond, die echt tot de nok toe vol zat. Maar hoe gek moet je van iemand zijn dat je dan iedere show van die artiest wil zien, dat je uren voor een concert voor de deur staat en iedere keer weer klaar zit om al die kaartjes weg te snijden voor de neus van andere mensen? Nou, dat kunnen we eigenlijk het beste vragen aan iemand die dat allemaal zelf gedaan heeft. Kira is namelijk super fan van Roxy Dekker. Zij was dus bij elke show in die Ziggo Dome. En vanochtend zat ze ook weer klaar om kaarten te kopen voor de arena. Kira, goedenavond.
5: Hallo.
0: Hi. Belangrijkste vraag, maar even als eerste. Heb je kaarten voor die arena show?
5: Jazeker.
0: Ja!
3: Ja! Klasse.
4: Nou, dat was nog even kielen dan, want er zaten meer mensen klaar.
5: Nou, wij hadden pre-sale doordat we bij Ziggo Dome waren. Dus daar waren we snel bij.
3: Was het in de pre-sale ook al lastig? Zeg maar, moet je dan echt met 2 iPads en 3 laptops en een home computer klaarzitten?
0: Home computer.
5: Nou, het was wel iets makkelijker, maar ook dat was heel snel uitverkocht.
3: Ja, ongelooflijk. Maar ik zeg maar, kijk, weet je, wij vinden bij 538 Roxy ook echt geweldig. Maar zeg maar ja, als we gaan hier naar een showtje, denk ik, als we gewoon een beetje zo omheen kijken in de studio, dan gaan we naar een showtje.
0: Ja.
3: Zeg maar, wat maakt haar zo te gek dat je al die shows wil zien?
5: Ja, ze is gewoon superleuk. En al haar muziek is leuk om naar te luisteren. En op festivals vooral heel leuk. Ik heb ook al mijn vrienden leren kennen bij alle shows.
4: Oh.
5: Dus we gaan altijd met een hele groep.
0: Dat is wel leuk.
5: En Roxy is lekker positief, lekker zichzelf. Daar hou ik van.
0: Hoe vaak heb je nou al Roxy Dekker live gezien? Heb je dat bijgehouden? Weet je dat zo uit je hoofd?
5: Ja, 42 keer.
4: Heeft die meid überhaupt dat 42 keer opgetreden?
3: Ja, want Rox doet niet zoveel optredens buiten de eigen shows. Een paar festivalshows in een jaar. Dus is 42 echt een hele hoop.
0: Zo.
5: Valt mee. Ik ga sinds 2023. Dus.
0: Ja. Ja, ik vind het waanzinnig.
3: Maar even dan onder de streep. Zeg maar, kijk, als jij weet dat je naar 42 shows bent geweest, weet je dan ook wat het onder de streep je gekost heeft?
5: Nee, dat hou ik niet bij.
3: Nee, dat zou ik ook doen als ik jou was.
0: Moet je ook niet doen. Nee. Moet je ook niet aan beginnen.
5: Hey, maar, dat schrik ik.
0: Jij bent dus iemand, en ik vraag me altijd af waarom mensen dat doen, maar misschien kun jij dat vertellen. Jij gaat uren voordat zo'n optreden begint, lig jij al voor de deur?
5: Ja, niet altijd. Maar
0: je hebt het wel ooit gedaan.
5: Ja.
0: Ja, waarom?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dan sta je lekker vooraan. Maar, kan je lekker op die barricade leunen. Ja,
3: maar om hoeveel tijd van tevoren hebben we het dan?
5: Bij Ziggo Dome wel wat eerder. Toen zaten we er denk ik rond 10 uur 's ochtends.
4: Oh. Maar als jij iedere keer vooraan staat zo bij Roxy Dekker, herkent zij jou inmiddels ook in het publiek dat je even een leuke wuif of een knipoog krijgt?
5: Ja, dat inmiddels wel.
4: Dat je grote idool je gewoon herkent.
3: Ja, kijk, en we hebben nu natuurlijk die Ziggo Dome shows gehad. Zeg maar, wat? Ze moeten natuurlijk nu nog de game nog een keer upsteppen. En je denkt, ja, dat kan bijna niet. Wat hoop jij te gaan zien in de arena aan gastoptredens of qua show? Is er één ding wat jij zou willen voorspellen, wat jij zou willen wensen dat Rox gaat doen daar in de arena?
5: Nou ja, ze vloog nu natuurlijk in een ster rond. Dus misschien net als Pink door die hele arena.
0: Oh, dat zou wel leuk zijn.
3: Vliegen door de hele arena.
0: Vliegen door de hele arena.
3: En als je dan nog ook één gastartiest mag toevoegen zelf?
5: Dat vind ik wel een moeilijke.
0: Ja, denk groot.
5: Daar moet ik even over nadenken.
3: Ik denk, jij zegt zonder twijfel de bankzitters, maar je gaat groot.
5: Die zijn er altijd.
0: Nou
3: ja, ze heeft natuurlijk een keer een lied gezongen met Teddy Swims. Dat zou natuurlijk ook een mooi naam.
5: Ja, dat zou ik wel echt heel vet vinden.
0: Dan gaan wij eens even in de gaten houden. Hoe dat dan, het is over een jaar geloof ik pas, hè, hoe dat allemaal uitpakt. Hey, maar dankjewel dat we even met je mochten kletsen, Kira. Want ja, ik denk niet dat er een grotere fan van Roxy Dekker bestaat dan dat jij dat bent. Dus dankjewel voor je verhaal.
5: Ja, natuurlijk.
0: En een fijne avond.
5: Dankjewel.
0: Doei.

0: Kans op het Vijfdracht strandlaken in een nieuwe editie van Kip of Ei.
1: De 90s en Zero's top 538.
0: Maar deze hele week ook op 538. De 90s en Zero's top 538. Van nummers die je vroeger grijs draaiden. Tot hits waarvan je blijkbaar na 20 jaar nog steeds weet hoe de songtekst gaat. Deze hele week hoor je ze in de 90s en Zero's top 538. Hier op Radio 538. Dat betekent dus 5 dagen lang alleen maar jouw favoriete hits uit de jaren 90 en de jaren 0. Dankjewel voor het meestemmen overigens nog. Iedere dag hoor je ze, van 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En vrijdag is dan de grande finale, waarin we erachter komen welke nummers de top 10 hebben gehaald. En wie er dus op nummer 1 terecht is gekomen. En als je dan nog steeds niet genoeg nostalgie hebt gehad, dan gaan we op zaterdag gewoon de hele top 100 nog een keer voor je herhalen. Want zo zijn wij. Nu voor je nieuwe muziek van DJ.

0: Temper City en Self-Aware in de 538 avondshow. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? We spelen zo meteen weer kip of ei.
1: Ja, je kan je antwoord insturen via de app van 538 of via 538.nl/kip of ei. Daar klik je dan op het kopje dagvraag en dan krijg je deze optie voorgeschoteld. Wat was er eerder? Praxis of Gamma?
0: Kijk aan. Wat denk je? Kom maar door met je antwoord via de app van 538.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk.
8: Klik met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Business.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Pecel, bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het helemaal gehad met protest op de publieke tribune. Hij wil de tribune daarom voortaan bij de eerste verstoring al ontruimen in plaats van bij de derde. Daarnaast gaat hij aangifte doen tegen de pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met hun geschreeuw. De Spaanse inlichtingendienst heeft Marokko en Spanje gewaarschuwd voor de bestorming van Ceuta. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten. Die waarschuwing gaven ze vanwege WhatsApp-groepen met in totaal 180.000 volgers. Eén ervan heette Aanval op het hek van Ceuta. De Marokkaanse grenswacht had volgens Spanje, ondanks die waarschuwing, een nalatige en passieve houding. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage heeft misschien de donatieregels overtreden, dat zegt de Britse politie. Britse journalisten filmden undercover hoe partijleden de fout ingingen en andere politieke partijen deden daarna aangifte. Reform UK ontkent alles, maar stuurde wel 2 medewerkers weg. En dan nog even dit. Mensen met een beenprothese kunnen vanaf nu ook gewoon in attracties in de Efteling. Tot nu toe moesten ze hun prothese dan eerst afdoen. Maar samen met de TU Delft is er nu een speciale veiligheidsriem gemaakt die de prothese gewoon lekker op zijn plek houdt. Ik heb het weer nog voor je. De buien worden steeds minder heftig in de loop van de avond en nacht. Morgen is het vrijwel droog en dan wordt het 19 à 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dank Eve. Kijken wij nog even naar de situatie op de weg. Het was net helemaal stil wat betreft vertragingen, maar er is eentje binnenkomen vallen. De A7 Heerenveen-Groningen tussen Leek en industrieterrein Westpoort. Door een brandend voertuig, 5 minuten vertraging. En voor de flitsers check je de Flitsmeister app.
10: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je

0: elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Vanaf 9 uur.
8: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
7: De 90s en zero's top 538.
9: Bas en Dylan.
10: Zometeen een kip of ei. Wat was er eerder? De Praxis of de Gamma? Stuur je antwoord in via de app.

0: Even voordat we verder gaan. Ik ben natuurlijk een stagiaire bij dit programma.
1: Ja.
0: Ik hoor nu eigenlijk pas. Dit Bas Menting zelf ingezongen.
1: Dit heeft Bas zelf ingezongen.
2: Dat heb ik nog nooit gerealiseerd.
1: En wij hebben eigenlijk al, denk ik, een paar maanden een nieuwe versie op de plank liggen.
0: Nog nooit gebruikt.
3: Nee, ik vind het toch het leukste als Bas het zelf.
0: Ja, maar dat doet hij hartstikke. Maar ik hoor het nu in één keer met die koptelefoon weer. Hè, verrek. Dit is Bas Menting.
3: Dit is Bas Menting.
0: Lachen. We spelen kip of ei. Iedere avond is de vraag in principe hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er nou eerder? Hey Job, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Het gaat vandaag om de opties de praxis en de gamma. Dus laten we eens even beginnen met een klein stukje geschiedenis. We beginnen met de gamma. Het idee voor deze bouwmarkt ontstond nadat Nederlandse handelaren in Amerika hadden gezien hoe ze daar eigenlijk bouwmaterialen verkochten aan de mensen. De eerste gamma-winkel opende in Breda en was eigenlijk vooral bedoeld voor kleine bouwbedrijven. Maar gewone mensen kwamen er juist heel graag om echt zelf spullen te kopen voor hun eigen klussen. Dan de praxis, die hun eerste winkel niet in Brabant, maar in Limburg opende. Eigenlijk die praxis. Hetzelfde principe wel als de gamma. Praxis werd steeds groter door bijvoorbeeld andere bouwmarkten over te nemen en zo groter te groeien. Maar Job, fijne vriend, wat was er nou eerder? De praxis of de gamma?
4: Nou, ik denk de gamma.
0: En je had er een hele aparte theorie over, zagen wij in jouw berichtje.
4: Ja, dat. Ik vind de logo, voor zover de uitstraling van de bouwmarkt natuurlijk is. Maar ik vind de gamma er gewoon wat ouder eruit zien of zo.
0: Oudbolliger.
1: Het ziet er oudbolliger uit dan de praxis. Nou ja, dan vullen wij in de gamma. En dan is dit de balans. Gamma komt uit 1971. En praxis uit 1978. Dus gamma was hier!
0: Jouw leven is voorgoed veranderd, want vanaf nu ben jij de trotse eigenaar van het 538 Strandlaken.
4: Kijk, hartstikke fijn.
1: En jij niet alleen, ook onze online winnaar Ielse. Die speelde mee via 538.nl/kipofei. En wil je nou kip of ei de hele dag oefenen? Dat kan dus via 538.nl/kipofei.

0: Rianne, This Is What You Came For op 538. Met binnen nu en 30 seconden somber na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Wat zei de acteur van Mr. Bean toen Mariska van Kolk hem tegen het lijf liep? Sorry, why did you walk into my body?
1: Het antwoord is...

0: Somber, My Body Isn't Ready bij Bas en Dylan. Hier in de avondshow op Radio 50. Met zometeen het nieuws met Eva. Eva, wat heb je bij je?
1: Nou, 35% van de studenten blijkt iets heel bizars te doen tijdens de seks. Zometeen wat.
0: Oké.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 8:15.
2: Begin de dag met een mooi bedrag. Ja! 538 euro! De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: De juiste heb je gevonden. Morgenochtend bij Radio 538.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
15: Fomar, voordeelmarkt.
16: 538.
17: Morgenochtend vanaf 9 uur.
18: De lekkerste 90s en zero's hits.
17: Gekozen door jou.
18: De 90s en zero's top 538.
19: En zo in het nieuws. Welke bizarre activiteit veel studenten doen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All op 538.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over seks.
2: Nou, appen of scrollen tijdens de seks. Je zou zeggen, dat doet niemand. Maar daar hebben ze een peiling gedaan onder 10.000 Amerikaanse studenten. En daarop heeft dus 35% gezegd... nou ja, ik zit inderdaad wel eens op mijn telefoon tijdens de seks.
0: Tijdens de seks.
2: Nou, en 24 studenten, dus niet procent, maar gewoon losse mensen... die heeft zelfs midden tijdens het potje seksen even de boel stopgezet... om hun moeder te appen. Mensen zijn toch echt helemaal gek geworden? Oh, ja, of doen jullie dit ook?
0: Nou ja, waarom? Wat wil je je moeder vragen op zo'n moment? Advies.
2: wat is dat wat ik daar zie?
0: Trucs.
3: En nu?
0: en nu, man?
3: Kijk. Tuurlijk, het gebeurt wel eens dat je denkt... ja, deze moet ik echt even pakken, toch?
2: Ja, als de telefoon gaat.
3: Nee, ja, ook misschien trouwens. Nee. Ja,
0: je bedoelt het belletje.
2: Maar ja, ik vind scrollen of appen, dat heeft nooit zoveel haast.
3: Nee.
0: Ik zou er op dat moment ook niet eens aan denken.
2: Je zit heel erg in het moment, hè?
0: Nou, ik ben dan wel liever bezig met datgene wat ik dan op dat moment aan het doen ben. Dan dat ik denk van, ik moet nog even kijken of ik... een WhatsAppje binnen heb gekregen.
3: Nee, ja, ik zit ook echt te graven in mijn brein of ik dit ooit gedaan heb.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Maar dat denk ik echt serieus niet.
2: Nee, want kijk, je hebt natuurlijk wel eens dat je gedachten afdwalen. Dat heeft iedereen wel eens, denk ik.
3: Nee, nooit.
2: Ik zie aan die vervelende kop van je dat je gewoon bang bent dat je vriendin luistert.
3: Nou ja, ze is misschien wel onderweg naar Hilversum, dus ik moet een beetje oppassen
0: op je woorden letten.
2: Oké, dat kan ik me nog voorstellen, maar als je echt actief andere dingen gaat doen, ja, dan kunnen we het wel gewoon vergeten met z'n allen.
3: Dit is echt een totaal...
0: Amerika. Ja, natuurlijk. Ik probeer me voor te stellen wat er dan door je heen gaat als je denkt van... nou, ik ga even kijken op mijn Instagram.
3: Echt scrollen is onbegrijpelijk. Maar
0: ja, maar dan, ja, precies.
2: Ja, ik stond ook met de oortjes te klapperen. Ik heb er ook verder geen verklaring voor. Het is gebeurd.
0: Nou ja, het is niet zo dat we alles uit Amerika moeten overnemen. De laatste jaren zeker niet.
2: Nee.
0: Maar dit al helemaal niet, denk ik. Nou, laten ik vind het interessant nieuws. Dankjewel, Eve.
2: Alsjeblieft.
0: Zometeen Harry Styles, As It Was, komt eraan op David Guetta.

0: Harry Styles. As it was op Radio 538. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven daarvoor doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Die hebben we zo voor je.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Maar eerst even dit. Bas die is pas geleden jaar geweest. En die heeft van jullie, even Dylan, een behoorlijk origineel verjaardagscadeau gekregen.
3: Ja, even de creativiteit laten lopen met een mooie zelfgeschreven musical nummer.
4: Ja, Bas is een heel groot musical liefhebber. Ja. En in het bijzonder van de musical Paddington. Dat is, die beer met die marmelade en die rode hoed en die blauwe jas. En wij hebben dus opgetreden als Mr. Curry en Paddington. Ik was als beer verkleed, maar dat is zo eentje die je nog tegenkomt in je grootste nachtmerrie eigenlijk.
0: Ja, zo'n beer, ja.
4: Ja, de beelden daarvan check je op Instagram en TikTok, 538 Avondshow. En om het je een stukje makkelijker te maken, hebben we de beelden even in de stories van 538 Avondshow op Instagram gezet. Dus check de video daar.
0: Het 538 Avondshow voor de mini-musical. Paddington, maar dan anders. Martin Garrix en Ed Sheeran hoor je zo. Repeat It komt eraan naar Sienna Spyro. Dit is nieuwe muziek. Great Expectation.

en Ed Sheeran, Repeat It. Met Bas en Dylan hier in de 58-avondshow. Iedere avond rond 11 uur maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Hoe geef je je op? Nou, door via de app van 58 antwoord te geven op de kwalificatievraag. Die ga ik zo meteen aan je laten horen. Ben je nou niet de weekwinnaar, niet getreurd? Want iedereen krijgt sowieso een 58 strandlaken als je meedoet. De kwalificatievraag luidt. De musical Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst een vrouwelijke geest. Hoe heet de prinses uit Aladdin? Weet je het antwoord? App het door met de F van 538. Wie weet zit je zo meteen in de quiz over vandaag. Dus hoe heet de prinses uit Aladdin? Kom maar door met je antwoord in de F van 538. Wie weet speel je zo meteen mee met de quiz over vandaag. En maak je kans op sowieso een strandlaken en misschien wel 100 euro. Nu voor je op 538. Kensington. Done with it.

0: Kensington, Dunbar Hits op 538. De musical Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst een vrouwelijke geest. Hoe heet de prinses uit Aladdin? Als je het antwoord weet, app het door met de F van 538. Wie weet speel je zometeen mee met de quiz over vandaag.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538. De 538 lekkerste 90s en zeros hits.
1: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s en
2: zeros. Top 538.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Doneer dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of

0: zetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
12: 538 Nieuws.
13: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dicht ging omdat hij onveilig was, is weer open. De spoedwerkzaamheden zijn eerder klaar dan gepland. Het betekent dat je tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig waar de Oekraïense president Zelensky in zat werd gisteren bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky was onderweg naar Oslo voor de begrafenis van koning Harold. En we blijven even bij Oekraïne, want hun drones hebben een belangrijke gasstad aangevallen in het Russische Siberië. Volgens Oekraïne hebben ze nog nooit zo diep in Rusland een droneaanval uitgevoerd. Rusland viel afgelopen nacht ook Oekraïne weer aan. Volgens president Zelensky vielen bij die aanvallen in totaal 5 doden. En vakbonden zijn blij met hoe de grote OV-staking vandaag verliep. In totaal legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Het kabinet heeft die bezuinigingen al afgezwakt, maar de bonden willen ze helemaal van tafel. Ik heb het weer nog voor je. De buien nemen steeds verder af. Morgen is het vrijwel droog en dan wordt het 19 à 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Pakken wij er even het 538 verkeer bij door Flitsmeister. Daar kunnen we vrij kort over wezen, want vertragingen worden er niet gemeld. Flitscontroles best nog wel veel en die check je allemaal in de app van Flitsmeister.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Met de Gamma voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 538. Morgenochtend.
5: ochtend vanaf 9 uur.
19: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
5: De 90s en zero's top.

0: Another Love op Radio 538.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja! En stel nou dat je niet geselecteerd bent om vandaag mee te spelen. Niet getreurd. Morgen rond 22:50 is er een nieuwe kwalificatievraag. En dan kun je gewoon morgen meespelen met de F538. Maar vanavond is de beurt aan Juri.
4: Hallo, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond. Juri, voordat ik jou ga vragen naar het antwoord op de kwalificatievraag, zie ik dat jij het antwoord in 3 verschillende talen hebt ingestuurd. In de F538.
4: Ja,
3: Nederlands, Engels, Romein. Nee, precies. Hoe vollediger, hoe beter. Maar vertel eens eventjes. De musical Aladdin krijgt op Broadway voor het eerst een vrouwelijke geest. Hoe heet de prinses uit Aladdin?
4: Dat is Jasmine.
3: Ja, Jasmine is hartstikke goed. Op Jasmine had je nog in het Engels en zo. Nou, prima. Dat is al geregeld en gefixt. Dus je zit in de game. Als je zometeen go zegt, gaan we gewoon beginnen. En dan moet jij maar zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Op dit moment staat Shane bovenaan het klassement. Die had 8 goede antwoorden.
5: Ja, het is wel belangrijk nog even om te weten, Juri. Je krijgt 90 seconden zoveel mogelijk vragen op je afgevuurd. En een belangrijke regel is bij de quiz over vandaag: je mag niet passen. Als je het antwoord niet weet, dan moet je een woord roepen. En heb je zo'n soort paswoord in je hoofd?
4: Ja, ik zat te denken aan Skip. Lekker makkelijk.
5: Skip. Ah, ja, Skip, dat past dan weer wel.
3: Dat is goed.
5: Op dit moment bovenaan Shane, die had er 8 goed. Daar moet je overheen. Als jij ready bent, mag je go zeggen. Dan gaan we beginnen.
4: Go.
3: Noorwegen nam vandaag afscheid van koning Harald. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
4: Oslo.
5: Mark Overmars stopt bij FC Antwerp vanwege gezondheidsklachten. Bij welke Nederlandse club was Overmars eerder technisch directeur? Ja, dat is goed.
4: Ajax.
3: De zaak rond de Banga-lijst in Utrecht is verplaatst. Welke bekende toren staat midden in de stad Utrecht?
4: Domtoren.
5: Roxy Dekker verkocht haar concert in de Johan Cruijff Arena binnen enkele minuten uit. Met welk nummer brak Roxy Dekker in 2023 door?
3: Anne Fleur vakantie was het goede antwoord. Een luipaard viel een boswachter aan in India. Wat heeft een luipaard op zijn vacht staan?
4: Plekken.
5: Rico Verhoeven maakt bekend waar je aan het daten te zijn na zijn relatiebreuk. In welke sport werd Rico Verhoeven wereldkampioen?
4: Boksen, kickboksen.
3: Lionel Messi staat op het punt om een 2e Spaanse voetbalclub te kopen. Bij welke Spaanse club speelde Messi zelf het grootste deel van zijn carrière?
4: Barcelona.
5: ABC ontkent geruchten over het einde van Jimmy Kimmel Live. In welk land wordt de talkshow gemaakt?
4: Amerika.
5: Dat is goed.
3: Ja, dat is goed. Dick Advocaat liet vandaag weten bondscoach te blijven van Curaçao. Welke kleur heeft de vlag van Curaçao voornamelijk?
4: Blauw.
5: Luisteraar Juri heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Skip.
3: Een 90 jaar oud wiskundeprobleem is opgelost door AI. Wat is de uitkomst van 9 keer 3?
4: 27.
5: Er was vandaag een nationale OV-staking. Hoe heet het bedrijf dat de meeste treinen in Nederland rijdt?
4: NS.
3: Rick van der Westerlaak heeft vandaag bekendgemaakt een nieuw programma te gaan presenteren. Welk programma presenteert hij waar mensen op zoek gaan naar een saboteur?
5: Dat mag je nog afmaken.
4: Wie is de mol?
5: Dat is goed.
6: Zo.
5: Helemaal
3: ik
5: niet
3: speel deze
5: gedaan.
3: Quiz niet vaak, maar volgens mij ging het best aardig.
6: Nou, Juri, dat ging hartstikke aardig.
4: Niet tegen.
5: Op dit moment bovenaan, Shane. Hij had er 8 goed. Eva, is Juri daar overheen?
6: Oh, lachend, want hij had er 12 goed.
3: 12! Wow. Ja, lekker man.
6: Allerbeste.
3: Het strandlaken komt je kant op. En wie weet win je eind deze week 100 euro, Juri.

Kendrick Lamar, the greatest. Iemand die titel wat mij betreft prima zou mogen hebben is deze Martin Garrix. Hoewel, Bono van U2 trouwens ook wel. Twee groten op één plaat. Fireflies nu op 538.

0: Afrojack hoor je op Radio 538 met zometeen nieuws van Eva. Eva, wat heb je bij je?
1: Nou, ik denk niet dat je er ooit van gehoord hebt, maar je hebt hem waarschijnlijk wel eens gehad. Een eetjetlag. Praat ik je zo over bij.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hallo, Odie.

0: ochtend vanaf 9 uur.
1: De lekkerste 90s en Zero's hits.
0: Gekozen door jou.
1: De 90s en Zero's top 538.
2: En zometeen in het nieuws alles over een nieuw verschijnsel. De 8 Jet.

0: Shakira.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
2: Ja, veel mensen eten in het weekend op heel andere tijden dan door de week. Dat wordt ook wel de eet-jetlag genoemd. 5% eet in het weekend veel eerder. Vind ik wonderlijk. En bijna een kwart uiteraard veel later. Dat is op zichzelf niet zo'n probleem. Maar als het echt heel erg veel verschilt en iedere keer heel erg verschilt, dan kun je daar toch een beetje last van krijgen. Want regelmatig eten, dat is toch het best voor je, zeggen onderzoekers.
3: En gaat het dan over het avondeten alleen? Of gaat het ook over het snaaien de hele dag door?
2: Nou, ook het snaaien, maar vooral ook, denk ik, wanneer je begint met ontbijten.
3: Oh ja, dat is de belangrijkste maaltijd van de dag.
2: Als je normaal om 7 uur opstaat om naar je werk te gaan en je eet dan een boterham, en in het weekend lig je ineens tot 11 uur te ronken en je gaat dan om 11:30 een keer wat eten.
4: Ja,
2: ja, dat verschilt.
3: Dat je niet meer wekker zet in het weekend om een boterham te kunnen eten. Nee. Hetzelfde moment als
2: nou ja, dat zou wel beter voor jou zijn, Martijn.
4: En dan weer lekker onder de wol.
3: Ja, precies. Ja. Oké, de eetjetlag. Nou, we gaan er allemaal rekening mee houden, jongens. Dankjewel, Eve. Dit is de Bowser. Magnetic.

Kid Roy, Justin Bieber, Stay op Radio 538. En daarmee is de 538-show alweer ten einde. Straks om 12 uur, Kilian hier op 538. Die trek je mee de nacht door. Lucas en Steve komen er nog aan met All I Know. En dit is de favorite van Douwe Bob, Note to Self.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Hey, wat heb jij een leuk
20: pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
19: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
20: Maar die prachtige kleding dan?
19: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
13: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Het blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de...
4: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
13: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Het blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was.

0: raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een hoop snelheidscontroles. Dus ik neem de meest doorgegeven of de meest opvallende even met je door. Flitsers op de A2 richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A15 Gorkum richting Del bij Herwijnen 108.4. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 23.5. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere 108.1. Dan de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.7. De A35 richting Hengelo bij Enschede 69.3. Dan de A59 richting Breda bij Spankapelle 111.9. De A67 richting Eindhoven bij Eersel 5.9. Dan de A73 Venray-Venlo bij Venlo zelf 47.4. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg. Ook daar staan ze te controleren bij 8.2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 9 uur.
3: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90s en zero's tot

Lawrence van 538. Je hoorde Satisfy. 538. Zo, goeiedag. Kilian van Luijt hier. Van harte welkom in de 538, waar we de woensdag weer lekker overleefd hebben met z'n allen. Bij deze officieel welkom op de donderdag. Ja, laten we eens in de tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen dan jezelf, komt steeds dichterbij. We gaan namelijk steeds verder richting het weekend. En daarom deze nacht al de 538 playlist op standje Polonaise. Met onderweg voor je nieuwe muziek van Marshmallow. En hoe toevallig ook.

nieuwste van Sunsileers bij 538. Je hoorde Somebody New. Meegekregen vandaag. Bijzonder nieuws uit Techland. Apple had namelijk vandaag een jaarlijkse presentatie. Daarin maken ze bekend wat ze allemaal gaan doen dat komende jaar, wat ze gaan uitbrengen en dat soort dingen. En daarin werd vandaag bekend dat ze gaan toetreden tot een nieuwe markt. Naast Samsung, Google, OnePlus, Huawei en nog veel andere merken heeft Apple nu ook aangekondigd dat ze een opvouwbare telefoon op de markt gaan brengen. 23 oktober zou die op de markt moeten komen en de telefoon gaat waarschijnlijk tussen de 2400 en 3900 euro kosten. Apple gaf zelf aan dat de telefoon ongeveer net zo groot is als een paspoort als je hem openklapt. Wat ik echt wel vrij toepasselijk vind, want voor hetzelfde geld kun je ook gewoon 10 dagen all-inclusive lekker naar de zon, weet je wel. 538, onderweg voor de dance match van Marshmallow. Ook Meja komt eraan. En eerst de Weeknd, Metro Booming. Dit is Creepin'.

0: Kamer 538. Je hoorde All About the Money.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdagnacht. Het is 6 minuten voor 12:30. We gaan eens even kijken wat er is gesteld met je hoofdrekenskills. Je kunt het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 5 keer 5? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 keer 5? Train, Taylor Swift, ze zijn onderweg voor je. En eerst Topic en Becky G. Sorry, papi.

Hoeveel is 5 keer 5? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen live in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 5 keer 5? Hoor nu de nieuwste van Last van de

0: Was Frequencies bij 538. Je hoorde Live It All. Hé, hey Danny, goeienacht.
1: Hé, hey, goeienacht.
0: Hoeveel is 5 keer 5?
1: Ja, 25.
0: Ja, het is.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hé, hey Danny. Voordat ik bij de radio kwam, had ik eigenlijk twee dromen. Droom 1 was radio-dj worden en droom 2 was piloot worden.
1: Ja.
0: En nu komen toch beide werelden er ineens samen, hè? Want jij bent piloot.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat vet, man. Ja, ik zei het al hier tegen de mensen in de studio die hier bij me zitten van... Dit vind ik echt leuk.
1: Ja.
0: Ik word hier helemaal enthousiast van. Hey, vertel even kort. Jij bent dus piloot en jij doet die korte vluchtjes, hè, binnen Europa.
1: Ja, zeker. Ja, de vluchtjes variërend van een uur tot 2,5 uur ongeveer.
0: Dat is, dat is gewoon jouw werkplek dan, boven de wolken en dat soort dingen. Dat is toch, ja, jij verdient gewoon geld met uit het raam kijken. Dat is toch vet?
1: Ja, dat zei een docent vroeger voorbij. Niemand gaat geld verdienen door uit het raam te kijken. Nou, het is me toch aardig gelukt, moet ik zeggen.
0: Wat goed, man. Hoe ben je ooit bij pilootschool gekomen? Was het ook van jou een jongensdroom?
1: Ja, zeker. Ja, zolang als ik me kan herinneren, wilde ik naar boven toe. Dus ik keek altijd maar omhoog en dat is echt een jongensdroom voor mij.
0: Misschien wel goed om te vernoemen. Ik ben zelf dus ook echt enorm ruimtevaart en luchtvaartgek. Dus vandaar dat ik ook zo enthousiast ben. Maar leuk man. Ja. En hoe lang heb je uiteindelijk over de opleiding gedaan?
1: Ja, ik was hem begonnen net voor COVID. Dus het heeft voor mij toch wel zo'n 3 jaar geduurd in totaal.
0: Ja, en hoeveel vluchten heb je inmiddels al achter je naam staan?
1: Dat zou ik niet exact uit mijn hoofd weten. Maar dat zijn er al aardig wat inmiddels.
0: Nou, lekker man. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het rekenen aardig goed moet komen bij jou dan, toch?
1: En daar gaan we wel vanuit, want het is wel een lange dag geweest, dus we gaan het zien.
0: Waar ben je vandaag allemaal heen geweest dan?
1: We kwamen vanmorgen uit Belgrado en we hebben nog een Milaan op en neer gedaan.
0: Ja jongen, even naar Milaan op en neer, hè?
1: Ja.
0: Alsof je in de bus stapt, heerlijk man. Hey, Danny, je krijgt zo meteen 30 seconden tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. En doe je dat, ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Nou, fantastisch.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker weten.
0: Daar ga je. Wat is 15 plus 8?
1: 23.
0: 6 keer 7?
1: 42.
0: 64 delen door 8?
1: 8.
0: 28 min 12?
1: 16.
0: 11 plus 10?
1: 21.
0: 9 keer 4?
1: 36.
0: 33 min 15?
1: 17.
0: Nee, 18. 14 plus 9.
1: 18, sorry. Sorry, wat zei je?
0: 14 plus 9.
1: 23.
0: 5 keer 6.
1: 30.
0: Nog eentje dan. 25 min 7.
1: 18.
0: Nou. Ja, je ligt er niet om, hè? Je doet het hartstikke goed, man.
1: Ja, gelukkig maar. En dat op dit tijdstip.
0: Ja, één klein foutje. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar in totaal 9 vragen goed.
1: Gelukkig.
0: Daarmee win je het 538 slaapmasker.
1: Nou, fantastisch. Komt goed voor pas.
0: Lekker. Hey, en moet jij morgen dan nog weer aan de slag? Of ben je nu een paar dagen vrij?
1: Nee, ik heb nou even weekend, gelukkig.
0: Lekker. En wanneer moet je weer de lucht in?
1: Als het goed is, maandag.
0: Maandag. En waar gaat dan de vlucht heen?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Zou ik zo niet durven zeggen.
0: Oké. Nou, goed. Veel plezier ergens in de wereld dan.
1: Ja, ik kom helemaal goed. En dankjewel, hè.
0: Danny, het slaapmasker komt jouw kant op, jongen. Fijne nacht,
1: yes,
0: toch?
1: Hoi.
0: 538 met onderweg voor je Animal Cat.

Tiësto en Eva Max van 538. Je hoorde de motto. En wel grappig, Chester die wou vroeger alles behalve DJ worden, hè? Hij wou het liefst namelijk kok worden. Nou, één ding weten we zeker, hij mixt nog steeds dingen door elkaar. Geen ingrediënten, maar platen deze keer. Dat doet hij aardig goed, kan ik je vertellen. Je hoorde Tiësto samen met Eva Max en de motto natuurlijk hier in de 538. Kilian vanuit hier, ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo diep in de nacht. Onderweg voor je Max en Andy Grammer, ook Mahobi komt eraan. En eerst Ella Langley, Choosing Texas.

538 met Mahomi. Je hoort het heerlijke Bumpy Ride. En goeienacht, Kilian vanuit hier met zometeen muziek van Fadeless. Ook Kelly Clarkson en Zelma Larsen komen eraan. En natuurlijk weer een nieuwe editie van Kilian's Kansluizen Kennisquiz. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dan kan je ook nog een keer het 538 slaapmasker opleveren. Dat zometeen. Eerst de Max Andy Grammer.

0: nieuws. 1 uur.
1: In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten, en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld, en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Wel van een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven op de meest opvallende even met je door. Op de A2, Weert richting Echt, zijn ze te controleren bij Weert. Opgepast bij 202.1. Dan de A4, Leiden Amsterdam bij Schiphol 8.0. De A13, Rijswijk Rotterdam bij Delft, daar opgepast bij 14.0. En ook op de A15 staan ze te controleren richting Del bij Herwijnen 108.4. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 23.5. Dan de A16 ook richting Dordrecht bij Rotterdam zelf 7.9. De A27 dan vanaf Almere richting Hilversum bij Almere 108.1. Dan de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.7. De A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede zelf 69.2. Dan de A59 richting Breda bij Sprangkapelle 111.9. En nog de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel, opgepast bij 5.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
0: 538. Vanaf 9 uur.
3: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
0: De 90's en zero's top 5.

op 538. Je hoort dat My Body Isn't Ready. Ik heb hier twee stellingen voor je. Alleen één van de twee stellingen is maar waar. De andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt de andere namen doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is... het wereldrecord voor de langste niesbui staat op meer dan 2,5 jaar. En stelling 2 is... aardbevingen komen vaker voor bij warm weer. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Is dat stelling 1? Het wereldrecord voor de langste niesbui ter wereld staat op meer dan 2,5 jaar. Onafgebroken dus, als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Maar stelling 2 is dus, aardbevingen komen vaker voor bij warm weer. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Aan jou de vraag, welke is waar, stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu, Bieber Rex en Fateless, New Religion.

Jouw hits, jouw 538 met Cameron Whitcomb. Je hoorde Kingdom of Fear. Hey, aan jou de vraag, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, denk je? Het wereldrecord voor de langste niesbui staat op meer dan 2,5 jaar. Of denk je dat stelling 2 waar is? Aardbevingen komen vaker voor bij warm weer. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat het wereldrecord voor de langste niesbui staat op meer dan 2,5 jaar. En stelling 2, als je denkt dat de aardbevingen vaker voorkomen bij warm weer. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen Kygo, wanneer is George Michael? Dit is

0: nieuwste van Kygo en Max Manon bij 538. Je hoorde Take Me Back. Twee stellingen heb ik voor je van die kansloze kennisfeitjes. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app 538. Stelling 1 is, het wereldrecord voor de langste niesbui staat op meer dan 2,5 jaar. En stelling 2 is, aardbevingen komen vaker voor bij warm weer. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Onno, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Het is wel heel toevallig hè, dat wij elkaar weer spreken.
1: Ja, dat is wel weer een tijdje geleden, maar... Ja.
0: Want een tijdje geleden, ik kan me nog inderdaad herinneren aan jouw stem. Ik sprak net even buiten de uitzending. En toen zei je tegen mij van... ja, ik heb even gewerkt, ben daarna langs de kroeg geweest. Maar ik kan me herinneren dat dat de vorige keer ook zo was, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je iemand die altijd naar de kroeg gaat na het werken? Of is het echt puur toeval?
1: Dat is echt puur toeval.
0: Oké, dus tussendoor ben je eigenlijk nooit meer geweest?
1: Nee, tussendoor gaan we niet, hè.
0: Nee, oké, goed man. Want hoe lang is het geleden dat ik jou voor het laatst heb gesproken? Ik weet niet eens meer.
1: Poef, ik denk begin van het jaar ergens.
0: Ik zie het, ja. 15 januari zie ik hier.
1: Oh, nou, dat is wel begin van het jaar. Dan ja. klopt dat wel goed.
0: Nou goed, ja, en dan heb je inderdaad, zat je toen ook al in de kroeg. Lekker man, nooit meer weg geweest daar dus.
1: Nou, af en toe wel een keer thuis geweest, maar...
0: Wat doe je eigenlijk dan altijd in de kroeg na het werk? Gewoon even lekker de dag laten bezinken en even lekker genieten?
1: Ja, precies. Dan kom je later uit van je werk, dan is de kroeg nog open, even met vrienden een biertje doen.
0: Ja, maar ik geef je groot gelijk, toch? Waarom niet?
1: Ja, hun moeten er alleen vroeg uit en ik heb later dienst, dus dat maakt mij niet uit.
0: Nou kijk, dat is dan juist lekker, toch?
1: Zo is dat.
0: Hoe laat moet je morgen weer beginnen?
1: Kwart voor drie.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, lekker, jongen. Hey, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, het wereldrecord voor de langste niesbui staat op meer dan 2,5 jaar. En stelling 2 is, aardbevingen komen vaker voor bij warm weer. En jij de vraag, Onno, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik zat te twijfelen, maar het moet eigenlijk wel de gekste stelling zijn. En dat is stelling 1.
0: Je denkt, eigenlijk kunnen beide niet waar zijn, dus dan maar de meest gekke.
1: Nou, ik dacht eigenlijk, 2 moet waar zijn, maar op dit tijdstip zal het dan wel wat niet zijn. Dus ik denk, dan is stelling 1.
0: Aha. Dan heb ik goed nieuws voor je, Onno. Je hebt het hartstikke goed.
1: Nee.
0: Donna Griffiths die heeft dit opmerkelijke record te pakken. Ze was 12 jaar oud toen ze begon met niezen op 13 januari 1981. Dat stopte pas, dus echt waar, op 16 september 1983. Wat in totaal dus 976 dagen later is, bijna 2,5 jaar. En volgens onderzoekers die haar onderzochten... niesten ze gemiddeld meer dan 2740 keer per dag. Dat is omgerekend 114 keer per uur. En dat omgerekend is ongeveer elke 2 minuten moeten niezen.
1: Je moet er toch niet aan denken?
0: Nee, dat kwam omdat ze volgens de onderzoekers extreem gevoelig was voor pollen. Dus zeg maar hooikoorts XXXXXXXL, zeg maar.
1: Ik wil zeggen, daar heb je maar een paar keer over een tijdje in een jaar nog, zou je zeggen.
0: Ja, hoe het verder ook met haar is afgelopen, weet ik niet. Maar ze heeft in totaal 976 dagen geniest. En of ze nu nog steeds moet niezen, dat weet ik niet. Maar goed, ja...
1: Nou, mij niet bellen.
0: Nee, mij ook niet. Maar goed, het slaapmasker, daarvoor mag je wel bellen, toch?
1: Daar mag je mij voor bellen, nou, kijk eens,
0: hij komt jouw kant op, jongen. Veel plezier ermee.
1: Dat is super, dankjewel.
0: En de volgende keer als ik je spreek, kom je dan weer uit de kroeg, denk je?
1: We gaan ons best doen.
0: Lekker, jongen. Fijne dag nog.
1: Fijne nacht.
0: Hoi.

0: de kans.
1: Suzanne Freek bij 538, je hoorde goud.
2: Gisteren in de 538 ochtendshow.
1: Elke werkdag vanaf 6 uur sharp hoor je hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien in de leukste ochtendshow van Nederland. Oftewel de 538 ochtendshow. En afgelopen ochtend had Florentien het over de herfsttrends. Maar Niels vond het nogal aan de vroege kant.
3: Ook wacht al... even, jij hebt het over herfst, maar volgende week dinsdag is gewoon 22 graden zonnig, hè? Dus...
4: Ja. Ja, maar goed, het wordt gewoon, uiteindelijk, het is september.
3: Ja, zaterdag 21 graden. Het blijft gewoon heerlijk. Het blijft gewoon echt nog even goed weer, hoor.
4: Dan ga ik trouwen. Het zou ook wel heel mooi zijn. Als het
3: donkere wolken.
5: Pak eens het samen. Of het ruiterhuis.
4: Het is ook buiten, hè?
3: Oh, ik zie je waarschuwing. Blijf thuis.
4: Ja. Dat is
1: morgenochtend vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en ook Florentien.

met Tupac. Je hoorde Changes. Ik zie je al vanuit hier, wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht weer hebt gekozen voor de hits van 538. Onderweg voor je muziek van Teddy Swims, ook Armin van Buuren komt eraan. Er is nieuwe muziek van Sommelier bij 538. Dit is Feels.

0: Armin van Buren bij 538. Je hoorde Come Around Again.
1: De nacht van 538.
0: Kilio van Leijt hier. Van harte welkom in de 538 nacht op deze heerlijke donderdag. 8 minuten voor 2 is het. En ik lees hier een heel onderzoek. Mensen zijn in de nacht het eerlijkst, blijkt uit het onderzoek. Heeft mee te maken met dat 's nachts een intiemere setting is, waardoor mensen eerder geneigd zijn om wat intiemere verhalen te delen, wat geheimen te delen en dat soort dingen. En toen dacht ik bij mezelf, kunnen we dat ook daadwerkelijk onderzoeken onder 538 luisteren Nederland? En nou, ik heb denk ik een manier gevonden hoe dat zou kunnen. Ik ben namelijk benieuwd of er iemand zit te luisteren nu die ooit is opgepakt en in de gevangenis heeft gezeten. Als je dat hebt gedaan, je mag je verhaal delen uiteraard compleet anoniem. En dan ben ik gewoon eens benieuwd, ja, zijn mensen 's nachts echt daadwerkelijk eerlijker? Dus mocht je ooit zijn opgepakt en mocht je ooit in de gevangenis hebben gezeten, let me know via de app van 538. Geen idee of je überhaupt op gereageerd gaat worden, maar dan zien we dan wel weer. Dus heb je het een keer meegemaakt, let me know via de app van 538. Dat kan uiteraard geheel anoniem. Nelly Furtado, Timbaland, ze komen eraan. Hier is Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dom.
0: Nieuws.
1: 2 uur.
2: Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat het niet meer veilig was.